0: Goedemorgen.
1: Hallo?
0: Ja?
1: Tony, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Tony, jij hebt een bericht gestuurd dat je maar tussen de 2 en 4 uur slaapt per nacht.
0: Ja, dat klopt.
1: Tony, dat is heel weinig.
0: Ja, ik heb dat opgebouwd in mijn jonge leven, denk ik.
1: Hoezo?
0: Ja, ik ben beginnen werken toen ik 14 was.
1: 14 jaar, toen ben je beginnen werken?
0: Ja.
1: Dat is vroeg, hè?
0: Ja, dat is heel vroeg. En ik werkte vooral 's nachts. En dan moest ik 's morgens naar huis gaan stiekem, maar mijn ouders wisten dat niet, dat ik ging gaan werken.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Dan moest ik stiekem het huis binnen sluipen en dan kwam ik thuis en dan moest ik naar school.
1: Oh, Tony, wacht. Dus je ging 's nachts werken en dan stiekem het huis binnensluipen om dan 's morgens om 8:30 in de klas te zitten?
0: Ja, klopt.
1: En wat deed je dan 's nachts?
0: Ik werkte vooral op de kermis. Opbouw en afbraak van kermissen.
1: Op je 14e?
0: Ja.
1: Bijzonder verhaal, want dan inderdaad dan slaap je niet heel erg veel, hè?
0: Nee. Ik sliep in de lesgeschiedenis en aardrijkskunde.
1: Ja. En wat deed je dan met dat geld dat je verdiende?
0: Sparen om alleen te gaan wonen.
1: En wanneer is dat gelukt?
0: Op mijn 18e.
1: En het is dus eigenlijk sindsdien dat je dan niet veel slaap nodig hebt of denkt dat je niet veel slaap nodig hebt?
0: Mijn lichaam vraagt niet veel slaap. Als ik om 10 uur in mijn bed heb, ben ik om 12 uur 1 uur wakker.
1: Allee, maar Tony, gezond kan dat niet zijn, hè?
0: Nee, maar ik heb al geprobeerd om oplossingen te zoeken, maar mijn lichaam heeft dat niet nodig. Die wordt vanzelf wakker.
1: Oké, en dan voel je je uitgeslapen?
0: Ja. Want als ik in het weekend durf langer te slapen, dan ben ik moe.
1: Ah, jij wordt moe van slapen. Oké, goed, ja.
0: Ik word moe van slapen.
1: Waar andere mensen moe worden van dingen te doen overdag, word jij moe van het slapen zelf. Goed, oké.
0: Ja, top. Ik heb zo gekeken, ja.
1: Ik wens je een hele fijne dag vandaag, Tony.
0: Ja, dankjewel. Merci voor te bellen.
1: Hey, graag gedaan. Salut.
0: En doe alle ochtendvrienden de groetjes.
1: Ah, wel, maar ik zal het zeker doen. Voilà, bij deze alle ochtendvrienden. Jullie hebben vele groetjes van een Tony.
0: Dankjewel.
2: Merci. Yo. Neutral, big.

0: de wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik zou het echt niet kunnen elke dag overleven op 2 of 3 uur slaap. Ik geloof ook echt niet dat je lichaam niet meer nodig heeft. Nu moet ik wel zeggen, ik sta al 8 jaar op om 3 uur 's nachts. Ik ben nog nooit in mijn leven zoveel bezig geweest met slapen. Vooral met hoe weinig ik slaap. Daar lig ik dan echt wakker van. Dan ga ik slapen en dan lig ik wakker. En dan denk ik, fuck, ik moet slapen. Anders gaat het morgen heel moeilijk worden. Terwijl ik gewoon zou moeten denken, goh ja, fuck it, het komt wel goed. Want het komt ook altijd goed, hè. Soms ben je moe, soms ben je heel wakker. Zo is het leven. Hoe gaat het in jouw leven? Ben je wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Een hele goedemorgen. Pedro is wakker. Die zegt: goedemorgen Vincent, ik slaap altijd 7 uur. Goed gedaan, Pedro. Bram uit Isegem zegt: goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Ik slaap ook maar tussen de 4 en de 5 uur per nacht. We zullen nog genoeg moeten slapen als we dood zijn. Ja, ik vrees ook dat als je zo weinig slaapt elke nacht, dat je dan sneller dood bent. Dennis uit Brugge zegt: ik ben nog een uurtje of 2 wakker en dan ga ik slapen. Lang leven de nachtshift. Ja, dat is ook zo. Lang leven de nachtshift. Allemaal samen nu. Lang leven de nachtshift. Celine uit Bilsen zegt: goedemorgen, ik ben al onderweg naar mijn poetsplaats. En een berichtje van Christophe ook.
2: Goedemorgen, vrienden.

ochtend een foute hit uit de foute 728. Ik herhaal de finale dag, de foutste 128 hits. Maar ik doe dat heel traag, want je hoort elke dag maar één nummer. En zo tellen we dus af naar de nummer 1 die je dan zal horen in februari of in maart, denk ik.

0: de 128. Maar dan heel
1: graag. Ja, na iets meer dan 3 weken zijn we aanbeland bij nummer 112. Daar staat een vrouw die er in 2026 nog exact hetzelfde uitziet als in het jaar 2000. Ja, onwaarschijnlijk. Ze scoort nog altijd hits trouwens, dit jaar met de nieuwe film Office Romance. En ook met haar muziek, dit jaar samen met David Guetta.
0: Nummer 112.
1: Maar 26 jaar geleden liet ze een banger los op de volledige mensheid. Een nummer zo vol van enthousiasme en plezier dat...

0: Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en Nooduitgang. Vandaag wil ik het met je hebben over poesjes. En ik bedoel katten, viezerik. Ik heb het over het huisdier, de kat. Want in Parijs heeft de politie een opmerkelijke ontdekking gedaan. Zal ik zo meteen vertellen. Na Imagine Dragons, Whatever It Takes in de vroege ochtend van Q Music. Het is 5 voor 4:30.

De politie van Parijs moest een appartement ontruimen. En toen ze daar binnenkwamen, hebben ze meteen de dierenbescherming moeten bellen. Want het was een appartement van 50 vierkante meter, niet groot. En er zaten daar 75 katten. De persoon die in het appartement woonde, kampt waarschijnlijk met het syndroom van Noah. Had ik nog nooit van gehoord, maar blijkbaar is het een ziekte waarbij iemand dwangmatig dieren in huis haalt zonder in staat zijn de dieren te verzorgen. Het syndroom van Noah. Ik vermoed dan, vernoemd naar Noah en zijn ark. Die nam ook dieren mee, hè? Maar het is wel een mooie aanleiding om even te ontdekken welke vroege vriend of vriendin de meeste huisdieren heeft. Hoeveel huisdieren heb je? Ik heb er 0. Als je de motten niet meerekent. Amai, maar wij hebben onlangs een aantal mottenvallen gezet. Die zitten vol. Echt waanzinnig. Nooit last gehad van motten, maar door die mottenvallen plots wel. Hoeveel huisdieren heb je? Mag je nu laten weten in de Q-app.

0: Michaela uit Zulte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Michaela, hoeveel huisdieren heb je?
1: Ik heb 4 honden, 2 katten, 3 kippen en 3 aquariums met vissen en garnalen.
0: Ik heb het niet bijgehouden. Hoeveel dieren zijn dat dan in totaal?
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ja, vissen en garnalen een 50, 60-tal.
0: Oké, die moet je dan allemaal verzorgen en eten geven. Dat kost allemaal geld, hè?
1: Ja, ik doe dat allemaal zelf.
0: En wie is je favoriet?
1: Oei.
0: Als je nu zegt één bepaalde garnaal, dan...
1: nee, ik heb eigenlijk geen favoriet, nee.
0: Michaela, dank je wel. We zitten dus aan een stuk of 100 huisdieren.
1: Ja,
0: dus,
1: ja,
0: wie doet beter? Stuur even een

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are? Een heel erg goedemorgen. We hebben het over het aantal huisdieren dat je hebt. Er komen heel veel berichten binnen, want uiteraard hebben er heel veel mensen huisdieren. Heel veel katten, heel veel honden. Michaela van daarnet laat nog weten dat ze haar paard vergeten was op te noemen. Dus bij al die garnalen zit er ook nog een paard. Karim zegt, hoi, 2 honden en 2 katten en misschien ook nog onze 6 kippen. Barry stuurt ook heel veel dierenfoto's door. Maar ik heb Yannick gebeld. Dag Yannick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoeveel huisdieren heb je?
1: Wij in totaal, wacht, 4 honden, 11 natte haaien, kippen, hanzen, eenden, een bokje.
0: Maar,
1: en een kat.
0: Ik wil heel even inpikken op die papegaaien. 11 papegaaien? Waarom heb je 11 papegaaien?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Dat is begonnen met 1 papegaai.
0: Ja. Zo gaat het meestal.
1: Die is dan over... Wat is
0: het? Zo gaat het meestal.
1: Die is dan, overleden. En ik had er zoveel verdriet van. En ik ben dan beginnen zoeken naar een papegaai dat me in feite kon vervangen. Maar ja... Lijkt op dat je weet, dat kan nooit. En zo heb ik begonnen van naar een vogelassistent papegaaien op te vangen. En die te adopteren.
0: Heb je een favoriete papegaai?
1: Oh, nee, niet echt.
0: Is er één papegaai die iets kan zeggen?
1: Een momentje, ik ga proberen, maar dat is veel moeilijk, een momentje, hè.
0: Ja, ik heb tijd.
1: En ja. Hallo? Hallo? Hallo, Farhan. Een moment. Het gaat beter dat ik niet babbel dan iets te zeggen of dat ik in orde zou
0: bezig. Oké.
1: Ja, dat is al een geluidje.
0: Dan heb je 11 papegaaien, dan is er geen één bij die kan praten.
1: O, jawel, jawel, die praten allemaal, maar jammer genoeg nooit op commando.
0: En wat zeggen ze dan?
1: Oh, dat varieert van als een koekje willen, mama koekje. Ofwel zitten niezen, mekaar te naam, ruimteschipjes. Die zijn een beetje van alles.
0: Dankjewel, Yannick. Zal er niet meer van komen, vermoed ik, hè?
1: Oké, nee, dank het ook niet.
0: Dag, hè. Kijk,
1: geluiden, de randgeluiden zijn er al, maar...
0: Nee.
1: Dat is een beetje gelijk om te zijn juist wakker.
0: Heel goed, salut.
1: Oké, dankjewel, dag.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit wordt ooit de nieuwe nummer 1 in de Q-top 40, ben ik zeker van. Baby Doll.

0: vinden. Ik denk er is een bericht binnengekomen van Johnny. Misschien moet ik die straks of morgen proberen bellen. Goedemorgen, het is 22 september en dat is een dinsdag dit jaar. Straks bij Maarten en Dorothee om 19:15 het Nerdland Weekoverzicht met Lieve Scheire. Vanaf vandaag ligt het boek van de broer van prinses Diana in de winkel. Hij vertelt in dat boek hoe hij die hele rollercoaster heeft beleefd, bijna 30 jaar geleden. Maarten en Dorothee hebben daar gisteren al over gebeld met Wim de Handschutter, de koninghuiskenner.
1: Er zijn sowieso al een paar passages onthuld uitgelekt de voorbije week, maar wat nieuw voor mij was, was het verhaal over haar echtscheiding. Zij zit samen met haar broer Charles Spencer op restaurant en ze overvalt hem met de boodschap: Carlos, ik ga scheiden. Charles Spencer die wist al dat het heel slecht ging in het huwelijk tussen Diana en prins Charles, maar niet zo slecht. En Diana zegt daarop: maar Carlos, mijn echtgenoot, houdt van zijn lakei.
0: Vanaf vandaag dus in de winkel dat boek Zwanenzang, Diana, mijn zus. En ik moet dringend naar Los Angeles, want daar opent vandaag het Lucas Museum. Een museum over George Lucas, de bedenker van Star Wars. En het is echt een prachtig futuristisch gebouw, een beetje zoals Star Wars zelf. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

gaat dus dat museum van George Lucas open in Los Angeles. En George Lucas is natuurlijk bekend van Star Wars. Ik was vroeger, vooral een grote fan. Ik ben een beetje afgehaakt. Mijn favoriete Star Wars is Rogue One. Kreeg ik echt kippenvel.

gisterenmiddag. Ik heb wat verteld. Heb ik alle collega's bij Q-Music getrakteerd op frietjes. Dat was nog voor mijn verjaardag vrijdag. En even een kijkje achter de schermen. Robbe Petitjean van de ochtendshow in het weekend had een grizzly pikant. Dorothee had K3 kaashaartjes besteld. En Delphine van het nieuws had glutenvrije kippets. En mijn bestelling, een vleeskroket en een bikkie.

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Twee explosies in het centrum van Antwerpen. Het gebeurt rond 00:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er twee knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan de gebouwen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. Europese spionagediensten zijn ervan overtuigd dat Rusland drastische acties plant tegen de NAVO. Gisterenochtend werd in Letland een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Sina verwacht dat Rusland van plan is om een NAVO-land aan te vallen.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt wel klaar te zijn voor zo'n dreiging. En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Goedemorgen, we staan aan de start van een nieuwe dag. Mathieu Terijn zingt het zo meteen. Begin opnieuw.

0: Ook Johnny uit Bekkenvoort. Dag Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn voor het nieuws van 5 uur op zoek gegaan naar de vroege vriend of vroege vriendin met de meeste huisdieren. We zitten al aan een soort van 100-tal huisdieren, want er was iemand met garnalen en heel veel vissen en nog een paard. Maar jij doet nog beter.
1: Ja, reisduiven, hè.
0: En hoeveel reisduiven heb je?
1: Een klein 150.
0: Wauw! Oké, goed, jij bent een duivenmelker.
1: Ja, in hart en nieren.
0: Volgens mij heb ik nog nooit in mijn leven met een echte duivenmelker gesproken.
1: Wow, ik denk van wel.
0: Nee, ik weet het niet. Zoveel zijn er toch niet meer. Hoeveel duivenmelkers zijn er nog in Vlaanderen, Johnny?
1: Oh, in Vlaanderen? Ik dacht over gans België dat er nog een 500 zullen zijn.
0: Oh ja, dat is nog wel best veel. Dan doe je wedstrijden met die duiven?
1: Ja. Wel kweken daarmee en die jongstjes laten wel dan uit. Jammer genoeg dat er veel roofvogels zijn.
0: Mm.
1: De natuur. Ja. Iedereen moet eten. Hè.
0: Dat zijn de regels van het spel natuurlijk. Dat komt er dan wel bij kijken. Hey, hoe heet je prijsduif?
1: Mijn stamduif die noemt Kleine Dirk.
0: Kleine Dirk. Oké, goed.
1: Ja.
0: Topvogel wellicht. Ja.
1: Ik heb die gekocht gehad van een duivenmelker. Die noemde Dirk van Dijk. En ik heb die dan daarheen genoemd gehad.
0: En hoeveel Chinezen zijn er al bij jou langsgekomen om een duif te kopen?
1: Niet te veel.
0: Toch wel minstens één dan, hoor ik.
1: Dat mag ik wel zeggen. Okay. We zijn geen vreemden in de duivensport.
0: Wauw. Hey, Johnny, dankjewel. Hè. 150 duiven en dus 150 huisdieren. Ik schrijf het op. Ik denk dat jij de winnaar bent, ja. Johnny. Dus goed gedaan. De meeste huisdieren onder de vroege vrienden. Johnny. Voilà.
1: Ik krijg daar een beker voor.
0: Nee, helaas. Sorry.
1: Jammer.
0: Ja. Wel de eer. De eer heb je. Goed.
1: Ja, maar als ik... Ja, ik ben net verhuisd naar Bekkenvoort.
0: Ja.
1: En ik ben heel neig alweer naar mijn duif, want vroeger had ik er wel een pak meer.
0: Oei, ja, dan had je sowieso... Ik had gedacht, ik geef een beker van zodra er iemand 200 huisdieren heeft. Maar ja, goed, als je er maar 150 hebt, ja... Nee, dat kan dus niet, hè. Ja, sorry, John.
1: Ja, dat is niet zo, jong.
0: Salut, man. Dag, hè.
1: Yo, salutjes, hè. Yo.
0: En nu Animal en Cat's Eye, vanzelfsprekend. Animal, uiteraard, hè. 150 animals heeft Johnny.

Vorige week in de AFAS-dome in Antwerpen, de zaal zat vol Animal van Cat's Eye. Tijd voor ochtendgymnastiek, jongens. Even alles losgooien. Dat is goed om te doen, hè, elke ochtend. Even bewegen. 10 keer pompen. 10 push-ups. Dit zijn de freestylers bij Q-Music.

praten we veel vaker en veel makkelijker over mentale problemen dan vroeger. Dat heeft jou misschien ook ooit geholpen. Maar er kan wel nog een schuldgevoel ontstaan wanneer jouw mentale problemen ook doorwegen op de mensen die je graag zien. Judith is de jongste dochter en die vergelijkt zichzelf altijd met haar broer. Ze vindt zichzelf de moeilijke. En daar gaat dit liedje over. You did not sign up for this. Dit is Judith bij Q.

Judith in de vroege ochtend van Q Music. You did not sign up for this. En straks rond 6:20 is het tijd voor Disney Dinsdag. Dan draai ik je favoriete Disney klassieker. En die mag je me nu al laten weten. Alles kan, hè. Aladdin, de Leeuwenkoning, Moana, Coco. Stuur me je favoriete Disney liedje en dan hoor je het rond 6:20.

Ken je Mark Didde nog? Weet je wie dat is? Mark Didde is een regisseur en een muziekkenner. En die heeft een column in Den Humo. En ik was afgelopen weekend aan het lezen in Den Humo. En hij heeft een ode geschreven aan de nachtradio. Ik dacht, ik lees het even voor. Want ik vind het een heel erg mooie tekst. Dus hij schrijft: mensen van de nachtradio. Ik richt mij nu even niet tot de vele robots die tegenwoordig uw werk overnemen. Weet dat u mijn waardering hebt en ook die van alle andere slechte slapers. 'S Nachts, als het donker is, gebeuren er vreemde dingen, zong de betreurde Chris de Bruyne al. 'S Nachts, als het donker is, draaien DJ's plaatjes die goed zijn voor de mensen. Bedankt, nachtelijke ruiters in de ruimte. Vond ik heel mooi. En het gaat hier over de radio-dj's in de nacht. En zo zijn er niet zoveel meer. Ja, er is weinig te beleven in de nacht op de radio. Maar bij Q brandt de lamp, spreekwoordelijk en ook letterlijk. Want wij zijn er elke avond van 10 tot middernacht. Op donderdag en vrijdag ook van middernacht tot 2. En, ja, en elke vroege ochtend van 4 tot 6 ben ik er dan. En daar ben ik heel erg trots op. We zijn er zo goed als altijd met Q-Music. En die tekst van Mark Didde is ook voor jou, vind ik. Jij bent ook een nachtelijke ruiter in de ruimte. Yeah.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concern.

Vorige week nog 58 jaar geworden, Anastasia. Zometeen vertel ik je welke tv-serie vandaag 32 jaar wordt. Dus als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met een van de bekendste tv-series ter wereld. Zonder overdrijven. Ik durf te wedden dat iedereen die nu luistert ooit minstens één aflevering heeft gezien.

0: Heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 22 september 2026 en het is 5:30. Als je jarig bent vandaag, proficiat, ik geef je 3 dikke kussen. Je deelt je verjaardag met Eddy Plankaert van de Plankaerts. Eddy wordt 68 en Andrea Bocelli, de Italiaanse tenor van de Conte en zo verder, wordt ook 68. Ze zijn even oud. En nou ja, je bent ook jarig met Friends, de tv-serie. Van de eerste aflevering werd uitgezonden op 22 september 1994. En dat is vandaag exact 32 jaar geleden. In Los Angeles opent vandaag het Lucas Museum. Dat is het museum van George Lucas, de bedenker van Star Wars. En er is ook de start van de Billie Jean King Cup tennis. Dat heette vroeger de Fed Cup. En blijft die nazomer doordenderen vandaag? Dit is wat Céline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
2: Vincent van Geel.

0: Hendrik uit Brugge. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hendrik, je bent terechtgekomen in Disney Dinsdag. Jij mag kiezen deze week. Yay! Goed zo.
1: Yay.
0: Wat mag het zijn?
1: Live in the Highway van Cars. Omdat ik veel autostraden moet doen met de golfers.
0: Omdat je wat?
1: Dus, veel autostraden moet doen met de schoolbus.
0: Ah, met de schoolbus. Oh, goed. Ah, je bent nu al wakker.
1: Ja, we moeten om 6 uur aan school zijn en dan de autostraad op een uurtje na de eerste leerling.
0: Wow, man. Oké, goed. Ja. Dat is, en leerlingen zitten lang op de bus, hè?
1: Ja, jammer genoeg. Maar wat dat er altijd in het nieuws komt, klopt niet helemaal. Maar dat is een andere discussie. Die gaan we niet op de radio voeren, denk ik.
0: En wat komt er dan nog in het nieuws?
1: Dat de leerlingen te lang op de bus zitten, van de school tot thuis. Maar ik pak 5 rolstoelen mee en bij elke rolstoel ben je 5 minuten kwijt. Dus dat is er ook iets wat mensen...
0: Ah ja, uiteraard. En dat is het hele probleem. Het is niet jouw schuld, hè, Hendrik. Het gaat erover dat kinderen gewoon veel te lang onderweg zijn naar school en dan veel te weinig slapen. Of thuis zijn. Ja, want er is niemand die zegt alle schoolbuschauffeurs zijn de schuldigen. Dat is niet zo. Nee. Maar ik snap het wel. Life is a highway van Cars. Komt er dan aan. Speciaal voor jou, Hendrik, en voor alle andere schoolbuschauffeurs in Vlaanderen.
1: Inderdaad.
0: Dag, hè.
1: Dat is normaal. Dag.
0: Yo.

ochtend wil ik de vroege vrienden beter leren kennen en daarom mag je me nu een bericht sturen in de Q-app. Want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Je mag alles zeggen, alles wat je wil. Als je binnen de minuut zit, dan lees ik het sowieso voor. En dit is een nationaal meezingmoment. Het maakt me niet uit wat je aan het doen bent. Je hebt de komende 3 minuten maar 1 taak. En die taak is meezingen. Met deze gigantische classic.

0: ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Antonio uit Bilzen-Hoesselt zegt goedemorgen allemaal. Groetjes aan mevrouwtje Carmen die aan het strijken is. I love you. Vrijdag dansles. Kijk er naar uit. Sarah uit Hoogleden zegt goedemorgen Vinnie. I love mijn gezinneke. Fijne dag allemaal. Stefanie uit Nederhasselt zegt goedemorgen Vincent en ochtendvrienden. Ik wens jullie allemaal een mooie werkdag toe. Vergeet niet eens even pauze te nemen om eens van de zon te gaan genieten. Warme groetjes van Stefanie. Mieke uit Heuzenzolder die zegt goedemorgen aan iedereen van Traflux en vooral aan mijn schatje Peter. Ricky uit Herselt zegt pitten, alles geven in Maasmechelen vandaag. Dario uit Ieper zegt gelukkige verjaardag Boontje. Je cadeautje volgt nog mee, zie je graag. Kevin zegt we zijn er weer klaar voor in het baguette Meerbeke. Onze dag beginnen met u Vinnie, brengt ons altijd in topsfeer, open van 6 tot 2. Groetjes van Cindy en Kevin. Hendrik uit Brugge zegt hey schat, ik hou van je blinde bandiet. Juri uit Edegem zegt goedemorgen mijn engel. Jij bent alles voor mij, dikke knuffel van jouw gekkie. En Dennis uit Beerzel zegt goedemorgen lieve vrienden van de vroege ochtend. En aan alle knappe gasten van Boon Edam die weer al op de baan zijn. Music, music. Een minuut lang zoveel mogelijk berichten van de vrienden van...

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig.

0: drugsmilieu. Er is voorlopig ook niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. In Letland stegen gisteren nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. En ook onze legerchef, Frederik van Sina, verwacht dat Rusland de komende jaren de NAVO gaat aanvallen.
1: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
0: Want als er een NAVO-land wordt aangevallen, dan moet de rest helpen. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de achtste finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het gisteravond van Tsjechië met 3-1. En die kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. Eerst nog bewolkt vandaag, wat mist ook. Geleidelijk dan droger en meer zon, 20 graden. En morgen ook een zonnige dag, dan wordt het 21 graden.
2: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen, het is 1 over 6. Altijd een iconisch duo, hè? David Guetta en Sia.

0: Teddy Swims. Tijd om aan de dag te beginnen.
1: Het is dinsdag 22 september.
2: En de dieselprijs stijgt vandaag opnieuw. En voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro per liter. Dat is een nieuw record. De brandstofhandelaars die zien ook dat er tot 22% minder wordt getankt. Dus ja, mensen laten wel echt duidelijk de auto wat vaker staan, omdat tanken dus ook zo duur is geworden.
0: Ja, mijn onkel bijvoorbeeld gaat tegenwoordig met de trein naar Hasselt. Die moet daar vaak zijn. Die zegt, ja, de prijs van de benzine... Dus ja, het is een logisch gevolg natuurlijk. De astronomische herfst begint komende nacht, maar het is nog steeds aangenaam zomerweer. Komend weekend tot 25 graden. Het droge en zachte weer zou aanhouden tot eind september. En daarmee is de kans groot dat 2026 het warmste jaar ooit wordt.
2: Wat blijft zo verwarrend weer? Want 's ochtends is het dan 10 graden, wat best, dat is niet koud, maar wel...
0: Ja, het was fris.
2: Frisjes.
0: Ja.
2: En dan ineens in de namiddag... Gisteren, het was bakken op ons terras. Het was zo warm.
0: Het was echt warm, ja.
2: Heel warm. Ja. Maar ja, dan kom je dus thuis in de namiddag van het werk en heb je zo'n jas aan en een kousenbroek en zo. Het is een groot verschil,
0: ja,
2: hè.
0: Ja, ja. Nee, ik heb mijn jas al lang niet meer aangedaan, eigenlijk.
2: Maar heb je een jas?
0: Ja, wel, onlangs heb ik hem gelokaliseerd, maar ik heb hem al maanden niet aangedaan.
2: Gelokaliseerd?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja. De stakingen op de luchthaven van Charleroi gaan verder. De luchtverkeersleiders die leggen daar al enkele nachten het luchtverkeer stil. En de vakbonden hebben nu een nieuw voorstel van de directie over de nachtpremies ook verworpen. De stakingen gaan dus gewoon voort en sommige vluchten worden daardoor ook geschrapt.
0: In Nederland stemt het parlement vandaag over een nationaal verbod vissen met een weerhaak. Vissen zonder weerhaak maakt het makkelijker om de vissen te verwijderen van de haak en minder weefselschade te veroorzaken. Dat is nergens ter wereld een wet, dus het zou een primeur zijn dat onze bovenburen die invoeren. En dan is het natuurlijk afwachten of Vlaanderen eventueel volgt.
2: Ja, maar ik denk alles wat het...
0: Dierenleed.
2: Iets beter maakt voor de dieren, want ja. Het is nog altijd, ja, je gaat nog altijd vissen natuurlijk, maar alles wat het een beetje beter kan maken is toch alleen maar positief,
0: denk ik dan. Ja.
2: En de Rode Duivels die zijn samen in Tubeke. Ze hebben een eerste keer verzameld onder de nieuwe bondscoach, dus Mark van Bommel. En donderdag stappen ze samen op het vliegtuig naar Rome voor hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië. Die spelen ze vrijdag, die wedstrijd. En de Voetbalbond hoopt ondertussen om ook tegen dan wel te weten wie de nieuwe CEO wordt. Daarvoor ligt maar één naam op tafel, ja. Vincent Manaert.
0: Ja, dus dat lijkt mij logisch, inderdaad.
2: Dan wel worden, ja, zeker? Of?
0: Vermoedelijk wel. Vermoedelijk, ja, wel. We zullen zien wat het wordt. Ik zeg altijd, pijn is ook maar fijn.

0: Moest niet ontbijten, hè, dat schijnt, voor de shoot. Heeft heel veel bananen gegeten tijdens het opnemen van de clip. En dan heel veel ijsjes gelikt. Brianna.
1: Ja, het is dinsdag vandaag.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ik was nog aan het processen wat er allemaal gezegd werd. Maar na Alex Agnew gisteren hebben wij natuurlijk elke dinsdag Lief en Scheire in de show. Alle nerds die halen rond 7:45 hun hartje op. En de rest doet gezellig mee, hè?
0: Ja, zeker wel. Hoe zeg je nee tegen dingen die je niet wil doen, om dan ja te kunnen zeggen tegen dingen die je wel wil doen? We zijn op zoek gegaan naar het antwoord, dat is voor na Summer.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, hoe liever.
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij

0: Soms is hij vrolijk, soms is hij somber. Home record is 19 over 6. Een hele goede morgen.
1: Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
0: Wijsheid neemt toe als je deelt. Elke dag worden wij rond 6:15 een stukje wijzer. Dankzij de nieuwtjes, de weetjes, de info die jij recent ontdekte. Mag je altijd doorsturen in de Q-app iets dat jij 24 uur geleden nog niet wist en nu ineens wel?
2: Ja, gisteren hebben wij bijvoorbeeld geleerd hoe we beter nee kunnen zeggen. Daar heeft iedereen toch al eens moeite mee. Severin is expert en auteur in stress en mentaal welzijn. Ja. Het doel is uiteindelijk natuurlijk gewoon meteen durven nee zeggen. Maar als je daar nog een beetje mee worstelt, is dit wel een goede tip, vind ik.
3: Wat ook heel goed helpt, is tijd kopen. Dus dat je zegt van, ik ga het even bekijken, het is al super druk, maar mag ik erop terugkomen? En dan heb je voor jezelf ook rustig tijd om na te denken of dat iets is dat je wel wilt doen en ingepast krijgt.
2: Ja, dat heb ik soms bij zo'n weekend, dat er zo 5 dingen op mij afkomen. En dan denk ik, wacht. Hier moet ik heel even over nadenken.
4: Overzicht
2: dus
4: kwijt.
2: Het is slim om dan een beetje tijd te kopen. En wie weet kan je op termijn gewoon makkelijker direct nee zeggen. En spelregels invoeren. Daar had ik ook nog nooit over nagedacht, maar dat vind ik ook wel heel slim.
3: Ik heb ook een aantal spelregels trouwens. En gewoon van, ik doe maar 1 ding in het weekend. Punt.
0: Ah, zo.
3: En dus als er iemand iets bij... Ja, dus dat is nog gemakkelijk, want dan moet ik zelfs geen nee zeggen. Dat is mijn regel, zegt nee.
0: Oh, ja.
2: Dat is waar. Dat is nog een goede tip. Ja.
0: Ja, gewoon echt een regel. Hè. En als je nee leert zeggen, kan je vaker ja zeggen op de leuke dingen. Dat gaat Vincent Virus morgen doen. Yes zeggen op jouw zotste dromen of vragen. Inschrijven kan via de Q-app en qmusic.be.
2: De astronomische herfst begint komende nacht. Maar het is nog steeds aangename zomerweer. Komend weekend tot 25 graden. Ja, zo fris in de ochtend, bloedheet in de namiddag. Dat is waarmee we zitten. Chelsea uit Lebbeke, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Je kan wel leven met dit soort van weer, hè?
5: Ja, laagjes weer. Hè?
2: Laagjes weer. Ah. Natuurlijk, daar had ik nog niet aan gedacht dat we inderdaad weer in het laagjes weer zitten.
5: Het is nogthans nieuw concept.
2: Ja, maar
0: ja, dat is waar.
2: Dat is iets van vorig jaar, denk ik, hè, waar we het over hebben gehad. Ja. Chelsea, welke laagjes heb je allemaal aan vanochtend?
5: Ik heb een dikke pull aan, een blouse en een broek. En dikke kousen.
0: Maar die dikke kousen, daar zit je mee natuurlijk. Hè, als het dan vanmiddag warm wordt.
5: Nee, ik heb altijd een reservepaar mee.
0: Ah, echt? Oké. Okay. Ja.
2: Echt?
0: Ja.
2: Dus je hebt al... Oké, okay, ja. Je klinkt nog een beetje moe, Chelsea. Klopt dat?
5: Nee.
2: Nee?
5: Nee, eigenlijk valt het goed mee vandaag.
0: Dat is gênant, hè, als iemand zegt...
2: Ja, ik weet het.
0: Moe, en dat is dan niet.
2: Ik heb dat soms dat mensen tegen mij zeggen, oh my, je ziet er moe uit. En dat ik dan denk, ik heb nog wel goed geslapen. Dus sorry daarvoor, Chelsea.
0: Weet
2: maar
0: wat nog erger is? In een ruzie zeggen, jij bent moe, hè. Jij bent moe, hè.
2: Ik ben blij dat je het zelf beseft, Maarten.
5: Ik ben alleen mee.
2: Yep. Dus ja, laten we stoppen met elkaar te irriteren. En Chelsea, dan wensen wij jou een hele fijne laagjesdag weer. Salut, hè.
5: Dankjewel, dag.

0: Als de elektriciteit uitvalt, zie jij dan de sterren? Hope. DJ-licious.
1: Berichtje van Stefanie uit Tongeren in de Q-app. Ze schrijft: goedemorgen Maarten en Dorothee, geniet van jullie dag.
0: Ah, zo lief.
1: Ja?
0: Hetzelfde voor jou en iedereen die zo vroeg aan deze dinsdag begint.
1: Ja, dat zijn wel wat mensen. Chelsea uit Lebbeke bijvoorbeeld, die zei net dat ze blij is met het laagje weer.
0: Ze klopt moe wel.
1: Een beetje. Maar dat ze wel 's ochtends nog wat dikkere kleren aan heeft.
0: Ja.
1: Maar dat ze dan straks in de namiddag iets uit gaat doen. Lekker laagje weer. Xander uit Weinigem die stuurt: ik heb nooit dikke kleren aan. Enkel dunne kleren. Ook in de winter.
0: Ah, ik ook. Ik pas me niet aan de seizoenen. En uiteindelijk zal ik winnen, hè, met de klimaatopwarming. De seizoenen zullen zich aan mij aanpassen.
1: Ja, dat is een goede zaak dan. Bjorn uit Jabbeke die stuurt: ik fiets nog in korte broek naar mijn werk.
0: Wow.
1: Wel met handschoenen.
0: Goed bezig, Bjorn.
1: Maar dat vind ik wel een bijzonder zicht. Dus dan heb je een short aan, maar wel handschoenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Zoals van die mensen die naakt slapen, maar wel kousen aandoen.
0: Oh!
1: Snap, hè? Zo.
0: Dat is wel een intense bruggetje ineens.
1: Wel,
0: zijn er zo mensen?
1: Short, maar er zijn toch zo mensen?
0: Ah, vind ik, ja? Intens. Vind ik intens. Dorothee, ken jij Luisa Sonza?
1: Nee.
0: Ah, dan is het nog niet gelukt. Het is een boerendochter uit Brazilië die in 2014 begon met covers te maken op YouTube, zo'n beetje zoals Justin Bieber. Ondertussen 29,5 miljoen volgers. Dus echt mega populair in Zuid-Amerika. Ze wilde oversteek naar Europa maken, maar het is dus nog niet gelukt, je kent ze niet. Dus bij deze, Luisa Sonza, ik zal haar wat helpen. Ze is dus een Braziliaanse die bekend wil worden in Europa. Ze probeert dat onder meer met dit liedje samen met Criss Cross Amsterdam en Willy William. My own.

0: half zeven, Delphine, er zijn weer ontploffingen gebeurd in Antwerpen.
1: Ja, in de wijk Antwerpen-Noord, vlakbij het centrum, zijn rond half twee vannacht een paar minuten van elkaar twee knallen gehoord. De politie, het labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse gekomen. Er is niemand gewond geraakt, maar er is, zoals wel vaker bij gelijkaardige aanvallen, wel schade aan twee woningen. Mogelijk kaderen die aanvallen in het drugsmilieu, zoals ook wel vaker, maar dat wordt nog verder onderzocht. Er is ook nog niemand opgepakt, zegt de politie. En het blijft ook de komende vier jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft gisteravond beslist dat die maatregel verlengd wordt. Dat gebeurde tot nu telkens jaar per jaar om hinder en misbruik daar te vermijden. Maar nu is het meteen voor vier jaar afgeklopt. In de horeca of tijdens evenementen mag het natuurlijk wel nog. En wie het daarbuiten doet in het openbaar alcohol drinken, die riskeert een boete van €500. En het weer. Vanmorgen is er nog wat nevel en mist, maar geleidelijk klaart het op en wordt het 20 graden.
2: Ik vind dat wel heel goed, dat verbod, dat dat er is in Brussel Centrum. Ik weet niet of het altijd gecontroleerd wordt, maar ja, zo, zeker in een stad, als je dan gaat beginnen openbaar dronkenschap bijna... Ja, toelaten is iets anders. Hè. Je kan nog altijd dronken zijn, maar het is goed. En ik hoop dat ze het ook vaak controleren.
0: Maar mag je wel zo'n bruine plastic zak rond je flesje doen? Nee, dat mag ook niet. Mag niet met een pintje rondlopen.
2: Ja, nee, voilà. Nee. En zo'n bruine zak, ja, dan verstop je, denk ik, dat je het aan het doen.
0: Ja, ja, maar dat is ook een wet in Amerika, is dat vooral, hè, dat je het niet mag tonen dat je alcohol drinkt. En dat ze
1: dat
0: je
1: niemand aanzet omdat ze het kunnen zien.
0: Ja, oké. Ja, hij vindt dat goed, ja. Ik weet niet, ja. Ik heb er toch altijd moeite mee, met dat soort beperking van vrijheden. Maar ik heb zo schrik dat dat een hellend vlak wordt. Dat ze dan ineens, oh, dat stof, we gaan nog dingen verbieden. Dat snap je?
2: Maar van sommige dingen is het toch niet zo erg dat ze verboden zijn?
0: Ja. Nu nog niet, maar ja, wie weet, wat verbieden ze nog in de toekomst? Snap je? Ben ik de anarchisten aan het klinken?
2: Een politieke partij oprichten, denk ik. Ja. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 6 minuten verliest. De files hebben ze ons toch niet afgepakt, Maarten.
0: Gelukkig.
2: Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 13 minuten extra. En op de E429 ter hoogte van Tubize 6 minuten erbij tellen.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Als de kat van huis is, zit ze wellicht in de tuin van de buren.

0: moeten opzoeken.
1: Ah ja, ik heb hem opgezocht, ja. Je vroeg wat ik aan het doen was. Het is zo'n man met van dat lang krullend haar en dan zo een klaksje achter zijn voren. American, from Oregon, Max McNown.
2: Ja, ik had niet verwacht dat dat uw type was, maar oké. Okay.
1: Maar dat is mijn type. Ik kan toch als volbloed heteroseksueel toch zeggen.
2: Een type
1: man
2: hebben, voilà. Ja? Een mooi type.
1: Een mooie man.
2: Die zouden goed samenpassen.
1: Hij heeft een nieuw album dat er trouwens uitkomt, hè. Mocht je me beter willen leren kennen.
2: Dat eruit, waar komt het uit?
1: Komt uit.
2: Dat eruit komt?
1: Uit de winkels, hè. Ah. Uit Max McDown is een nieuw album gekomen.
2: Ja.
1: En vrijdag kan je dat kopen. Als je als kind, of als mama, of als papa, of gewoon als particulier, ooit Toy Story 2 hebt gezien, dan heb je dat te danken aan het concept zwangerschapsverlof. De mogelijkheid dat vrouwen thuis voor hun baby kunnen zorgen en als ze echt willen, zo, toch nog een klein beetje thuis willen werken. Zo. Omdat ze het plezant vinden. Hè? Zonder vrouwen die thuis voor baby's zorgen, was Toy Story 2 er nooit geweest. Ik leg het uit, Nadine Lewis.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100%. Met de pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: De Mistje Dutchess van Connections.
7: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
8: Doe me, gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
11: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
14: Oei. Met een enkel.
15: Schat, of hè?
14: Nee.
15: Wat kun je er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
18: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
19: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
18: En is dat dan morgen wel opgeladen?
17: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
18: Wow.
17: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
20: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: 6 uur 41.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
3: Wel, in 1998 ging een animatiefilm bijna verloren door één verkeerde tik op een toetsenbord. Toy Story 2.
4: Ja, was je door die tik op je toetsenbord plots kwijt wat je aan het vertellen was?
5: Ja.
4: Ja, oké. Okay.
3: Sorry. Maar iemand tikte dus een verkeerde code in en de computer begon als een razende alles te wissen. Echt zo... Prrrr, heel die film, daar op de servers. En ze dachten, geen probleem. We hebben nog een backup. Dus de cowboyhoed van Woody en zijn laarzen en zo, we halen die wel snel terug, die renders. Maar... De reservekopie die was al weken niet meer geüpdate, want de schijf was vol. En dat had niemand door. Ondertussen was al 90% van de film verdwenen. Dat was echt zo'n computer die zichzelf aan het wisselen was. En je krijgt dat dan niet gestopt. Paniek, paniek.
4: Maar we kennen Toy Story 2, de film, wel. Dus
5: wel.
4: We weten wel hoe het eindigt. Er is een film gekomen.
3: Terwijl
4: dus...
3: iedereen parelend van het zweet en half huilend in een meeting zat... Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dit oplossen? Zei er iemand? Zeg maar, wacht eens. Heeft Galen niet nog een kopie? Inderdaad, Galen, een van de bazen, werkte vanwege haar pasgeboren baby van thuis. En ze had een geheime kopie van de film op haar eigen pc staan. Haar collega's zijn dan als een gek naar haar huis gereden. Hebben die computer dan... voorzichtig een van die dekens ingepakt, in de koffer gelegd, heel voorzichtig langzaam terugreden naar de studio en zo heeft een pasgeboren baby Toy Story 2 van de ondergang gered. Dat is toch een mooi verhaal, hè?
4: Ja.
3: Bijna kerstachtig verhaal.
4: En dan, dan gaan ze nu toch wel, want er is onlangs die Toy Story 5 uitgekomen, ze gaan toch echt zotte backups
3: dat
4: hebben
3: nu. Dat denk ik nu wel.
4: Als je dat ooit meemaakt.
3: Ja, beeld u in zo'n GTA 6. Dat heeft 2 miljard gekost, dat ze daar de backup van
4: verdienen. Dat mag van mij verwijderd.
2: Dit is deze week de

0: Kwart voor zeven. Nu bij Q. Een liedje dat begon als een grap. Pink zat in de studio bij, ja, wie anders, bij Max Martin. De zweet die alle hits ter wereld ooit heeft geschreven. Dat is weer een ander gesprek. En ze zei tegen de Max Martin... I guess I just lost my husband. I don't know where he went. En de Max zei, voilà, dat is de eerste zin van het liedje. Perfect. Dus, het gaat over haar...
1: Hey, Maarten, zoveel weetjes vanochtend.
0: Ja, ik ben on a roll. Het gaat over haar ex-man, waar ze dan later opnieuw gelukkig mee is en een kind heeft gekregen. Dus soms heb je zo van die relatiecrisis, ex-man, en dan opeens komt het terug goed. Hè. So what?

0: Frequencies.
1: Chill music.
2: Dinsdagochtend 22 september. De dieselprijs stijgt vandaag opnieuw. Staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Leen uit Begijnendijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo. Ja, je hebt een tip die mensen veel geld kan besparen. Vertel.
3: Allee. Ik doe verre afstanden voor mijn werk. Dus ja, de prijs van een diesel van vandaag is eigenlijk superbelangrijk. En ik ben ongeveer een 4-5 tankstations gepasseerd. Maar ik werk in Gent en ik kom daar juist aan. En Gabriels laat mij niet in de steek. 2,33. Dat is echt een uitzonderlijk, maar dat is ja. Op een volle tank, voor mij scheelt dat toch weer 10 euro. Dus ik ben eigenlijk super blij.
2: Ah ja, want hij gaat voor het eerst boven de 2,5 euro per liter vandaag.
3: Ja, ik vind het echt heel erg.
4: Ja, dat is echt zot, hè.
2: Hoe zit dat dan bij jou? Moet je dat dan ook zelf betalen, die benzine, als je voor je werk zo vaak onderweg bent?
3: Ja, ik heb zo gewoon werkverkeer. Ik werk gewoon heel ver van bij mijn thuis.
4: Oké.
3: Dus ik ben een diehard.
4: Ik ben dan nu aan het opzoeken waarom dat dan goedkoper is. Blijkbaar is dat omdat ze hun tankstations volledig automatiseren. Dus zelfs de tankinhouden worden via meetzondes opgevolgd. Dus geen personeel, geen uitbating. Dus op die manier drukken ze de prijzen. Dat is Je kan er maar goed mee zijn natuurlijk. Hè.
3: Ja, ik weet. Gabriels is, laat mij eigenlijk nooit in de steek. Dat is altijd mijn hoop. En ik had het gisteren te laat gezien. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor Gabriels. En voilà. En ik dacht, dat moet ik delen. Want centjes, dat is toch belangrijk, hè?
2: Absoluut. Merci voor de tip, Leen. Nog een fijne werkdag.
3: Okay.
2: Tada.
3: Tada.
4: Me, thank you.

0: Het Nerdland Weekoverzicht. Met Lieve Scheire.
1: En ik vertel je waarom een mens een dance battle tegen een aap altijd zal winnen.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. 2 ontploffingen vannacht in Antwerpen. In de wijk Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 2 explosies gehoord op enkele minuten tijd. Dat bevestigt de politie van Antwerpen.
7: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen.

0: ziekenhuisgroepen. De Franstalige Universiteit van Leuven, vorig jaar 65 miljoen. De Koning Boudewijn Stichting, 63 miljoen euro winst.
1: Maar zo'n 80 miljoen euro van die organisaties ging naar onze staat als belasting. De federale regering overweegt in haar begrotingsgesprekken om hen een winstbelasting op te leggen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft dat gisteravond beslist. De maatregel wordt verlengd. Het gebeurt het telkens nu per jaar om hinder en misbruik daar te vermijden. En nu geldt het meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je natuurlijk wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten doet, riskeert een boete van €500. In het British Museum of London mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt omdat bezoekers die foto's maken te lang blijven staan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang. Het hangt normaal in Frankrijk, maar het is nu voor een jaar in Londen en het toont het verhaal van de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden door een tyfoon die daar gepasseerd is. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein en het vliegverkeer. De overheid waarschuwt door die tyfoon ook nog voor meer aardverschuivingen en overstromingen. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen onze Red Dragons de mannen een kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden gisteravond laat Servië uit in de 8e finale. Ons land haalde het daarvoor van Tsjechië met 3-1. Die kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag al gespeeld. Eerst nog bewolkt vandaag met wat mist, geleidelijk meer zon en het wordt 20 graden. En ook morgen een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 23 minuten extra rekenen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, 12 minuten extra. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Bertum moet je 12 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Stroombeek-Bever en Machelen, 11 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: 3 over 7, tijd nu om echt wakker te worden. Lichten uit, de dag begint. Goedemorgen.

0: Het is dinsdag 22 september.
1: Het is vandaag de tweede dag van de week van het werkgeluk. En het is ook de laatste dag van de week van de mobiliteit. Afgelopen vrijdag was dat nog een strapdag. Denk ik toch wel een van de hoogtepunten, hè, van die week van de mobiliteit. Mm-hmm. Heel veel kinderen, jongeren gaan dan met de fiets of te voet of met de step naar school. Ik denk toch dat het de hoogdag is. Of zijn er nog andere festiviteiten op de school van je kinderen?
2: Ja.
1: Deze week? Of...
2: Mijn dochter die zei... Papa, kan je niet stoppen met radio, dan kan je met ons naar school fietsen. Dus om wat te zeggen, de strapdag laat een indruk na.
1: Ah ja, ja. Maar er zijn geen andere festiviteiten meer?
2: Nee, vorige vrijdag was het gewoon, ja, echt inderdaad, allemaal met de fiets naar school. Was mijn dochter ook weer teleurgesteld, want het enige wat ze gedaan hebben op school was de fiets gecontroleerd. Of die wel veilig was. Wat op zich natuurlijk een wonderlijk initiatief is. Maar ja, er wordt niet gefietst. Dus I don't judge, maar ik zeg gewoon, mijn dochter was teleurgesteld. Maar dus, wij fietsen tegenwoordig soms wel s'avonds, ja, dus op de dijk of zo.
1: Wat had ze dan, de dijk, maar ja, niet de dijk aan zee, hè? De dijk van de Schelde. Hè?
2: Ja, ik denk in haar wereld dat ze... Ja,
1: een parcours of zo verwacht.
2: Ja, dat ze zo heel vaak kon fietsen.
1: Ja, reist rond de wereld met een fiets, zoiets.
2: Ja, inderdaad. Ja, ze was ook toen school klaar was op de speelplaats aan het fietsen. Ik zeg, ja, maar dat mag niet, hè. Allee, als iedereen dat hier begint te doen. Maar ja, goed, kijk. Ze fietst graag. De strapdag doet zijn werk. Fijn nieuws. En je hoorde het ook in het nieuws met Delphine. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Ze zijn over Tsjechië gewalst met 3-1. Morgen spelen ze tegen Slovenië. En de Rode Duivels vertrekken overmorgen naar Rome. Want vrijdag spelen ze tegen Italië in de Nations League.
1: Hangt toch wel opnieuw zo'n beetje een vibe rond de Duivels, vind ik. Zo met de nieuwe coach, met Mark van Bommel en dan Nations League, Italië.
2: Tegen de Squadra.
1: Ja, ik vind het wel tof. Morgen is het eerst nog Yes Day bij Vincent Live. Vincent zegt ja op al jouw zotte dromen. Als je nog met een goed idee zit, dan kan je dat doorgeven via de Q-app.
2: De nieuwe scheurkalender met Dorothee's Doordenkers is klaar. En je kan hem al pre-orderen op de website van Standaard Boekhandel. Opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat Bednet. Een organisatie die wij nog iets beter leerden kennen. Dankzij de moedige zussen Femke en Janne. Zij moesten allebei een tijdje thuis blijven van school. Maar dankzij Bednet konden ze toch nog deel uitmaken van de klas, van de sfeer, van de leerstof.
1: Ja, we leerden hen een tijdje geleden kennen, dat weet je misschien nog, toen Janne stamceldonor was voor Femke. Helaas heeft Femke de strijd tegen leukemie niet veel later verloren. En ook de papa van Femke en Janne die was erbij toen ze hier waren gisterochtend.
2: Hoe gaat het intussen met jullie?
3: Diplomatiek antwoord, ça va.
2: Dat moet niet. Moet
3: maar
2: niet.
3: Ja, het echte antwoord is natuurlijk lastig. Hè.
2: Ja.
3: Het is moeilijk om het gemis en het verdriet een plaats te geven. Mm-hmm. We denken nog alle dagen aan Femke, ook al zei ze van ik hoop dat ze af en toe een keer aan mij denken. Mm-hmm. Maar we denken meer aan haar dan dat ze zelf verwacht dat denk ik.
1: Ja. Is dat dan ook een lastige vraag om te krijgen als mensen vragen hoe gaat het? Omdat jij ja.
3: Wel, ja en nee. In die zin dat de mensen die het echt goed met jou menen, die vragen ook echt wel van hoe gaat het nu echt met jou? En ik denk dat wel een belangrijke is. En sommigen zijn soms ook wel bang om de vraag te stellen, omdat ze natuurlijk ervan uitgaan dat het niet goed kan gaan. En dat ze ook niet altijd willen horen van hoe zwaar of hoe diep zit dat verdriet nog. En dat is soms wel jammer, want het is wel leuk dat je hoort dat mensen wel begaan zijn.
2: Misschien ook een reminder meteen om te durven vragen hoe het gaat met mensen die het moeilijk hebben.
1: Ja, je gaat dat inderdaad niet uit de weg. Hè. Zeg gewoon eens van, wil je het erover hebben? Hoe is het?
2: Ja.
1: Dat zegt de papa ook nog eens. Hè. De nieuwe scheurkalender dus, de voordelen van Bednet. En op 10 september dan staat er een extra speciale doordenker. De verjaardag van Femke is dat. En daar staat haar quote, make every day count.
2: Het is 7:10. We starten de dag met een classic van Adele. Als je die meezingt, dan is de stem betrekkelijk goed opgewarmd. Someone like you in de ochtend.

0: Adele en Someone Like You. Exact 7:15.
1: Iets over 7:30, lieve Scherren, bij ons in de show met het Nerdland Weekoverzicht.
2: Ja, we willen het dus hebben over waarom een mens een dance battle altijd zal winnen van een aap.
1: Ja.
2: Dat is alvast handig voor zo'n gênante stilte met die ene collega aan het koffiemachine. Wat moet je blijven zeggen, hè?
1: Ja.
2: Dat kan je dus uitpakken met een leuk weetje van lieve Scherren.
1: Zometeen 4 op een rij. Gisteren ging het met Brandon uit Locristi echt niet goed. 0-4, triestig. Slechte start van de week, maar kijk, the only way is up. Als jij de werkdag wil starten met 1000 euro showbudget, mag je nu iets laten weten in de Q-app. Wij spelen na de Gouden Sample. De Gouden Sample, dat is de sample waardoor je sowieso een wereldhit scoort. Het is de heilige graal van de muziekindustrie. En die onbereikbare Gouden Sample bleef 30 jaar onbereikbaar voor iedereen. Tot nu. Ze hebben er 3 jaar op moeten wachten, maar kregen dan alsnog toestemming om de Gouden Sample te gebruiken. En ja, boempats, het is een hit. Ah ja, de Gouden Sample, ja, zo meteen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elea's stage in Kop Madame Sergeant? En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: sample, waardoor je sowieso een wereldhit scoort. En daarom mocht niemand hem gebruiken tot nu. Na 3 jaar kregen ze toestemming. New Religion.
1: Vier op een rij.
2: Lien uit Landen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Jij zit momenteel op de bus als busbegeleidster. Naar wie en naar waar ben je allemaal onderweg?
3: Ik ben nu onderweg naar mijn eerste kindje in Linden.
2: In Linden? Oké.
3: Okay. Ja.
2: En is dat een beetje een tof kindje?
3: Ja. Dat zijn kindjes met een beperking eigenlijk, maar dat is wel een heel tof kindje.
2: Oké, wauw.
0: Dat kan ik zo zeggen. Nee, dat is een vreselijk kind.
2: Oh ja, maar ja. Maar dat is, ik weet nu niet, misschien denk ik nu te veel in clichés, maar dat zijn toch ook, dat lees je vaak in de krant, hè, kinderen die heel vaak heel lang onderweg zijn. Is dat bij jou ook het geval?
3: Ja, nee, het valt eigenlijk mee. Ik pik haar op rond 7:30 en wij zijn rond 8:30 op school, dus.
0: Ja, nogal niet ideaal, hè. Dat is toch een uur in.
2: Naast busbegeleidster speel je ook nog in competitieverband darts.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe goed ben je, Lien?
3: Dat hangt ervan af. Sommige matchen gaan beter dan andere matchen.
2: Ja, maar ja. Is het soms ook een schot in de roos?
3: Ja. Ik heb wel matchen dat ik wel win, dus.
2: Okay. Oh, cool. Ja.
0: Dat is mooi.
2: En 1000 euro om te shoppen, wat zou je daarmee doen, Lien?
3: Van alles eigenlijk kopen voor in het huishouden. Het is zoals de droogkast is stuk gegaan en zo. Oh. Dus dat zou wel ideaal zijn.
0: Ja, veel ophangen.
3: Ja.
0: Heb je kinderen?
3: Dus, nee, nog niet.
0: Ah, oef. Want dat zijn de dingen die je vooral in de droogkast moet steken. Al die kleinkleertjes.
3: Ja, inderdaad. Die allemaal nog ophangen.
0: We kunnen nog lang praten over het drogen van was, maar we kunnen ook beginnen spelen. Dorothee, luister naar Q-Foute Radio.
3: Doei. Oké.
0: Ik geef je de 4 woorden waar je een associatie bij moet verzinnen.
3: Ja.
0: Vuur.
3: Water.
0: Groen.
3: Geel.
0: Munt.
3: Wacht, hè. Munt. Plant.
0: Oké. Bril.
3: Lenzen.
0: Lenzen. Bent u een nieuwe luisteraar? Ik leg het graag uit. Het concept is simpel. We hebben 4 associaties gehoord. En nu gaat Dorothee, die naar een andere radiozender luisterde, opnieuw mee de show volgen en ook 4 associaties maken. Zijn het dezelfde? Heb je 1000 euro gewonnen om te shoppen? Ja. We zijn benieuwd, Dorothee. Vuur.
2: Warm.
0: Ah, nee, water.
3: Nee.
0: Ik was erop met mijn wa. Oh. Groen.
2: Blauw.
0: Geel. Munt.
2: Misschien is het slim om een kleur te gokken. Munt. Geld.
0: Plant. Bril.
2: Zien.
0: Lenzen.
2: Maar
0: allee. Oh, gisteren was ook al zo triestig.
2: Het was de tweede keer al 0 op 4.
0: Ja, dat is pijnlijk.
2: Maar het ligt niet alleen aan mij. Hè. Het is alleen gedeelde verantwoordelijkheid met Lien. Hè.
0: Ja.
2: Vind ik wel.
3: Ja.
2: Allee. Oei.
0: Dat was geen schot in de roos.
3: Dat is niet erg. Nee, maakt niet uit.
2: Maar soms win ik. In dit spel. Soms. Maar Lien, niet vandaag, helaas.
0: Lien uit Landen. We love you. Salut. Dada.
3: Ja, dada.
0: Jones Blue komt eraan na dood.
4: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: is bijna 7:30. Cijfers. De non-profit sector, Delphine. Ze maken veel winst, hè?
1: Ja, in cijfers 3 miljard euro winst.
0: Het is toch non-profit?
1: Ja, voilà. Dus het is vooral opvallend, omdat dat VZW's of vakbonden ziekenfondsen zijn die eigenlijk niet als doel hebben om winsten te maken. Maar dat is toch 3 miljard euro winst hadden vorig jaar samen. Ze betalen door dat statuut ook bijna geen belastingen. Ze mogen hun winst bijna volledig houden, terwijl gewone vennootschappen een kwart van hun winst moeten doorstorten naar de fiscus. En het is daarom dus dat de federale regering overweegt om die non-profit een winstbelasting op te leggen. Dat ligt nu op de tafel bij die federale begrotingsgesprekken. En dan nog meer over geld. De pensioenkloof die blijft maar groeien. Tussen 2019 en 2024 steeg die van 44 naar 53%. Vrouwen die in 2024 met pensioen gingen, die kregen gemiddeld 47.000 euro aanvullend pensioen. Dat is de helft minder dan het gemiddelde bij de mannen. Dus dat is een heel groot verschil. Dat aanvullend pensioen is trouwens wat je via je werkgever spaart en dus bovenop je wettelijk pensioen komt. En het is bij vrouwen vooral minder omdat zij vaker in de zorg of in het onderwijs werken. En daar ligt dat aanvullend pensioen lager dan pakweg in de bouw of de industrie, waar procentueel dan meer mannen werken.
0: Frank, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Frank, na Alex Agnew gisteren wil jij het ook even over een film hebben. Je hebt een tip.
2: Ja, Pressure.
0: Pressure.
2: Ben ik gaan bekijken. Ja, het gaat over een weerman. Dus daarom was het natuurlijk voor mij interessant. Maar dat is die meteoroloog die uiteindelijk moest beslissen wanneer die D-Day ging plaatsvinden. En het leuke daaraan is dat alles wat tegensloeg, want eigenlijk was het gepland op 5 juni.
0: Ja.
2: Maar er waren de stormen en dergelijke. En met de dingen die ze toen maar hadden, hebben ze uiteindelijk beslist om dat toch een dag te verlaten. En met verven natuurlijk, hè, want het is uiteindelijk allemaal gelukt.
0: Daar komen voor jou ook wel wat interesses samen natuurlijk, want je bent ook aan de Normandië geweest, hè, bent er ook in geïnteresseerd. En dan, erger je je dan ook niet?
2: Ja.
0: Want als ik bijvoorbeeld naar films of radio-dj's kijk, of dan denk ik, wacht, dat klopt niet en dat klopt niet. Heb je dat dan ook, of valt dat mee?
2: Dat viel mee, omdat ik het heel interessant vind om te zien in de jaren 40 hoe dat ze effectief een voorspelling maakten. Er waren nog geen satellieten, er waren nog geen radarbeelden. Het ging puur om basis van observaties dat je krijgt, dat je toegestuurd krijgt en omdat je de basis daarvan bijvoorbeeld gaan zeggen van oké, die isobaren liggen daar en daar liggen de lage drukgebieden en hoge drukgebieden. En zo ben ik eigenlijk ook opgeleid. Ik ben eigenlijk de eerste maand ben ik opgeleid door gewoon op basis van observaties te gaan bepalen van wat voor weer het gaat worden de komende dagen.
0: Maar had je die idee ook uitgesteld, Frank? Mocht jij in zijn schoenen hebben gestaan?
2: In zijn schoenen? Ja, eigenlijk wel.
0: Ah ja.
2: Eigenlijk wel. Maar je moet hem, ik ga niet alles stellen. Je moet hem eigenlijk gaan bekijken. Okay. Want het zijn eigenlijk twee meteorologen die het niet over eens zijn. En dat spel tussen hun tweeën. Het is echt wel fantastisch omdat er zoveel op spel stond. En alles in het geheim moest zijn. Want de Duitsers mochten natuurlijk niet weten. En dat ze dan uiteindelijk toch tot een goede beslissing komen. Vind ik echt wel ferm.
0: Oké, super cool. Dank voor de tip. Pressure. Mm-hmm. Goed, Frank. Ja. Hoe zit het met de pressure? Vergeet het bruggetje. Laat maar. Het weer vandaag. Ja.
2: Het weer vandaag. Wel, vanaf het noorden gaan we toch redelijk wat bewolking binnenkrijgen. Hè. Dus de zon gaat het moeilijk hebben vandaag. In het zuiden van het land daarentegen gaan ze sowieso nog zonnig starten. Daar gaat het ook meestal zonnig blijven. Dan bedoel ik vooral de regio's tegen de Franse grens en in de Ardennen. Mee naar het noorden toe zal het toch betrokken zijn. En pas na de middag op meerdere plaatsen zal de zon pas tevoorschijn komen. Dat bij 20 graden, maar blijft wel overal droog. Ook morgen droog weer met in de loop van de dag zon 21 graden. Donderdag 19 graden en dan eventueel een enkel buitje. Ja, en vanaf vrijdag krijgen we een paar mooie dagen met veel zon. En dan gaan we richting 24 graden maximaal.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
2: Tot straks.
3: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een half uur erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 12 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel schuif je aan op de E19 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Heeren. 20 minuten extra. En op de E40 tussen Haasrode en Bertum een kwartier erbij tellen.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: 6:30. Goedemorgen.
1: Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheiren.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
2: Morgen is het woensdag, maar ook Yes Day. Vincent Vierens die zegt ja op de grootste dromen eigenlijk, waar luisteraars mee rondlopen.
3: Ja.
2: Maar hoe zit zo ja en nee zeggen bij jullie thuis, bijvoorbeeld met de kinderen of met je vrouw?
3: Ik ben nogal een ja-zegger. Dus als de kinderen mij iets vragen, dan doe ik het meestal. En ook als ik geen goesting heb, dan doe ik het toch. En dan laat ik heel duidelijk blijken dat het tegen mijn zin is. Zo dat soort... Ja, dat is een van mijn vele emotioneel onintelligente gebreken eigenlijk.
2: Zo wat passief-agressief eigenlijk.
3: Ja, wel, de kinderen komen met dat, dus ze komen ook dingen aan mij vragen in plaats van aan mijn vrouw, omdat ik toch altijd ja zeg.
2: Maar kan je eens een voorbeeld geven?
3: Oh ja, dat is dan van... Papa, mogen wij een dessertje? En dan zucht ik diep en zeg ik... God ja, ik zal maar weer een permissieve papa zijn, zeker. En in de kleuterklas had ze dat ooit ook tegen de juf gezegd. Ja, en gisteren mocht ik dan toch naar de speeltuin, want mijn papa is altijd permissief. En dan hebben ze de kinderbescherming gebeld, denk ik. Ja, ik weet het niet.
2: Het Nerdland Weekoverzicht, waar gaan we het over hebben, lieven?
3: Over de wereldschokkende ontdekking dat mensen ritmegevoel hebben en apen niet.
2: Ah ja, dat is raar, want wij zijn een soort van apen.
3: Ah, dat is waar. Mensen ritmegevoel hebben en andere apen niet.
2: Oké, dat is duidelijk.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
5: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Maarten en Dorothee.

0: Morgen rond deze tijd een nieuwe Q-musical van de hand van Born en Arne. Die gaan vandaag op afzondering en ze houden de actualiteit extra goed in de gaten.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Nog iets, goedemorgen Lieven.
3: Een goeie dag.
2: Ja, we hadden het net over Yes Day, hè, dat is morgen bij Q. En je zei van, ja, ik ben nogal een permissieve vader. Ik zeg makkelijk ja, toch wat vragen in de Q heb wat permissief betekent.
3: Permissief, ik denk letterlijk toelatend, hè, permissiegevend. Dus als iemand vraagt van mag ik dat, dan zeg je ah ja, zeker. Ja.
2: Ja. Wel, morgen is Vincent Vierens de hele dag bij Q zeer permissief.
3: Ja.
2: En dan zijn wij klaar voor het Nerdland Weekoverzicht, maar met minder moeilijke woorden als het kan.
3: Oké, ik zal proberen niet te recalcitrant om te gaan met mijn vocabularium.
2: Nee. Ja, je wil het over ritme hebben en het verschil tussen mensen en apen.
3: Ja, inderdaad. Daar is nu groot onderzoek naar gedaan, het ritmegevoel van mensen. Dus mensen kunnen meeklappen op de maat en wij kunnen dat blijkbaar grotendeels aangeboren. En daar is nu eigenlijk een groot onderzoek geweest van het Hongaars Research Network for Natural Science samen met de Universiteit van Amsterdam. En ze hebben gekeken naar heel veel studies die al gebeurd zijn. Dus zowel neurologisch, dus wat gebeurt er in onze hersenen als wij ritmes horen, als wat is er aangeleerd, wat is er cultureel. Toch een paar interessante dingen. Baby's hebben een aangeboren ritmegevoel. Hoe hebben ze dat getest? Je stopt baby's in een hersenscanner en je laat die een ritme horen. En als er opeens, als er ergens een beat wegvalt, dan reageren die hersenen daar heel fel op.
2: Oké.
3: En apen hebben dat niet. Dus die denken van, oh ja, ik hoor tikjes en dat is een keer op de maat en een keer naast de maat. Misschien hebben ze zelfs geen besef van maat. En wat je ook merkt bij mensen is dat als je muziek hoort, zelfs al zit daar geen hele duidelijke beat in, dat mensen de neiging hebben om met hun voet of met hun hand mee te tikken op de maat. En dat hebben apen ook niet.
0: Maar zo raar, wat is dan de verklaring daarvoor?
3: En wel, ja, dat is nu de zoektocht. Hè, van hoe komt het dat de mens als enige apensoort, zou je kunnen zeggen, zo'n goed ritmegevoel ontwikkeld heeft? En dan kom je weer terecht bij de evolutie. Wat was het voordeel in onze evolutie als mens,
2: ja,
3: om een goed ritmegevoel te hebben? Heel vaak wordt daar de groepsband genoemd. Hè. Dus mensen musiceren al heel lang. Het samen rond het kampvuur zitten en samen een ritme spelen is iets wat je in alle culturen ziet.
0: Dus wat je nu zegt is eigenlijk, ah, die ene zingt naast het ritme, daar wil ik geen kinderen mee. Dat is eigenlijk wat de vrouwen dan denken.
3: Wel, maar zo straightforward is die conclusie niet. Je zit gewoon in een groep. Je bent aan het verbinden met elkaar als groep. En die mensen die met elkaar hetzelfde ritme vinden, die ontwikkelen een sterkere band. En dus inderdaad, evolutionair gaan die mensen die het meest konden meedoen met het groepsgebeuren, meer nakomelingen krijgen. En daarna is ook nog eens muziek en echt dans ontstaan. En wat je ziet bij heel veel diersoorten is dat een dier toont iets wat heel moeilijk is om te laten zien dat hij gezond is.
2: Eigenlijk zot dat jullie allebei 3 kinderen hebben dan, hè? Allee.
0: Oh, jongen, ik heb keigoed ritme.
3: Wel, maar toen ik aan het lezen was van, ja, die apen die klappen een beetje random mee en die zoeken dan totdat ze ongeveer juist zitten, moest ik een beetje denken aan mijn jeugd wel. Ja, ja, ik denk dat ik zo een paar keer door het jeugdhuis gestrompeld ben.
2: Maar mag ik dan concluderen dat mensen de enige dieren zijn met ritme?
3: Ah, nu wordt het interessant. We zijn de enige primaten met aangeboren ritme, maar de Californische zeeleeuw kan ook heel goed ritme houden.
2: Dat is heel specifiek, ja.
3: En ja, ik denk dat ze dat ontdekt hebben omdat die ook getraind worden en dat die zo kunstjes leren. En blijkbaar kan je die leren dansen en zitten die wel op de maat, zoals de mens, of laten we zeggen sommige mensen.
2: Okay.
3: En papegaaien kunnen het ook. En dat vind ik dan evolutionair helemaal boeiend. Hoe komt het dat hele specifieke diersoorten ritme leren houden? Bij de mens lijkt mij de logische verklaring hechtheid van de groep en laten zien dat je goede hersenen hebt. Maar waar de zeeleeuw en de papegaai hun evolutionair voordeel gehaald hebben, vind ik eigenlijk enorm interessant. Ja.
0: Lieve Scheire, dankjewel. We gaan over naar ritmische muziek en wij horen jou volgende week.
2: Ja, je kan
0: heel graag terug.
2: Rondkijken in de file. Hè. Wie in de maat klapt, dat is misschien een potentiële partner voor de voortplanting.
0: Voilà.
3: Ah, dat is ideaal. Ik zie nu hoe al die macho's uit hun raam gaan heel hard tonen dat ze in de maat aan het klappen zijn. Hey chica, zie mij eens meeklappen hier met Justin Bieber.
2: Lieve, tot volgende week.
3: Jo, tot volgende week.

0: veel geleerd van Lieve Scherren. Was ritmegevoel hebben een evolutionair voordeel? Met de samenhorigheid van de groep en zo. Het zou zomaar kunnen. Onderzoek is bezig. Glenda uit Essen zegt... Ah, vandaar dat drummers met alle vrouwen gaan lopen.
1: Ja. Vincent Live presenteert... Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Morgen is het zover, de hele dag, zegt Vincent Virus. Yes! Ja, op jouw dromen en wensen. Hij begint er in de ochtend al aan, dus ook rond deze tijd zal er extra veel yes gezegd worden.
3: Ik ben heel benieuwd welke dromen en vragen er allemaal gaan binnenkomen. Ik had het erover met een vriendin van mij. Die heeft dat onlangs eens met haar zoontje gedaan. En ook de kindjes van haar zus waren mee. En die dacht op voorhand wel een beetje... ja, gaat dat goed komen? Hè? Want ik ga je beloven aan kinderen dat ik op alles ja ga zeggen vandaag. Maar wat doe ik als die plots bijvoorbeeld naar Disneyland willen? Ja. Dus die had zich echt aan het ergste verwacht in die zin... Hè, dat dat plots wel een kostelijke affaire zou zijn geweest... als die naar Disneyland hadden gewild. Maar die zei dat was eigenlijk zo mooi... met wat voor een simpele dingen de kinderen afkwamen. Dus dat ging dan eerder over... gaan we naar de supermarkt en mag ik iets kiezen daar? gaan we een ijsje eten?
0: Ja, ja.
3: Mogen we naar het skatepark?
0: Ja, ja.
3: Dus allemaal van die dingen die... Dus super simpel.
0: Kinderhand is gauw gevuld, hè?
3: Ja, dus ik ben benieuwd of een volwassen hand even snel gevuld is. Wat er allemaal gaat binnenkomen van dromen.
0: Morgen samen ontdekken. En nu we het toch over Disneyland hebben, morgen is dat zeker wel een optie. Op die Yes Day van Vincent Live. Hij heeft een hele bus geregeld richting Disneyland. En 30 tickets. Dus als jij morgen zegt, oh, ik zou eigenlijk best een keer naar Disneyland Parijs willen gaan, dan krijg je sowieso een yes op dat voorstel. Mag je laten weten in de Q&A. Denk er eens over na. Hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is de man die met meerdere hits tegelijkertijd in de Q top 40 staat. Alex Warren, Emerald

0: gevraagd voor Arthur, een man die ik nooit zal begrijpen. Kreeg de vraag om mee te doen met Swedish House Mafia. Hij zei, nee, het hoeft niet. Het is goed voor mij, ça va.
1: Snap je toch niet? Allee, meedoen met zo met die zwarte leren vesten. Zo'n beetje graaf doen. Ik zou sowieso ja hebben gezegd.
0: Van dat lange haar zo naar achter.
2: Ik snap Eric Prydz wel.
0: Ja?
2: Ik zou ook liever...
0: Op je eigen zijn.
2: Gemak zijn.
0: Op je gemak.
2: Gewoon.
0: Ja.
2: Een solo carrière.
0: Dat was ook de reden. Hij wou op zijn gemak zijn.

0: Hallo, Bornenarne hier.
1: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
2: En straks...
3: De DJ die het grootste publiek ooit verzameld heeft. Het absolute wereldrecord. En ik heb de beelden gezien, het is indrukwekkend. En... zometeen een bijzonder gesprek met Perry... uit Geraardsbergen.
4: Dat Weerhaak is een haakje die vooraan aan het pinnetje zit van uw vishaak.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat
7: in? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu 20% korting op je keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemorgen, 8 uur. Delphine heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. Kinderopvang wordt tot 280 euro per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen vanaf oktober. En PvdA heeft berekend dat het dus om bedragen tot 23 euro per maand gaat.
13: De hoogste bedragen zijn vandaag 741 euro per maand. Dat ouders betalen voor de kinderopvang neemt een steeds groter hap met het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of grootouders worden ingeschakeld.
12: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. In de wijk Antwerpen-Noord zijn rond 2:30 vannacht 2 explosies gehoord op maar een paar minuten tijd. Dat bevestigt de politie.
14: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
12: Er loopt daarover een onderzoek, er is nog niemand opgepakt. De non-profit sector in ons land maakte vorig jaar...

0: Van 44 naar 53%. Vrouwen die in 2024 met pensioen gingen, kregen gemiddeld 47.000 euro aanvullend pensioen. Mannen zo'n 100.000 euro. Het komt doordat vrouwen vaker in de zorg en het onderwijs werken. Daar ligt het aanvullend pensioen lager dan in de bouw of de industrie bijvoorbeeld. En vrouwen werken ook vaker deeltijds, ook dat weegt door. Aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden door een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en het vliegverkeer. De overheid waarschuwt daar ook voor aardverschuivingen en overstromingen. En onze Red Dragons, de volleybalmannen, die spelen morgen de kwartfinale van het EK tegen Slovenië. Onze Red Dragons wonnen daarvoor gisteravond van Tsjechië met 3-1 en topland Slovenië schakelde Servië uit. Slovenië staat 6e op de wereldranglijst. De Red Dragons, 16e. Vanmorgen nog bewolkt. Pas na de middag krijgen we zon. Het wordt 20 graden vandaag. Ook morgen droog met wat zon. Dan wordt het 21 graden. En donderdag 19 graden. En lokaal een bui.
1: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Brussel op de enige 10. Tussen Zemst en Machelen moet je een half uur extra rekenen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur extra. A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Vilvoorde een half uur erbij tellen daar. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Wilrijk in de Dreef. En dan nog richting Brugge E403 tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke 20 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
3: De zomer is net voorbij, maar Calvin Harris stopt nooit.

DJ met het grootste publiek ooit in Brazilië, Calvin Harris, heeft een officieel wereldrecord op zijn naam staan. Grootste publiek voor een DJ-set van een solo-artiest. Er dansten 1,6 miljoen mensen tijdens een DJ-set afgelopen jaar in São Paulo in Brazilië. Dat is dus meer dan...

0: van alle inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dit is geluid van toen. Het was waanzin.
1: Maar jij gaat dat wereldrecord toch nog breken, Maarten. Allee.
0: Trouwens, heb ik al verteld hoe Calvin Harris zich ooit gigahard in zijn cornflakes heeft verslikt.
1: Oei.
0: Dat is nog een anekdote. Het zal ons nu te ver leiden, ik zal het straks vertellen.
2: Het is dinsdag 22 september.
1: Vanaf vandaag ligt lang verwachte, nu al veel besproken boek in de winkel dat de broer van prinses Diana over haar leven heeft geschreven. Zwanenzang, Diana, mijn zus. Diana was getrouwd met toen nog Prins Charles, ondertussen de koning van de UK. Dat was ook een heel bewogen huwelijk. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En de broer van Diana die komt nu dus met nieuwe verhalen, zijn kijk op de zaak.
0: Vandaag opent in L.A. een nieuw museum van George Lucas, de bedenker van de Star Wars films. Meer dan 1000 unieke spullen uit de films worden daar tentoongesteld en ook nog andere kunst. Er zijn heel veel mensen die geïnteresseerd, denk ik. Het gebouw is ook in de vorm van een ruimteschip. Heel chic, heel fancy. En ja, dat wordt een soort nieuw mecca, hè, voor de nerds. Denk je niet?
1: Ja, sowieso. Maar ja, je hebt ook zo die sfeer, hè? Dat is Las Vegas, de sfeer. Ja. Dit is in L.A. Ah ja, nee, ja, oké. Okay. Ja. Zijn van die dingen dat ik denk, ja, je gaat daar toch niet speciaal voor naar Amerika?
0: Als
1: je
0: nu... veel mensen hiervoor wel.
1: Ja?
0: Dat denk ik.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dat heb ik ook met die sfeer, hè? Zo die grote ballon eigenlijk, grote koepel waarin...
0: Dat zou ik toch ook wel eens willen gezien hebben, hoor.
1: Concerten worden georganiseerd. Maar dan denk ik, ja, ik zou dat heel cool vinden, maar daarvoor ga je toch niet... over de oceaan vliegen. Dat vind ik zo gek. Maar ja, de dieselprijs stijgt vandaag opnieuw. Voor het eerst gaat die boven de €2,5 per liter. Brandstofhandelaars zien ondertussen ook dat er tot 22% minder wordt getankt. Dus mensen laten wel echt duidelijk de auto wat vaker staan, omdat het zo duur is geworden.
0: In Nederland stemt het parlement vandaag over een nationaal verbod. Vissen met een weerhaak. Nu in de show, Q-luisteraar en fervent visser Perry uit Geraardsbergen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Wat vind jij van die wet die ze in Nederland misschien willen invoeren?
3: Ja, super, hè. Dat is hier in Vlaanderen en omstreken al jaren zo dat je met heen en weer moet vissen.
0: Maar kan je het mij het verschil eens even uitleggen, want ik ben zo geen beroepsvisser. Wat is een weerhaak, hoe werkt het en waarom is het niet goed of wel goed?
3: Een weerhaak is een klein haakje die vooraan aan het pinnetje zit van uw vishaak.
0: Ja.
3: En bij het aanslaan gaat die door de lip van de vis. En de haak kan niet meer terug. Bij vissen zonder weerhaak onthaakt soms 8 keer op 10 de vis zelf bij het scheppen de haak.
0: Ja, ja, ja. De weerhaak zorgt ervoor dat de vis eigenlijk geen eerlijke kans heeft om nog te ontsnappen. Dus die zit gewoon klak met zo'n ding door zijn lip.
3: Ja.
0: En dus die kan niet meer... En met een weerhaak kan die zeggen, oh, ik ga toch niet opeten, ik ga terug weg.
3: Ja, zoiets.
0: Zoiets.
1: Maar want jij zegt nu, het is in Vlaanderen verboden, maar echt, het is nog nergens ter wereld een echte wet. Het zou een primeur zijn in Nederland. Maar van waar komt het verbod waar jij het over hebt dan? Is dat dan gewoon in de clubs dat ze het niet doen? Of?
3: Ja, bij ons sowieso in de club is het verboden met weerhaak te vissen.
1: Ah ja, zo. Oké.
3: Okay. Dus wie dat betrokken wordt mag poeltje opbreken en vertrekken.
0: En is dat voor het welzijn van de vis dan?
3: Ja, sowieso, want met de weerhaak krijg je de haak er vrij moeilijk uit. En sommigen trekken dan gewoon de haak door de lippen.
1: Oh, blof.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Wat is er zo leuk aan vissen, Perry?
3: Nou, dat is ontspannend, hè. Te rusten, hè.
0: Ja, even mindfulness. Ja,
1: met wie ga je vissen?
3: Ik zit in 2 clubs bij ons in de streek. En dat is wedstrijdvissen. En dat is de zaterdag bij een club en de zondag bij een club.
0: Ja, ja, ja. En dan zonder weerhaak. Wat het moeilijker maakt, maar misschien ook wel spannender. Meer dierenwelzijn en ook meer competitie.
3: Ja, toch wel. Toch wel.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ik zou graag nog afronden met jou even te vertellen dat ik vroeger een vis heb gehad die Perry heette.
3: Dat is juist.
1: Ja.
0: Allee,
1: dus bij deze.
0: Oké.
3: Okay.
0: Waarvoor dank.
1: En zijn broer heette Pimpel.
0: Allee.
1: Jij kent toevallig geen Pimpel?
3: Nee.
1: Perry, nog een fijne dag gewenst. Salut, hè.
0: Dag.
3: Dank je wel.
0: Ja, Perry.

0: mensen die wel nice willen zijn tegen haar, denk ik. Stella Lefty en Boston, 8 uur 14. Ah ja, ik ging nog zeggen wanneer Calvin Harris zich in zijn cornflakes verslikte. Hij was 's ochtends aan het genieten van zijn ontbijtgranen. Heerlijk chillend. Beetje melk drupte van zijn kin. Toen hij op de radio, vermoedelijk BBC Radio 1, want ja, het blijft natuurlijk een schot. Toen hij op de radio een liedje hoort en... Die cornflakes kwam terug naar boven, want dat liedje leek heel erg op zijn liedje. I'm Not Alone. Dit liedje dus.
1: Maar zijn we zeker dat Calvin Harris echt cornflakes eet?
0: Cornflakes?
1: Want ik zou denken dat dat zo meer een soort van patserachtig iemand is die zo gegrilde kip en avocado eet als ontbijt.
0: Google eens foto's van Calvin Harris in die periode.
1: Ja?
0: Dat was een beetje een nerd.
1: Ah ja.
0: Dus zijn haar was niet goed. Was
1: oei,
0: bleek.
1: Oei.
0: Beetje papperig. Nu is dat zo'n beer, een patserbeer. Hè? Zo'n prachtige man, hè? Een kas. Hè? Die zijn eigen kippen heeft en zo. En, maar toen dus nog niet. Enfin, dus hij was cornflakes aan het eten. Ah, ja. En verstikte zich. En dan ontstond er commotie. Want ja, hij zette het meteen op Twitter van... Ja, nou, dat lijkt wel erg op mijn liedje. Hè? Al die fans erop en commotie online. En, uiteindelijk hebben ze hem als schrijver op het liedje gezet. Omdat ja, het lijkt er wel heel erg op. Maar dat liedje dat komt er dus zo aan.
2: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
3: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
2: Racen tegen Koen Wout

0: Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Yes Day. Morgen de hele dag bij Q.
1: Q-music. Q sounds better with you.
2: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
3: Yes, Imo!
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
12: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
13: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you. Q.

0: Ja, dan snap je Calvin Harris toch, hè? Die is een. Dat synthgeluid en dan. Dat het erop lijkt.
1: Dat hij zich dan verslikt in zijn Netflix, dat begrijp
0: dat
1: ik wel.
0: Dat denk ik toch ook, ja.
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Morgen de hele dag bij Q. Vincent zegt op al jouw dromen en vragen Yes! Hoe voelt dat? Toby Alderweireld doet het sinds zijn voetbalpensioen. Ja zeggen op alle leuke vragen. Ja, zo lijkt het toch.
4: Maar je zegt wel Yes op veel natuurlijk. Was dat een soort plan van als ik stop met voetballen ga ik het gewoon ervan pakken? Of hoe is dat eigenlijk gelopen?
5: Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Ik wou het eigenlijk rustiger aan gaan doen, maar al die, ja, echt oprecht, maar al die ja, coole ja, aanvragen kwamen binnen. En ik dacht, oké, dat vind ik wel leuk en dat zou wel cool zijn en dat zou wel tof zijn. En ik ben er een beetje ingerold, zal ik zo zeggen. Ik heb al tegen een aantal programma's ook echt nee gezegd. Al lijkt het wel niet zo, maar het is echt
0: zo. Lijkt echt niet zo.
1: Nee, wat zou de reden dan ook niet zijn dat het, weet ik veel, qua agenda niet lukt, omdat hij al op het ene programma ja heeft gezegd en het andere wordt op hetzelfde moment opgenomen, zoiets. Oh, ik vind dat zo tof hoe Toby zich zo amuseert met al die dingen.
0: Ja,
1: zit nu ook in de Verraders bij VTM op dit moment. Mariska uit Zeebrugge, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ik vind jou een beetje een soort van Toby Alderweireld ook wel, want je wil morgen op heel veel dingen een yes krijgen. Ja, kan je ons eens even het lijstje geven?
6: Ik wil een cursus chocolade maken bij Dominique Personen. Ik wil dat mijn haar een keer geschoren wordt.
0: Oei.
6: Ik wil een brommobiel. Ik zou heel graag naar Disney gaan met mijn gezin. Wat stond er nog allemaal op? Ik heb zodanig veel doorgestuurd dat ik het zelf allemaal niet meer weet.
1: Ja, je wil ook naar Céline Dion in Parijs.
6: Ah ja, ja. Klopt.
1: Een volledige nieuwe garderobe zie ik hier ook staan.
0: Precies zo'n kindje dat invult wat je wilt hebben van Sinterklaas. Zo'n 6 bladzijden voor en achterkant.
1: Die bijvoorbeeld, of een bitcoin zou ook wel aangenaam zijn. Of al het speelgoed dat je zoon wil. Wat is dat allemaal?
6: Die wil een nieuwe elektrische auto om in te zetten. Die wil een heftruck vorkliftmachine. Die wil een volledig nieuwe trampoline in de tuin, maar ook met een nieuwe glijbaan, een nieuwe schommel. Dus heel de tuin die opnieuw gedaan wordt. Die wil alle robotstofzuigers die er bestaan in de wereld, want hij vindt dat heel leuk.
1: Ja,
6: dus.
0: Ja we gaan ze moeten afkappen.
1: Duidelijk de zoon van zijn moeder, denk ik dan. Maar ik vind het wel mooi, je stuurt ook in de queue-up. En als dat echt niet lukt allemaal, dan wil ik dat jullie mijn haar komen snoeien.
6: Ja, klopt.
1: Dus mag ik dat dan noteren als de ultieme droom? Geef ik dat dan door aan Vincent Virus of hoe zie je het precies?
6: Ja, dat mag. Maar Disneyland zou ook mogen. Het is al gelijk.
1: Ah ja, het is al... Oké, we zullen gewoon... Weet je, ik giet alle berichten in een Excel en ik bezorg hem aan Vincent Live.
0: Ja.
6: Dat is zeer goed.
1: Oké. Ja, en Mariska, we kunnen maar dromen, hè.
6: Voilà, waarom niet? Een mens kan niet functioneren zonder dromen in zijn leven.
0: Dat is mooi. Ja.
1: Ja, dat zou nog een mooie doordenker zijn, eigenlijk.
6: Voilà.
1: Een mens kan niet functioneren zonder dromen in zijn leven.
0: Dat is waar.
1: Voilà. Mariska, fijne dinsdag. Salut, hè.
6: Dankjewel.

Aardzooi, Levi. Mariska uit Zeebrugge heeft net haar lijstje overlopen waar ze allemaal een yes op wil morgenochtend. Jill Pauwels uit Sint-Niklaas stuurt in de Q-up. Je hebt toch gulzige mensen, hè?

0: half negen. Delphine, de kinderopvang wordt duurder.
1: Ja, volgende maand is het tijd voor de jaarlijkse indexering. En dan zal iedereen dus voor de factuur die in november komt meer moeten betalen. Daardoor zullen sommige ouders per maand tot €741 betalen voor opvang in plaats van net geen €718 vandaag. Op jaarbasis komt dat neer op zo'n €280 extra of €23 per maand extra. Ouders krijgen vanaf deze maand ook wel iets meer kindergeld. Dat is speciaal deze maand al gelegd. Dus voor de verhoging in oktober. Maar dat dekt natuurlijk die hele lading niet. En dan die dubbele explosie in Antwerpen vannacht. Die viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel. Dat weet HLN. Het is iemand die acht jaar cel kreeg en gelinkt kan worden aan drugsbaron Bolle Jos, die op de vlucht is. Een op de twee huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Die beide woningen die hadden gelijkaardige graffiti-opschriften, waardoor die aanslagen aan elkaar gelinkt worden volgens de politie. Ze kaderen wellicht in het drugsmilieu, maar dat wordt dus nog verder onderzocht en er is in elk geval nog niemand voor opgepakt.
0: Als je drugs neemt dit weekend, weet dat je dit allemaal mee ondersteunt. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, het weer vandaag, wat mogen wij verwachten?
2: Ja, het is zo dat het vanaf het noorden toch redelijk wat bewolking aan het binnencijpelen is. Dat merken ze toch al in het noordelijke deel van het land. De zon heeft het daardoor moeilijker. De verwachting is ook dat die bewolking wat verder zuidwaarts nog gaat trekken. En eenmaal het wat warmer begint te worden, gaat die ook weer oplossen. Dat zal het eerst gebeuren in de regio's tegen de Franse grens sowieso en in de Ardennen. En later ook in Vlaanderen op meerdere plaatsen zal dat wolkendek breken. Dan krijg je toch nog wat zon. Waarschijnlijk in het noordoosten, dus Limburg bijvoorbeeld, daar kan het wel heel de dag grijs zijn. Het blijft wel droog overal en dat bij temperatuur van 19 of 20 graden vandaag.
0: Oké, en als we dan verder kijken, morgen en de rest van de week?
2: Ja, morgen is het alweer iets beter. Na het optrekken van het ochtendgrijs gaat snel gebeuren, krijgen we redelijk wat zon bij 21 graden. Dan donderdag hebben we een beetje een mix van zon en stapelwolken en wordt het een graad of 19. Ja, en dan vrijdag in het weekend ziet er goed uit. Hè. Dus redelijk wat zon mogen we toch verwachten. En dat bij temperaturen die de hoogte ingaan. Hè. 22, 23, misschien zelfs 24 graden is dan mogelijk.
0: Dankjewel Frank, tot morgen. Hè.
2: Ja, tot morgen.
3: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommel. Moet je een half uur extra rekenen. A12 tussen Boom en Wilrijk, 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra rekenen. En op de buitenring tussen Waterloo en Welriekendedreef ook 20 minuten extra. Richting Brugge, E403 tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke, 20 minuten erbij tellen. Richting Hasselt op de E313 tussen Lumme en Hasselt-West. Daar is een ongeval gebeurd, 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten extra.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Als de kat van huis is, zit ze wellicht in de tuin van de buren.

0: Patrick uit Locristi wil nog reageren op de doordenker. Als de kat van huis is, zit ze wellicht in de tuin van de buren. Hij heeft dat inderdaad op dit moment voor. Weet je, ja, of het nu ruzie is met de buren, zegt hij er niet bij. Maar zijn kat doet steeds haar behoefte in de tuin van de buren. Dus ja, dat kan je soms voor hebben met die katten. Hè.
1: Ja, wel een propere kat natuurlijk, hè, dat die de eigen tuin doet.
0: Dat is wel waar.
1: Een voordeel. Ja, ja. Ja.
0: Binnenkort ligt de nieuwe scheurkalender van Dorothee in de winkel. Een doordenker voor elke dag van 2027. Opbrengst gaat integraal naar Bednet. Zij zorgen ervoor dat kinderen die even thuis moeten blijven, toch digitaal naar school kunnen.
1: Ja, om 9 uur gisterochtend moest de scheurkalender op de website van Standaard Boekhandel staan. Maar dat was niet het geval. Dat was pas rond 9:40 in orde. Dus mocht het tegen dan uit je hoofd zijn gegaan en je dacht gisteren rond deze tijd, ik wil eigenlijk de kalender al wel, dan kan je hem dus nu nog pre-orderen.
0: Ja.
1: Doe het niet voor de onnozelheid die erin staat, maar nee. Doe het om Bednet te steunen.
0: De onnozelheid is ook wel leuk natuurlijk. Hè.
2: Hey.
0: En wat als je vent opeens naar van die cowboymuziek begint te luisteren? Zo. Je hoort dat zo in zijn auto en al. Dan heeft hij waarschijnlijk een andere vrouw van Texas. De kans is zeer groot dat dat dan aan de hand is. Ella

0: levenswijsheid.
1: Agenda Vlog trekt bij dan nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemelen.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, menige deze slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 de Q Musical. Met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo. Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
10: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

Nobody to love. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag met de pater familias van de Plankaerts. Eddie Plankaert wordt 68 vandaag en dat is even oud als Andrea Bocelli.

0: Foute Vibes. Dat is voor zometeen om 9 uur, maar dat is toch vooral hoe ik Andrea Bocelli ken. Hè?
1: Nee, zeggen de vakbonden op het nieuwe voorstel van de directie over de nachtpremies. En dus gaan de stakingen op de luchthaven van Charleroi verder. De luchtverkeersleiders die leggen daar al enkele nachten het luchtverkeer stil. Maar ja, dat heeft ook invloed op andere vluchten, hè, die wel nog altijd worden geschrapt om reden.
0: Echt heel veel miserie. Ja, de kans is groot dat 2026 het warmste jaar ooit wordt. De astronomische herfst begint komende nacht, maar het is nog steeds aangenaam zomerweer. Komend weekend tot 25 graden. Het droge en zachte weer zou aanhouden tot eind september. Krijgt Vincent Manhart een ja? Wordt hij de nieuwe CEO van de Voetbalbond? Dat zouden ze bij de Duivels toch graag deze week weten. Donderdag stappen ze op het vliegtuig naar Rome voor hun eerste wedstrijd in de Nations League tegen Italië. Die spelen ze namelijk vrijdag. En hopelijk krijg jij, dat is natuurlijk de vraag, morgen ook een ja.
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Ja, ja, ja. Morgen is het zover. Een hele dag zegt Vincent Virus ja op jouw dromen en wensen. Hij begint er in de ochtend al aan. Dus ook rond deze tijd zal er extra veel yes gezegd worden. Jouw dromen blijven welkom in de Q-app en die zijn heel uiteenlopend. Kenneth uit Pittem, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marta en Dorothee.
1: Hallo, waar wil jij graag een yes op, Kenneth?
4: Goh, ja, als iedereen dan toch vraagt voor Disneyland, dan wil ik toch graag een PlayStation met GTA 6, als dat mogelijk is.
1: Ja, inderdaad. Hè. Sowieso gaat Vincent Vierens 30 mensen naar Disneyland Parijs sturen. Daar krijgt sowieso iemand een yes op. Ja, zeer populair. Hè. Dat willen veel mensen. Maar dus jij gaat dan voor de PlayStation. Ik denk, Maarten, dat jij je daarin wel herkent in die droom dan.
0: Ja, de PlayStation 5 Pro heb ik gekocht speciaal voor GTA 6. Dat is niet nodig, want we hebben al wel de trailer op Netflix gezien. En die zou op een gewone
1: gezien.
0: PlayStation 5. Dus gedraaid zijn.
1: Een computerspelletje waar de wereld op wacht, dat is het eigenlijk.
0: Het heeft 2 miljard gekost. Ja, goed, de computer. Ja.
1: Ah, wel ja, het is toch een spelletje. Veel mensen willen het spelen binnenkort.
0: Ik had dat al in het snotje, hè, 2 maanden geleden. Ik dacht, iedereen gaat de PS5 Pro willen kopen, dus ik ga hem nu al kopen. En dat heeft geloond, want hij is uitverkocht. Hè. Ze bieden hem nu aan voor 1300, 1400 euro, terwijl normaal kost hij 8,99 op de website van PlayStation.
1: Oef, dat is ook al veel.
0: Ja, ik weet het, maar hij is dus nu helemaal uitverkocht. Ik heb hem nog in de doos zitten en ik krijg WhatsAppen van mensen die zeggen, ik wil hem overnemen,
1: Maarten, maar je gaat nu toch niet zo aan woekerprijzen een PlayStation zitten verkopen.
0: Maar ik ga niet liegen, ik heb hier wel niet mijn favorieten. De website van PlayStation openstaan, dus elke ochtend check ik of er al beschikbaar zijn.
1: Ja, omdat je dus wel een handel in PlayStations wil opzetten.
0: Nee, ja, dan zou ik die wel tweedehands 200 euro meer kunnen verkopen. Of die aan een vriend verkopen die er geen vast krijgt natuurlijk. Hè,
1: Zou je dan bijvoorbeeld aan Kenneth er één willen verkopen?
0: Aan Kenneth één kunnen verkopen natuurlijk.
1: Wat is jouw maximumprijs, Kenneth?
4: Goh, zoals Maarten zegt, ik denk een PlayStation Pro dat niet nodig is. Mm-hmm. Maar een gewone PlayStation 5 zou ook wel...
0: Ja, maar die zijn wel nog beschikbare, Kenneth. Dus die kan je...
4: Ja, maar die zijn ook serieus de hoogte gaan qua prijs met de AI en dergelijke van de chips.
0: Ja,
4: dus die waren ook oorspronkelijk 399. Die zijn ook, ik denk, 700 cent.
0: Het is niet te doen, hè. Alles, hè. MacBooks ook en harde schijven en zo. Door de AI, hè. Iedereen wil de chips. Iedereen wil de data-opslag. Alles is duurder geworden, hè. Dus...
4: Ja, klopt.
0: Ja. Maar ja, het zal moeten, hè. GTA 6 komt eraan, hè. Je gaat toch iets moeten vinden om te verkopen, hè. Havermout eten elke dag of zo.
4: Ja. Ja, maar ik heb momenteel een PlayStation 4, maar ja, dat zal hem niet worden, hè.
0: Nee. Je gaat de transfer moeten maken.
1: Maar ja, en ga je verlof nemen om GTA 6 te spelen?
4: Ik heb de 20e verlof van de 20e november is mijn verjaardag, maar de 19e niet. Maar ja, het gaat wel een dag wachten. Maar ja, zolang ik geen PlayStation 5 heb, dan heb ik het niet.
1: We zullen het nog doorgeven aan Vincent Vierens.
0: Ja.
4: Oké.
0: Okay. Ja, we geven
4: Super.
0: Het door. Allee, succes, hè.
4: Oké, dank u wel.

0: ineens naar die muziek from Texas aan het luisteren is. Chosen Texas. Het is 9 voor 9. Beeld je in. Je staat op een receptie. Lekker gezellig met een lauw cavaatje of een appelsiensapje. Dat is dan het alcoholvrije alternatief vaak, hè? Een appelsiensapje.
1: Ja, waardoor je dus van pure miserie toch vaak de cava neemt.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: En je bent dan aan het babbelen en zeggen mensen zo, ah ja, wat doet jij van job? Ah ja, ik ben leraar. Ah ja, tof. En wat doet u van job? Ah, ik zit in de farmacie. Ja, aan de N16 daar. Ja, zo van. Ja. En dan zegt er iemand, ah, en wat doet u van werk? En dan wordt er gezegd, ik ben attaché defensie. Attaché defensie, dat klinkt meteen. Hè. Dan voel je meteen, oké, dat is iemand belangrijk. Dat gaat ergens over, die beschermt ons land. Dan wil je meteen bijvragen stellen natuurlijk. Wat houdt dat precies in? Attaché defensie, wat denk jij, Dorothee? Wat doet een attaché defensie?
1: Attaché moet ik denken aan attaché. Iemand die er zo nog wordt bijgenomen uit een andere sector. Zo een consultant of zoiets, of een zelfstandige. Want die is geattacheerd, maar dat slaat waarschijnlijk nergens op.
0: Dat denk ik wel, dat nergens op slaat, inderdaad. Dat weet. Maar, ja,
1: je vraagt het mij, je stelt een open vraag. En ja.
0: Het probleem is, ik heb zelf ook geen idee wat een attaché defensie doet of wat het is. Maar geen probleem, hè.
1: Ja, je hebt duidelijk ook geen idee wat een radio-dj doet, maar...
0: Even voor de duidelijkheid, we kunnen het wel vragen aan Marjolie uit Opwijk, want zij is dus wel degelijk niet toevallig attaché defensie. Dus nog eens kijken. Ze legt het zelf uit rond 9:30.
1: Ja, liefst wel.
0: Dan spelen we verdubbel je loon in 60 seconden. Nu!

0: Delphine heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal vanaf oktober iedereen meer moeten betalen. En BVDA heeft berekend dat het dus om bedragen tot €23 per maand extra gaat. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
2: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt steeds groter hap met het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
1: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Die dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar die op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde was van hem. Er is nog niemand opgepakt. En de komende weken zullen maar 3 tankers gas lossen in Zeebrugge. Dat is veel minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig maar voor 60% gevuld. Dus bij een strenge winter zouden de prijzen wel eens fors kunnen stijgen. Vanmorgen nog bewolkt, pas na de middag krijgen we meer zon, het wordt 20 graden. Morgen ook droog met wat zon, 21 graden en donderdag 19 graden en lokaal een bui.
3: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 25 minuten extra rekenen op de buitenring tussen Mons en

tien over negen. Zo snel gaat de tijd, hè. Cyndi Lauper. In het foute uur. Misschien een kleine tip voor de mensen die een bullshit job hebben en die eigenlijk te veel tijd hebben en te weinig werk. Dat kan altijd, hè. No judging. Er is niks mis mee, hè. Er moet brood op de plank komen, tenslotte. Maar ik heb bij deze een tip om de verveling op kantoor tegen te gaan. Je kan tenslotte niet 100 keer met dezelfde andere 8 collega's eens een koffietje kan drinken. Dat is waar, hè. Dus de oplossing, de talkbox covers van It's My Life op YouTube. Je had vermoedelijk wel verwacht dat ik dat ging zeggen. Dat zijn mensen die It's My Life van Bon Jovi opzetten en dan hun eigen talkbox installeren, want dat hebben ze dan. Dat is zo'n toestelletje dat je stem vervormt. En dan, ja, dan doen ze dus gewoon mee. Dat is heel entertainend eigenlijk. Wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Wow. En er zijn er meerdere. Ik word er heel gelukkig van. Het origineel! Bon Jovi, het foute uur, het is 11 over 9. Goedemorgen.

0: Larsa.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden.
2: Oh, oh my god!
3: Ja!
2: Alle 10, yes!
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
1: Hoogstraten aardbeien.
6: Hoogstraten.
7: Actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: 9:30. Goedemorgen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En de langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 25 minuten extra rekenen. Op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Expo en Vilvoorde 20 minuten extra. En richting Hasselt E313. Tussen Lummen en Hasselt-West, daar is een ongeval gebeurd. 11 minuten erbij tellen.
1: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: Dag Marie-Julie uit Opwijk.
16: Hallo.
15: Hallo. Wat doe je van werk?
16: Ik werk bij Defensie als een administratieve functie en ik werk bij het inspectoraat-generaal.
15: Ja. En ik heb daarnet de functie doorgekregen, maar correct me if I'm wrong. Attaché Defensie.
16: Ja, attaché is mijn graad.
15: Ah. Dus wacht, je hebt eerst soldaat en dan...
16: Nee, ik ben burger bij Defensie. Dus je hebt de militairen en je hebt ook de burgers. Ik werk als burger.
15: En wat zijn dan de graden bij burgers?
16: Je kan de niveaus... je kan niveau B en C en B hebben. En natuurlijk ook niveau A dan. Ik ben momenteel niveau A. De precieze graden bij B en C weet ik niet van buiten.
15: Ja.
14: Maar dan klopt het toch een beetje wat ik zei, want ik zei attaché, iemand die een soort van geattacheerd is bij het leger, een soort van consultant. Ja, als burger ben je dat dan een min... Ja, oké. Okay. Dan is het toch een beetje dat.
16: Ja,
14: oké.
15: Oké. En hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
16: 2775,47.
15: Oké, maar dus je werkt bij Defensie, maar als er gevochten moet worden, gaan ze jou nooit oproepen eigenlijk, want ja, je bent geen militair.
16: Nee, inderdaad.
15: Oké. Goed.
16: Het is meer administratief.
15: Laat ons even de spelregels overlopen. Gezien jouw administratieve functies willen wij toch ook zeker dat alle regels goed zijn afgesproken.
14: Marie-Julie, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde. Een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
16: Ik ben er klaar voor.
15: Oké, wij ook. Dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. Veel succes. 3, 2, 1... Go.
14: Wat is het Franse woord voor stokbrood?
16: Pas.
14: Welke sport beoefenen de Red Dragons die ons land momenteel verdedigen op het EK?
16: Basketbal.
15: Nee, volleybal.
16: Oh my god.
15: Ja.
14: Ik denk dat je bij de eerste vraag al even een soort van brain freeze had, hè?
16: Ja, inderdaad, ja.
14: Ah, toen, maar dat is toch wat stress met een mens doet. Ja. Ja, baguette zochten we, maar dat wist je denk ik wel.
15: Ja, want ze zei...
16: Ik wist dat wel, maar ja.
15: Bebak pas, zei je. Ja. En de basketters, dat zijn de Belgian Cats, hè?
16: Ja, ik heb ze door elkaar gedraaid. Kijk, wat stress mijn mens doet, hè.
15: Ja,
14: ja, begrijp het ook helemaal dat dat gebeurt.
15: Oh, iedereen. Ja, zeg maar, Vincent. De vrouwen zijn de cats. Ah ja, juist. Wat zijn de mannen dan? Dat moeten we even nakijken.
14: Bij basket bedoel je dan, of waar heb je het over?
15: Ja. Nationale ploeg. Mannen. De Belgian Lions, ja, juist. Ah ja, zo, en de Belgian Cats zijn de vrouwen. Ja, maar dan zijn we dan. Dan is de administratie ook hier helemaal juist.
14: Alle geluk dat Maarten niet heeft meegespeeld. Maar Julie, kijk, je hebt geprobeerd. En dat is het allerbelangrijkste. Dus merci om mee te spelen en nog een hele fijne werkdag daar.
16: Dankjewel.
15: Merci, bye

0: Dat is het foute uur, hè. Een beetje schaamteloos meezingen. Savage Garden en Truly Madly Deeply. Heerlijk is het, maar het foute uur is natuurlijk ook bewegen. Met lichaamsdelen naar keuze, zolang ze maar van links naar rechts gaan. Oh! Met de classics vibes. Hoe oud is dit ondertussen toch alweer? Whitney Houston, How Will I Know? Kijk eens, 1985, 41 jaar oud.
1: Mijn zo snel geteld.
0: Ongelooflijk.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Q-Music Ben B en in de Q-app.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
2: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: De Mistje Dutchess van Connections.
7: En, hoe was Thailand?
8: Oh, echt zalig. Veel gezien.
7: Goh. Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
8: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
8: Ook gemist.
7: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
8: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
7: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu 20% korting op je keuken.
15: Wij maken uw keuken in België.
16: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
17: Een goedemorgen. Zeker de helft van de sigaretten in ons land is nep of werd uit het buitenland gesmokkeld. Dat heeft tabaksbedrijf Philip Morris onderzocht. 3 jaar geleden kwam nog maar 18% van alle sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
18: Tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt, is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
17: Onze staatskas mist daardoor miljarden euro's. Ouders betalen gemiddeld 3/4 van de studie- en kotkosten van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Humo. Bijna de helft van alle studenten zit op kot. 86% verdient wel zelf bij om dat te betalen, zoals met een vakantiejob of weekendwerk. Ze verdienen daar gemiddeld zo'n €4.200 per jaar mee. En vorig jaar kochten we met alle Europeanen samen voor zo'n 911 miljard euro online. Dat is nog eens 7% meer dan het jaar ervoor. De Europese handelssector heeft het berekend en ze schatten dat we dit jaar nog veel meer online gaan kopen. In ons land kan je in 94% van de bedrijven online kopen. Het is meestal bewolkt. Na de middag wat zon, 20 graden vandaag. Ook morgen droog met wat zon, dan wordt het 21 graden. En donderdag 19 graden met lokaal een bui.
16: Op dit moment staat de langste file richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 12 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je 8 minuten vanaf Expo tot Vilvoorde Koningslo. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten bij. En richting Gent tussen Merksem en Borgerhout 5. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. We gaan vandaag starten met SMB.
3: Music.
19: Matthias van den Bulke.
16: Dat is Shane Michael Boos. Maar jij kent hem vooral onder de naam Somber Undressed.

Sam Harper en Houston met Just a Little. We krijgen nog een laatste zomerprikje, hoorde ik Delphine daarnet vertellen in het weerbericht tijdens het nieuws. We zijn vandaag dinsdag 22 september en we gaan vandaag sowieso boven de 20 graden. We krijgen ook de zon te zien, vooral na de middag. Tot zover de Jill Peters in mezelf die naar boven kwam. Maar voorlopig is er dus nog geen sprake van herfst. En maar goed ook, want ik ben er persoonlijk nog niet klaar voor. Ik ben nog echt een zomerkind. Dus ja, herfst is niet echt aan mij besteed. Nochtans, mijn kleren wel, want ik ben gaan shoppen en ik heb verschillende outfits voor het najaar om zo wat, ja, te dragen. Zo wat dikkere truien, wat langere broeken, zo van die dingen. Maar ik wil gerust nog even wachten met die boven te halen, met die te showen. Ja, gewoon omdat de zomer dan ietsje langer duurt. Liever nog wat Indian Summer wat mij betreft. Yes please, dit is Robbie Williams.

0: Ik ben duidelijk niet de enige die nog niet klaar is voor herfst of winter. Katrien uit Ieper bijvoorbeeld. Die is er ook nog niet klaar voor. Ze heeft vandaag haar korte broek aan. En ja, het is zo. Ja, die herfst- en winterkleren gaan we nog genoeg kunnen dragen de komende maanden. Dat is waar, hé. Dus als je een korte broek hebt, ja, spring vooral daarin vandaag, zou ik zeggen. Voor Carol uit Bilzen mag de zomer ook nog even blijven duren. Ze is blij dat het dit weekend bijvoorbeeld 24 graden gaat worden. Het zou wel zijn, Carol, dat had ik ook nog niet gezegd. Maar dat staat inderdaad op de planning later deze week. Wij verstaan elkaar, Carol. Wij verstaan elkaar, dat is goed.
1: Je informeren voor je gaat renoveren?
2: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
2: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: goodbye.
1: Vannacht zeggen we trouwens goodbye aan de zomer. Allee, toch volgens de astronomische kalender, want vannacht begint de herfst officieel. Dan zijn dag en nacht exact even lang.
2: Voilà, klein wist je dat, je hebt weer eens bijgeleerd.
3: Repeat, of niet?
1: Drie keer per dag mag jij je mening geven over een nieuwe song die we voor de eerste keer laten horen bij Q. En een van die momenten is nu aangebroken. Dat zit altijd rond 9:40 bij mij. Klik, zo heet de nieuwste single van Jisoo. Dat is een K-pop artieste. En vorige keren ging het ja, soms redelijk moeizaam. Gisteravond bijvoorbeeld bij Jore Linssen hoorde ik het heel moeizaam gaan. Maar door het oog van een naald gekropen. Dus ja, we gaan zien wat het vandaag wordt. Als jij fan bent van deze klik, dan stuur je repeat. Als je geen fan bent, ja, dat makkelijk, ja, dan stuur je een niet.
3: Repeat. Of niet.

Ik ben fan, maar geldt dat voor alle Q-luisteraars? Repeat. Of niet? Natasja uit Capelle wel. Ze heeft een repeat gestuurd. Heeft een leuk deuntje, Matthias. En ze wordt er op de een of andere manier vrolijk van. Timothy uit Wachtebeke zegt, ja, toffe beat. Geef ze maar een kans om nog wat te groeien. Sven uit Bornem die zegt, een dikke vette niet. Hij heeft er geen klik mee. Isabel uit Middelkerk die stuurt repeat. Ah ja, sorry. Amai, mijn Frank valt nu pas bij Sven van klik. Oh, sorry. Ja, het is nog wat vroeg. Ik moet nog een koffie drinken, denk ik. Isabel uit Middelkerk die stuurt repeat. Maar geen fan van de clip. Is dat ook een mopke van de klik? Clip? Nee, ik weet het niet. Enfin, Jolien uit Berlaar die zegt, doe maar een repeat, Matthias, voor mij. Ze moeten er nog een klein beetje aan wennen, maar het is wel catchy. Elke uit Evergem heeft ook een repeat gestuurd, net zoals Erika uit Capelle. Kienta uit Riemst zegt, hoe meer ik het hoor, hoe beter ik het nummer vind worden. En Anna uit Rotum die zegt, totaal geen klik met dat nummer, dus voor mij een niet. Anna, deze keer had ik hem wel door. Once or twice. Maar dus voor alle duidelijkheid, het is wel degelijk een repeat. Je hoort hem dus straks terug bij Vincent Live. Ik was er even aan het doorpraten door Pink. Ja, kijk. Iedereen maakt fouten, hè?

0: Dua Lipa is prachtig. Dat weten we allemaal. Maar wat is volgens jou haar allerbeste nummer? Mijn favoriet hoor je zo meteen. Eerste files. Het is ondertussen 10:30 en er zijn twee plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is er een ongeval gebeurd tussen Berchem en Deurne. 20 minuten bijtellen. En ook richting Antwerpen vertraag je E313. Vanaf Rans tot Antwerpen-Oost 14 minuten extra.
1: Sounds better with you. Q Music. Matthias van den Bulke. Q

0: Het is ook de favoriete Dua Lipa van Jensie uit Gent, deze. Goeie smaak, Jensie. Chantal uit Locristi hoort dan weer liever Fever van Dua Lipa samen met Angèle. Maar ze kan deze ook smaken. Houdini bij Q. En zo meteen krijg je de beste Belg in de Q-top 40.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Morgen de hele dag bij Q.
3: Q-music. Q sounds better with you.
4: Yes, zeg het in het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
5: Eskimo!
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
1: Q.
3: Q Music.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

DJ Goja, Jason Derulo. En Melody met Michiko. Misschien wel de kortste Q's topschijf uit de geschiedenis van Q. Amper 1 minuut en 55 seconden duurt die. Wel heel lekker zomers, dus op de laatste dag van de zomer kan dat wel tellen, want vannacht begint de herfst, dus rip. Jessica uit Brakel die wil ook nog even genieten van de zon en de warmte. En zeker tot 10 oktober, want dan gaan ze blijkbaar naar Plopsaland.

tot 10 oktober dus die 20 graden en meer vasthouden. Dat wordt niet zo gemakkelijk, beste Jessica. Maar ik ga het sowieso zo voor je doorgeven. De volgende band werd opgericht in het jaar 97. Bijna 30 jaar later treden ze nog altijd op. Deze week zelfs nog in Amerika. Namelijk in Kentucky Expo Center in Louisville. In Kentucky dus. Maar ja, je gaat er dus wel van naar Amerika moeten, want het is vooral daar te doen. Hun grootste hit scoorden ze in 2007. En die krijgen jullie nog eens van mij. Plain White Tees en Hey There Delilah.

0: 11 uur. Goedemorgen, nieuws krijg je van Delphine.
1: Een goedemorgen. 7 op de 10 bouwbedrijven gaan nog duurder worden. Ze verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet goed uit, zegt Bouwfederatie en Bild.
2: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum. Bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel al met prijsherzieningsclausules. De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. Ze worden nu allemaal vernietigd. En Amerikaans president Donald Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump al bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zenders zelf stapten meteen naar de rechtbank. Het is meestal bewolkt, na de middag wel zonniger, 20 graden. En ook morgen droog, iets meer zon dan. Dan wordt het 21 graden en donderdag 19 graden, maar wel met lokaal een bui.
0: De langste file die staat op dit moment in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Borgerhout moet je 42 minuten bijtellen. Ook op de A12 vertraag je een kwartier tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. E34 dan tussen Oelichem en Randst, 5 minuutjes bij. Antwerpse ring richting Nederland moet je ook uitkijken voor een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 32 minuten extra. En vanaf Borgerhout tot Deurne nog eens 11 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulk.
0: Lady Gaga was ooit verliefd op een Spanjaard. Alleen meerdere eigenlijk. Roberto, Fernando en Alejandro na Caigo.

0: en Alejandro. Vandaag is het zover. Niet yesterday, niet tomorrow, maar today.
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Music. Ja, vandaag start de European Tour van Berre. Hij staat vanavond in de Merlijn in Nijmegen. Dat is een supergezellige zaal. Amper 200 mensen kunnen erin, dus dat is volledig uitverkocht uiteraard. Ja, en de komende maanden staat hij in verschillende soorten zalen. Hij komt onder andere naar Brussel, Brugge, Cologne, Hamburg, Berlijn, Warschau, Praag, Londen en ook in Parijs gaat hij optreden. Dus echt, ja, een European Tour. En Berre heeft ook laten weten dat hij elke show een andere cover gaat brengen. Welke dat wordt, dat mag jij mee bepalen. Dat is leuk, hè? Hij vroeg ernaar op zijn Instagram, zag ik gisteren. Dus denk even na. Welk nummer mag Berre van jou wel eens coveren?
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze wordt dat alleszins niet, want het is gewoon zijn eigen nieuwe single.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Q Music.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ja, de liefde, het kan heel mooi zijn. Tussen wie het niet zo mooi was, was tussen prins Charles en prinses Diana. Het was geen sprookjeshuwelijk, dat wist je ondertussen al. Maar nu zijn er nog een paar nieuwe zaken aan het licht gekomen uit dat huwelijk en uit de relatie. Bijvoorbeeld dat Charles verliefd zou zijn geweest op zijn lakei. En dat hij ook vaak zei dat Diana te dik stond. Nog een paar zaken staan er allemaal beschreven in een boek. Een nieuw boek dat vandaag in de winkel ligt. Nu, je moet wel alles met een korrel zout nemen. Want de zaken die staan neergeschreven in een nieuw boek van Charles Spencer. En Charles Spencer is natuurlijk de broer van Diana. Dus licht beïnvloed uiteraard. Maar ik ga het toch lezen. Ja. Want ik hou van royals en ik hou van drama. Dus het zal wel zijn. Wat wel 100% zeker is, is dat Diana altijd goed bevriend was met Michael Jackson. Hun eerste ontmoeting kwam er in 1988 tijdens een van zijn concerten. In het Wembley Stadium. Daarna belden ze vaak met elkaar. Ja. Beetje koffiekletsen via de telefoon. En de rest is uiteraard geschiedenis. Dit is MJ's grootste succes. Dit is Thriller.

0: Dennis uit de pannen stuurt. Matthias, je bent een drama queen. Ja, Dennis, dat is waar. Dat is waar. Maar ik ga dat nieuw boek van Diana sowieso lezen, ja. Ik hou van royals, intriges, drama. Maar neem het dus wel met een korrel zout, want het is wel een beetje beïnvloed. Ondertussen is het 11:30 en er zijn 7 plaatsen van meer dan 5 minuten op de snelwegen die je verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op dit moment op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 48 minuten extra rekenen. Ook op de A12, 18 minuten bij tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Ook op de E17 vertraag je tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 13 minuten. En op de E34 tussen Oelichem en Randst 7. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 33 minuten extra. En verderop schuif je ook nog eens 16 minuten aan tot in Deurne. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een file van 8 minuten. Je blijft er dus eigenlijk best weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Stel dat je dan toch nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

de beste duetten van deze eeuw. Sowieso. Oh, ik heb hier nog op zitten. Meebrullen. James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Een vraag van Lisa uit Puurs via de Q-app. Dus Matthias, hoe doe ik mee aan die Yes Day? Dat is een goede vraag, Lisa. En ik geef je zo meteen een goed

0: wijsheid.
1: Als je de vlot trekt, ben je er nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15, de Q Musical. Met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Hema!
6: Humo!
5: Hema!
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
8: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
8: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Hema!
7: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
9: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.

0: 13 minuten voor 12, Passenger.
1: Een goeie sfeerke. En van Alex Warren. Ja, de vraag komt vaak binnen. Hoe doe je nu mee met Yes Day?
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes! Yes Day.
1: Voor alle duidelijkheid, Yes Day vindt morgen plaats. Dus morgen is woensdag 23 september. Dan zegt Vincent Live yes tegen alles en iedereen. Allee, toch tegen heel veel. En je kan je inschrijven via de website of via onze Q-app. Als je daardoor klikt naar acties bij Vincent Live, daar ga je in koeien van letters Yes Day zien staan. Krijg een yes op al jouw dromen, staat erbij. En dan zie je een vakje staan met schrijf je hierin. Voilà, ik zit zelf hier op de website te kijken, dus zo simpel kan het soms zijn. Dus als je ergens tijdens het werken, tijdens een pauze, even tijd hebt, dan moet je je zeker inschrijven. Daar kan je je dromen achterlaten. En morgen gaat onze Vincent Virus er alles aan doen om er zoveel mogelijk van waar te maken. Ik was aan het denken, toen ik naar het werk aan het rijden was vanochtend, amai, we gaan weer zo'n mega actie doen. Vorige week hadden we bijvoorbeeld nog Elke Beller Wint, een nieuwe thuis zonder verhuis bij Maarten en Dorothee. We hadden toen 11 miljoen telefoontjes tussen 7 en 9 in de show bij Maarten en Do. Dat is echt, dat is crazy. Ja, en nu Vincent Virus die dromen laat uitkomen van luisteraars. Oh, ik moet het niet zeggen, maar ik werk hier graag.

Linda uit Heist op den Berg droomt van een scootmobiel voor haar man. Want die is al een tijdje niet meer zo mobiel, dus zo zou hij terug meer buiten kunnen komen. Ja, ik snap wat je bedoelt, Linda. Je wil hem gewoon het huis uit. Snap ik, als je al zo lang samen bent. Nico uit Baasrode, die droomt dan weer van een gratis jaarabonnement bij de Beerschot. Oei, ja. Kijk, Nico. Ik weet dat onze Vincent Virus zoveel mogelijk dromen wil laten uitkomen morgen. Sowieso. Hij gaat zijn uiterste best doen. Hij wil ze allemaal laten uitkomen. Maar een jaarabonnement met een Beerschot, ja, nu vraag je veel. Ik vrees ervoor. Ik vrees ervoor. Maar je kunt het altijd proberen, natuurlijk.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: 12 uur, goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
4: Goedemiddag. De bouw wordt dit jaar nog bijna een tiende duurder. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat. De prijzen stijgen al maanden in de bouwsector door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Bouwfederatie.
5: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, hè, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
4: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. 6 op de 10 scholen gebruiken blijkbaar hun budget voor startende leerkrachten daar niet voor. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat die mensen minder snel uitvallen. Maar volgens de scholen wordt er op te veel andere dingen bespaard en wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om het lerarentekort aan te pakken. En onze Belgische wielrenners zijn vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert was maar net op tijd deze avond en ook Thibaut Nijs moest zich haasten voor zijn eerste WK op de weg.
6: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om mijn grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
4: Remco Evenepoel is al in Canada, hij won daar zondag het WK tijdrijden. Vanmiddag iets meer zon bij 20 graden. Morgen blijft het droog met wat zon. Dan wordt het 21 graden. En donderdag 19 graden met lokaal een bui.
3: En dit weekend waarschijnlijk 24 graden,
4: ja,
3: heb ik na te verstaan. Dus
4: zon.
3: Dat is sowieso iets om naar uit te kijken. Ondertussen 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je 53 minuten bijtellen. Pittig. E17 vertraag je tussen Haasdonk en Antwerpen-West 24 minuten daar. Ook op de E34 is het met vertragen tussen Oelegem en Ranst 11 minuten. En vanaf Melcelen tot Sint-Anlanikeroever ook 11 minuten. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 10 minuten extra. En dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je vooral tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost 36 minuten. Dat komt daardoor een ongeval. Ook tussen Antwerpen-Oost en Deurne 10 minuten. En vanaf Sint-Anlanikeroever sta je ook al in de file 6 minuten daar. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
7: Music. Matthias van den Bulk.
3: Ja, de beste hits van de grootste artiesten. De aangepaste menu dus op jouw lijf geschreven. Goedemiddag.

How cute, Crystal. Crystal zou graag haar ventje een ballonvaart cadeau doen morgen op Yes Day. Wie weet, Crystal, wie weet. Zeker inschrijven en luisteren morgen naar Q. En deze meneer wordt nu vrijdag 34, Mr. Teddy Swims. Vrijdag, dat is de dag dat onze Rode Duivels hun campagne starten in de Nations League voetbal. We spelen vrijdag tegen Italië. Overmorgen vertrekken onze Rode Duivels richting Rome. En de Azzurri die moeten meteen een van hun steunpilaren missen, heb ik gelezen. Federico Di Marco, die heeft een blessure opgelopen bij Inter. En ja, dus die kan niet spelen. Dus toch een klein beetje onthoofd daar, de Italianen. En laten we hopen dat wij kunnen starten uiteraard met een overwinning. Kan ons alleen maar vleugels geven en ook zeker onze nieuwe coach Van Bommel. Maandag trouwens tegen Frankrijk, dus het wordt sowieso een pittige campagne. Dat betekent 4 matchen in 11 dagen, zeg. Strong.

0: Thomas Gray en Rumours. Onze Rode Duivels die starten dus nu vrijdag met een pittige campagne, zei ik, in de Nations League tegen Italië. Spelen 4 matchen in 11 dagen. Dominique uit Menen die stuurt pittig, pittig, Matthias. Ik werk 6 op 7 in de bouw. Dat is ook pittig. Zeker waar, Dominique, dat is waar. Dat is sowieso niveau Champions League. Het zal wel zijn.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Morgen de hele dag bij Q.
3: Q-music. Q sounds better with you.
4: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
5: Yes, Imo!
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Hoogstraten aardbeien.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
12: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
14: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
17: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
16: Op en top professioneel, met de pro van...
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: was wel een momentje hoor, deze zomer. Op Werchter Boutique, Pitbulls, hier samen met Nio. Nio was er wel niet bij op Werchter Boutique. Katy Perry ook niet. Allee ja, ze was er wel, maar ook weer niet. Goed, ondertussen is het 1:30 en er zijn 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E17. Vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West moet je een klein uurtje bijtellen, 55 minuten. Ook op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 53 minuten extra. En op de E34 tussen Oelichem en de Rand schuif je 20 minuten aan. Vanaf Melsele tot Sint-Anna-Linkeroever ook nog eens 14 minuten. E19 dan tussen Kontich en Antwerpen-Zuid 12 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring miserie richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 44 minuten extra. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever ook 8 minuten bij. Samen is dat dus, even uitrekenen, 52 minuten. Ring rond Gent richting Zelzaten. Tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 9 minuten extra. En als je onderweg bent richting de kust op de E40 uitkijken tussen Middelkerken en Gistel voor een kleine file van 5 minuten. Op andere plaatsen kan je ook file rijden, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulk.
2: Papa, je bent nooit terug.

0: Kevin is grote fan van de muziek van Avicii. En dit was Avicii samen met Sandro Cavazza. Guess the song. Voilà, dat moet je eigenlijk proberen te doen. Je moet gewoon raden welke song we zoeken en van wie die komt tijdens Guess the Song. Herken de Q-hit en krijg een shout-out op de radio. Jouw missie is dus heel erg simpel. Je moet de titel doorsturen en de artiest. En je mag dat doorsturen, maar je mag het ook inzingen. Ja, je mag dat ook zingen. Of een kort stukje meezingen uit de song. Dat is geheel vrijblijvend. Maar dan is de kans groter dat je een shout-out krijgt van mij. Voilà, goed. Oké, de opgave vandaag is een van mijn favoriete dames. Met een van mijn favoriete hits. Komt-ie. Let's spin the dollars you've been saving on a Mercedes-Benz. Right, let's spend the dollars you've been saving on my for my Mercedes-Benz. Wie maakt hier reclame voor Mercedes en met welke song? Stuur of roep het door via de Q-app.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
2: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe ver door liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
15: Dat Imo!
16: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
17: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
16: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
17: Hallo.
16: Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Yellow.
18: Nog voor jij kan denken...
19: Ik heb gelijk geen energie.
18: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
18: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Roetjes Hansen. Sleuren jou door de werkdag. Tine uit Mazeik is aan het werken aan haar kleurtje. Dat is ook werken in je Tine. Ze ligt op dit moment te dobberen op een luchtmatras in een zwembad ergens in Spanje. Ja, kijk. Verschil moet er zijn. Guess the song. Elke middag testen we jouw muzikale kennis. Ik laat een stukje horen uit een Q-hit en jij moet proberen zo snel mogelijk te raden van wie die hit is en hoe die hit heet. Heel wat H's en G's door elkaar. Als West-Vlaming is dat niet altijd evident, maar we zijn erdoor gefietst. Goed, we gaan eens luisteren nog naar de opgave van vandaag. Let's spend the dollars you've been saving on a Mercedes-Benz. Wie maakt hier reclame voor de Mercedes-Benz? We gaan luisteren naar Axel. I can buy myself flowers, write my name in the sand. Mooi. On Miley Cyrus. Ja, de artiest is juist, is Miley inderdaad die we zoeken, maar het is niet Flowers.
1: Yes, the song, it's Flowers van Miley Cyrus.
0: Nee, Sasha, je bent ook mis.
1: Groeten, Sasha.
0: Ja, Sasha, aan enthousiasme geen gebrek, sowieso. Maar het is niet Flowers die we zoeken. Het is wel degelijk End of the World. En dat wist Brit uit Gruitrode wel. Ja, het is deze, hè. Let's spend the money. You saved on a Mercedes-Benz. Het zal wel zijn. Dit is Miley, End of the World. 10 voor 1. Je luistert Q Music.

0: of the World. Een van mijn lievelingshits van haar. Ik heb trouwens net gelezen dat de doopmeter van Miley, Dolly Parton, die onlangs overleden is, haar eigen dag krijgt. De gouverneur van California heeft een wet ondertekend waarin staat dat zij elk jaar gevierd zal worden. Op 25 september. Dat is nu vrijdag. Dus nu vrijdag de allereerste Dolly Parton Day. En waarom 25 september? Wel, dat is de negende maand. Dus 9 to 5. Snap je? 9 to 5. September. 9th. Ja. Je bent mee, hè? Ah, ik vind het geweldig. Vrijdag dus Dolly Parton Day. Morgen Yes Day. Oh, het is echt fantastisch deze week.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zometeen Jolien Roets op je radio. Eerst nog de nieuwe van Lucas en...

0: Music.
1: Q. We waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Het is British Week bij Mini, dus
2: keep left.
1: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
2: a blimey.
1: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
2: keep calm.
1: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag.
4: Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grote fraude. Hij zou de ziekteverzekering voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts zelf. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is dan een onderzoek gestart. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor haar hangouderen. Het gaat om een vaste groep volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Burgemeester Ruud van den Bergen.
6: Daarom hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
4: De stad bekijkt nog waar dat dan zou zijn. En onze Belgische wielrenners zijn vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert was maar net op tijd in Zaventem en ook Thibaut Nijssen moest zich haasten richting zijn eerste WK op de weg.
7: Het was 6 uur of half 6 deze ochtend om op te staan, dus de ambitie is er in ieder geval. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
4: Remco Evenepoel die was al in Canada, hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. Het is meestal bewolkt. Vanmiddag krijgen we wel iets meer zon, 20 graden. Ook morgen droog met wat zon, 21 graden. En donderdag 19 graden en lokaal een bui.
8: 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West verlies je momenteel 1 uur en 36 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 45 minuten extra. Op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever 35. En tussen Oelichem en Randst 18. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 11 minuten extra. En op de E19 tussen UZA en Antwerpen-Zuid Zuid, 5 minuten, daar is een ongeval gebeurd. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 9 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, tussen Scaldestraat en Gent-Zeehaven, 9 minuten bij. In de richting van Oostakker, tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven, 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Jolien Roets.
8: De populairste hit van dit moment, die gaat door heel je body. We laten het toe. Eerst Hugel en Think of Me.

bovenaan jouw lijst, de Q-top 40. Somber and My Body Isn't Ready. Hij heeft er trouwens afgelopen weekend een nieuwe versie van gereleased. Die heeft hij live opgenomen, helemaal uitgekleed. Wel niet hij, het lied, maar met een orkest en met een koor.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Hoe word je van een compleet onbekende groep in no time een wereldwijd succes? De manier? TikTok marketing. Het bewijs daarvan hoor je na Adele.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
1: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
14: Hema!
15: Humo!
14: Humo
16: onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
17: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
16: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
17: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
16: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
18: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
21: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Tentergem op nummer 1, Temper City, Self-Aware. Ben je klaar?
1: You're ready?
0: Als je aan een millennial vraagt hoe het komt dat ze zo fierce is, dat ze niet op haar mondje gevallen is, dat ze zich niet laat doen. Dit soort muziek, dat is de reden.

Go Home to Your Daddy, Milk Inc. en Sylvie, I Don't Care. Het is Your Mommy, hoorde ik net. Samen op de trein richting Boston, zo meteen met Stella Lefty naar Kygo en ook Crisscross Amsterdam komt eraan. Eerst even door de files, dat zijn er op dit moment 12, waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Een uur extra rekenen daar. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 42 minuten. Op de E34 tussen Melschelen en Sint-Anna-Linkeroever 19 minuten extra. Van Oelegem tot Ranst 8. Op de A12 tussen het viaduct van Wilderijk en Antwerpen-Zuid 12 minuten bij. Op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je van Gent-Zeehaven of ter hoogte van Gent-Zeehaven 24 minuten. En van Evergemse Steenweg tot de Wippelgem 5. Richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 7 minuten extra. En van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven 5. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 23 minuten bijrekenen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 13 minuten bovenop. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de

0: Als je de vlog trekt, ben je er nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, meen je deze? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten en Dorothee. En morgen 7:15, de Q Musical.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door lievers?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Da, Simo.
0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
0: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Betty en Basten. Zet, een Roemeense producer met een liefde voor Afro House, samen met een popicoon en ook nog een Braziliaans opkomend talent. Wat krijg je dan? Een Q-topschijf. Mi chico, zo meteen. Maar eerst gaan we nog springen. Dat is goed voor de bloedsomloop. 3, 2.

al ruim 20 jaar maakt hij muziek, maar het is nog niet zo heel lang dat hij echt op de voorgrond komt. In het voorjaar kwam hij met Michiko, dat door Jason Derulo en de Braziliaanse Melody nog eens een remake kreeg. Here we are. Een zalige Q-topschijf en dat

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
4: Een goedemiddag.
3: Er kan niet bespaard worden op het onderwijs. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoal Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel. Maar besparen op onderwijs is absoluut geen optie, zegt Demir.
5: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen. We werken aan onderwijskwaliteit. Maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden, want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
3: Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van €2,50 per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn nu ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon er ook door. Bij maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden.
6: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 34 minuten extra. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West, 32 minuten bij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 27 minuten extra. Van Oelegem tot Ranst, 12 minuten. En tussen Vraassenen en Beveren, 5. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, verlies je ook 5 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzate, ter hoogte van Gent-Zeehaven, 26 minuten bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 22 minuten. En van Antwerpen-West tot Berchem nog eens een kwartier. En tenslotte nog richting de kust op de E40 tussen Middelkerken en Gistel, 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
6: Waarschuwing, als je geen fan bent van heel flauwe kindermoppen, dan moet je zo meteen even iets anders gaan doen.

Ik ben een tevreden moetie. Want het was een schattige mijlpaal gisteren bij ons thuis. Ik geef wel even een disclaimer. Het gaat over heel kinderachtige dingen nu. Dus als je daar niet in toe bent, even iets anders doen. Zometeen heb ik trouwens Eva Max en ook Bazaar staat klaar. Dus dan kan je daar naar uitkijken. Nee, mijn zoontje Idris, 5 jaar, die vroeg gisteravond aan mijn lief... Papa, kan je mij alsjeblieft eens een mopje leren? Zodat ik morgen in de klas dat kan vertellen, want ik wil mijn klas doen lachen. Ja, dat is het kind van zijn ouders. Dat is duidelijk, een entertainer. Dus mijn lief vroeg, ja, oké, waarover moet dat mopje dan gaan? En mijn zoontje zijn antwoord was... Uiteraard. Zeg het maar, waarover maken 5-jarige mopjes? Juist, over protjes. Dus het mopje dat we gisteren met hem hebben geoefend ging als volgt. Er lopen 2 scheetjes op straat. Zegt de ene scheet tegen de andere. Zeg, wat ruik ik hier? Zegt de andere... Voilà, dus dat, hij vond het zelf grappig. We hebben dat echt 15 keer geoefend. Komen vanochtend in de klas en hij was superblij. Ik zeg, ga je mopje vertellen. Dus hij vol trots naar zijn juf. Ik heb een mopje, ik heb een mopje. Er lopen 2 scheetjes op straat, zegt de ene tegen de andere. Pff. Ja, mislukt dus. Totaal mislukt. Daarna durfde hij ook even niet meer, maar ik hoop wel dat hij er ondertussen is doorgekomen en dat hij onder begeleiding van zijn juf er toch nog iets van gemaakt heeft, dat hij dus zijn klas aan het lachen heeft gebracht. Dus als je op dit moment nog met een babytje daar op je schoot zit, ooit komt er een dag dat die 5-jarige komt vragen, leer mij eens een mopje over protjes, dan heb je er al een. Graag gedaan en voor ons was het alvast

0: al een goed mopje, hoor. En een andere Inge, die uit Antwerpen, die stuurt... Ik kon heel goed lachen met het scheetemopje van Idris, dus geef het maar door aan hem. Kijk, de Inges, die houden van de humor van mijn zoontje. En Sharon uit Engelmünster, die zegt... Ooit komt er een dag dat je kind komt vragen hoe baby's in je buik komen. Bereid je maar al voor, Jolien. Nee, laat hem dan nog maar even gewoon om mopjes komen vragen, dank je.
1: Vincent Virus is terug. Uitgerust... Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
2: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
1: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
2: Yes.
1: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
2: Yes.
1: Een helikoptervlucht naar je oma.
2: Yes.
1: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
3: Vincent Live.
1: Yes Day. Morgen de hele dag bij Q.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kun je er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.

Mel C en Bryan Adams en When You're Gone uit 1999. Nog zo'n legendarisch duo, maar iets recenter zometeen. Eerst nog Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Jouw Rip de Middag, dit moment staat klaar. Strijdlustig, zoals nodig op een dinsdag. Eerst nog de files. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 21 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16. Op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je van ter hoogte van Gent-Zeehaven 22 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Rip de middag dip dankzij Christina Aguilera. En als dat niet heeft gewerkt, dan kan je ook al je werkstress van deze dinsdagmiddag er gewoon afshaken. Eerst Maxime en Babette.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
0: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Het leven van Bruno Mars speelt zich momenteel vooral af in vliegtuigen, taxis en hotelkamers. Want de man is sinds april dit jaar bezig met zijn The Romantic Tour. En hij gaat daar nog mee verder tot mei volgend jaar. Meer dan een jaar gaat hij getoerd hebben. Dat moet zo'n heftig leven zijn, maar ook heel satisfying, denk ik. Om zo echt te zien hoe de fans reageren op je muziek. Ik denk dat de meeste artiesten het daar wel voor doen. Het is ook echt een van de beste live performers die er op dit moment zijn, denk ik. Maar goed, om op een succesvolle tournee te kunnen gaan, moet je ook wel succesvolle muziek maken. En dat doet hij ook heel erg goed. Want van op zijn laatste album, The Romantic, zijn er al 3 grote hits. I Just Might stond ooit op 1 in jouw lijst. En dan had je ook Risk It All.

superhoog. Nu met de derde single doet hij het eigenlijk wel echt weer verrassend goed, want het is een groeiertje. Kwam nieuw binnen in juli van dit jaar, ging dan zo'n beetje op en af, flirtte altijd zo met de 20ste plek. Het was zo'n beetje boven 20, beetje onder 20. En nu ineens krijgt hij een boost. 13 plekken omhoog in 1 week tijd en dat maakt hem deze week ook de sterkste stijger. Hoe ver kan hij nog geraken? We komen het nu vrijdag te weten in een nieuwe Q-top 40. Maar tot dan staat Bruno Mars op lucky number 13 met All My Soul.

0: Zeker deze week Bruno Mars en Oh My Soul. Romantisch, maar dan soulful, zoals ik het graag heb. 9 minuten voor 3. En dit is dan weer die heerlijke, zeemzoete romantiek.
1: Looks

0: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Pandy.
2: Een goedemiddag.
1: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie, Melissa de Prateren van Vooruit, zal iedereen toegevingen moeten doen.
3: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president. Denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
1: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschoppelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,50 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, maar daarna zakken de prijzen wellicht. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. We krijgen nog een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig en opnieuw 22 graden. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 19 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 9 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten vanaf de hoogte van Gent-Zeehaven verlies je 17 minuten. En van Evergemse Steenweg tot de Wippelgem 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West een kwartier bijrekenen. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 6 minuten. In de richting van Brussel dan op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 12 minuten extra. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music.
5: Jolien Roets.
1: Als je lekker vroeg klaar bent met werken, Alex Warren wandelt heel graag met je mee naar huis. Dit is Carry You.

0: Sa uit Puur stuurde in de Q-app, hoe kan ik meedoen met de ja-dag? En ik dacht, ja-dag? Waar heeft het eigenlijk over?
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Ja, Yes Day. Maar ja-dag is uiteraard ook goed. Dat is morgen. Morgen gaat Vincent Vierens op alle vragen van de Q-luisteraars yes zeggen of ja. Dus als jij een droom hebt die je altijd al hebt willen zien waar worden, een tripje dat je altijd al hebt willen maken, iemand die je altijd al eens wel wil hebben ontmoet, ontmoeten iets dat je altijd al eens hebt willen doen. Allee, ja, jij vraagt het en Vincent zegt yes, we regelen het voor jou. Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw vraag tot bij hem terechtkomt, dat je mogelijk uitgepikt wordt? Dat is via het inschrijvingsformulier op qmusic.be en in de Q-app. Dus gewoon een berichtje sturen moet je niet doen. Je moet echt het formulier insturen dat op onze site en in de Q-app terug te vinden is. En dan duimen dat jouw droom eruit gepikt wordt.
1: Yes, let's have some fun.
3: Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt

0: staat niet alleen op nummer 1, Somber. Met My Body Isn't Ready is ook aan een soort van tweede leven begonnen met Homewrecker, want hij steeg door naar nummer 34 in jouw lijst. Zometeen Offenbach en Ella Henderson en Hurricane.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de pro van...
2: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: De misjedatjes van Connections.
8: Van New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
9: Ah, miljard gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
17: Ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder, lievers?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij

Gisteren nog tranen van euro's gehuild aan de dieselpomp. Weer een volle tank voor 135 euro. En sinds vandaag, ja, je hoorde het in het nieuws al, hè, is het nog erger. Recordprijzen tot 2,5 euro per liter. We weten waarvoor we werken. Aan de slag dus ook Berre. Hij start vanavond zijn Europese tour in Nijmegen. We warmen samen op zo meteen. Eerst nog Carl.

0: say tomorrow.
1: Dorothee's doordenker van vandaag is: als de kat van huis is, zit ze wellicht in de tuin van de buren. De meisjes van Cat's Eye, die hoor je gewoon hier bij mij in de namiddag. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 19 minuten bij. Van Antwerpen Centrum tot Borgerhout 9. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 13 minuten bij. Van Strombeek-Bever tot Groot-Bijgaarde verlies je 11 minuten door een ongeval. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo 5 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 10 minuten bij. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 10 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 5. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Evergemse Steenweg en Evergem 9 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roes.

0: levenswijsheid.
1: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
0: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
2: Jij bent een rijdende piemel.
0: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
3: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
0: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:15 de Q Musical. Met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Q Music. Q. Sound.

Kygo en Max McKnow en Take Me Back. Voor mij naar de volle zomer, alsjeblieft. Neem me daar maar mee naar terug. Al worden we wel aan de start van de herfst serieus verwend, hè? Er zit gewoon nog terrasjes weer in deze week. Zo met een warm vestje, warme trui. Zeker wel. Misschien nog een last minute barbecue'tje.

0: Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta, Cry Baby. En niet komen blijten als je te laat bent met je vragen.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Morgen, Yes Day. Straks Vincent Live. Ze zitten in volle voorbereiding van die Yes Day. Want morgen gaat Vincent de hele dag dromen waarmaken van de Q-luisteraars. Wat je hem ook vraagt, hij zegt yes. Dus als jij nog een droom hebt, laat van je horen. De puzzel die begint stilaan te vallen. En die bus naar Disneyland met 30 vrienden of familie of een mengeling van de twee, die moet natuurlijk ook nog gevuld worden. Check even onze site. Je moet daarvoor een apart formuliertje invullen. Dus zeker goed checken welk formulier je invult, waar je je droom aanmeldt. Het wordt allemaal duidelijk als je naar qmusic.be of in de Q-app even gaat kijken en doorklikken op de juiste pagina. Morgen gaan we gewoon een heleboel mensen heel gelukkig maken. Hè? Dus ja, echt superveel zin in. Heel, heel veel zin in. Morgen vanaf 's ochtends al gaat Vincent op pad. Ik hoop jou nu nog blij te maken met een yes tegen Oscar and the Wolf, Anima en Ellie Goulding. En tegen deze Judith.

0: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. Er ligt een besparingsplan op tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
6: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
5: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties, onder hen ook 40.000 kleuters. De oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar ook wat zon, maximaal tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden.
4: 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 13 minuten van Berchem tot Linkeroever. Dat zijn de enige files waar je meer dan 10 minuten verliest.
7: Music. Vincent Live.
4: Ja, jongens, het is bijna zover. Morgen wordt een topdag, want morgen is het Yes Day en dan ga ik een hele dag lang van 's ochtends 7 uur bij Maarten en Dorothee tot 7 uur, als Vincent Live voorbij is, yes zeggen tegen zoveel mogelijk dromen van luisteraars. En we zijn door de duizenden inschrijvingen aan het gaan, want over dat soort aantal gaat het wel degelijk. En we gaan al een beetje opstarten vandaag. Er zijn al een paar dingen die we in gang duwen. Meer bepaald de droom van luisteraar Arno uit Ramsel. Die is net zoals ik net vader geworden en die zit met een soort knaldrang. En die wil ik wel graag tegemoetkomen. Maar we zijn er nog niet. Want er zijn nogal wat praktische obstakels voor ik yes kan zeggen tegen Arno. En die gaan we vandaag door in de show proberen te tackelen. Zometeen halen we even Arno aan de lijn en dan weten we waar het precies over gaat. Eerst Cameron Whitcomb en Rasputin.

0: Meteen is er Jana Spyro en ook Maal Smit, maar eerst...
1: Vincent Live presenteert...
2: Yes Day!
0: We gaan ons voorbereiden op Yes Day. Morgen gaan we dromen waar maken van Q-luisteraars de hele dag lang. Jouw zotste vragen en dromen zijn nog steeds welkom. Hè? Filmpje insturen via de website qmusic.be of via de Q-app. Arno, 31 uit Ramsel, die heeft dat gedaan. Dag Arno.
3: Hey, dag Vincent.
0: Herhaal nog eens even jouw yes.
3: Ik wou eigenlijk heel graag, zoals je zelf zei, ik had wat knaldrang. Bij papa komt zo wel een hele verantwoordelijkheid kijken en ik wou een keer even alles loslaten.
0: Ja, voor we daaraan beginnen, heb jij bepaalde tips voor iemand die net aan het vaderschap begonnen is?
3: Heel veel. Ik denk... Je kunt niet meer doen dan je best. Gewoon blijven doen. Je partner steunen, elkaar sterker maken. En vooral genieten, denk ik.
0: Alright, dat is een hele waslijst aan tips. Ik ga er rekening mee houden. Dank je wel daarvoor, Arno. Maar dus, jij wilt het graag allemaal eens loslaten. Mogen we dat letterlijk nemen? Van zo een keer loslaten?
3: Ja, zeker en vast.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Ik ga je een voorstel doen. En dan ga ik het proberen regelen als het voor jou goed is, oké? Okay?
3: Ja, dat is goed. Okay.
0: Arno, ik heb toen ik jouw bericht las gedacht van oké, hij moet echt even alles vergeten en uit zijn comfortzone stappen.
3: Ja.
0: Ik heb contact gezocht met een bedrijf dat aan bungee springen doet.
3: Oh, oké, ja.
0: Heb je ooit al zoiets in je leven gedaan?
3: Nee. Bungee springen nog nooit, nee.
0: Zeggen wij samen yes tegen een bungee jump?
3: Wij zeggen samen zeker yes.
0: Oké, dan gaan we dat ook doen. 3, 2, 1. Yes! Alrighty, bij deze dat beslist. Jij gaat van een bungee jump springen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb een kraan ter beschikking morgen. Ik zoek alleen nog een plek waar ik die kraan kan neerplanten, denk ik. We moeten even met het bedrijf contact opnemen om te weten hoe en waar we het precies gaan doen. En dan zoek ik ook nog een plek. Maar hou Vincent Live doorheen deze uitzending in het oog. En dan komen we terug bij jou. Is het goed, Arno?
3: Ja, dat is heel goed.
0: Want ik zou het wel leuk vinden als er supporters kunnen komen kijken. Wie zou dat zoal zijn bij jou dan?
3: Ik ben heel benieuwd. Ik zal het eens moeten informeren.
0: Ja, heb je hoogtevrees, Arno?
3: Nee, nu niet, maar nu sta ik natuurlijk op de grond. Ik ben benieuwd.
0: Oké, ik laat je weten waar je morgen moet zijn. Dat gaat zich doorheen deze show hopelijk ontwikkelen. Goed?
3: Ja, dat is goed. Yo. Yes Day.
1: Let's have some fun. Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij

0: Oké, ik zoek een kraan. Voor mensen om aan te hangen. Een rekker. En dan terug naar boven te schieten. En dan terug naar beneden. En dan terug naar boven. En terug. Dat is hoe ik mijn bungee jump die ik 1 jaar of 10 geleden gedaan heb, me nog herinner.
1: Vreselijk.
0: Op een bepaald punt weet je niet meer wat boven en onder is. Ik had geen idee. Ook al omdat je dus vasthangt aan je voeten. Dus die rek hangt aan je voeten, dus je hangt de facto ondersteboven. Oh. En dan ga je dus van boven naar onder. Stel dat het lukt, Paulien, dat we ergens die bungee jump mogen zetten. Wat is er nodig voor jou om daar af te springen?
1: Ik denk dat je mij volledig in slaap moet doen en dan krijg je er mij af.
0: En als Pommelien het vraagt?
1: Nee, nooit. Echt nooit.
0: Oei.
1: Zelfs Pommelien, zelfs als ze zegt, ik geef u gratis toegang tot al mijn concerten, zelfs dan niet.
0: Ik hoop dat ze niet luistert.
1: Sorry, Pommelien, het is niks persoonlijk.
0: Oh, dat vind ik een zeer heftige
1: aanspraak. Ja, maar ik durf dat gewoon echt niet.
0: Ik heb nu nog meer zin om, om zo'n kraan te vinden met een bungee-rekker-jump ding.
1: Kijk, maar jij zegt yes op alles.
0: Ja.
1: Ik hoef daar niet per se in mee te gaan. Hè?
0: Ja, maar als Pommelien tegen mij zegt, ik zou echt supergelukkig worden als Paulien van die bungee-jump springt, dan zeg ik wel yes tegen haar. Ja. Goed.
1: Betwijfelijk.
0: Dat is voor later. Eerst de cliché-clash. Gisteren is de herfst begonnen officieel en daardoor een soort herfsteditie van de cliché-clash met een gevolg. Namelijk, de vrouwen kregen hun wederkerende vraag op maandag niet.
1: Nee.
0: Vandaag is er een wederkerende vraag voor mannen. Dat is altijd op dinsdag.
1: Klopt.
0: En ik had vanuit mijn nobel hart voorgesteld om die dan ook te laten vallen. Maar Paulien zei nee.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Voilà. Ben je nog steeds van die mening?
1: Ja,
0: dat het zo
1: ik ben
0: halen?
1: Heel zeker dat de vrouwen dit zo hard gaan winnen.
0: Dat is uitgeknipt. Music Match. Yes is een woord dat je morgen heel vaak gaat horen op Yes Day, uiteraard. En daarom doen we vandaag in Music Match al een voorproefje. Nummers met het woord Yes in de titel. Stuur Music Match via de app.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Humo
2: onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
2: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: de Bouza met Magnetic Kelly. Sprake van een nazomer. En de Q-topschijf die past volledig in dat thema. Het nummer heet Michiko. En je hoort het over een kwartiertje.
1: Music Match.
0: Nu gaan we naar Fien, 29 uit Huis op den Berg. Dag Fien.
2: Dag Vincent.
0: Fien, wat bracht jouw dag vandaag?
2: Werken. Ik heb vandaag al de hele dag klantjes gehad met nagels.
0: Ah, voilà, kijk. Morgen is het Yes Day. Wat is jouw absolute droom? Waarvan hoop jij stiekem dat ze op de radio is? Yes, we fixen dat, zeg je?
2: Ik reis heel graag, dus zo'n jaar gratis tripjes, dat zou top zijn.
0: Of is er één bepaalde droombestemming?
2: Hawaii staat wel nog op mijn lijst. Ah, en Thailand.
0: Voor mij strooi rocksken op het strand rond te lopen. Heerlijk.
2: Ah, ja, voilà.
0: Dat snap ik volledig. Zeg, vandaag is het nog geen Yes Day, maar de Music Match heeft wel als thema nummers met het woord Yes in de titel. Ik heb een lijst, die is niet gigantisch lang, maar er valt wel een stuk of 10, 15 nummers. Jij zegt gewoon volgende of iets een match, oké?
2: Ja, super.
0: Komt ie.
2: Volgende. Ja, it's a match.
0: Oh, oké.
1: Okay. It's a match. With you.
0: Jij koos voor Snow Patrol. Fan.
2: Yes.
0: Goeie keuze. Dankjewel. Merci om aan het lijn te komen, Fien.
2: Dag.
0: Yes.

0: Martin Garrix bij Vincent Live. Zometeen Teddy Swims. Maar eerst, Pauline, zijn alle ogen op dit moment gericht op New York.
1: Ja, en op die nationale vergadering van de Verenigde Naties. Dat is de belangrijkste vergadering. Daar komen verschillende wereldleiders aan de beurt om een betoog te houden. Het was VN-secretaris-generaal Antonio Guterres die de vergadering mocht openen. Hij haalde zwaar uit naar Israël. Hij noemde het zelfs een etnische zuivering die daar aan de gang is. Zijn uithaal zorgde voor een applausgolf die door de zaal trok. Behalve de bondgenoten van Israël, die bleven stil. Het is voor Guterres trouwens de laatste keer dat hij in die rol daar staat, want zijn ambtstermijn loopt eind dit jaar af. Ook de Amerikaanse president Trump is daar trouwens op dit moment aan het woord. En er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht op Xavier P., een veroordeelde drugscrimineel. Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar ook wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen wordt overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden.
0: Er zijn 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een half uur bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel en 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de ring rond Gent richting Zelzate 13 minuten van de Evergemse Stenenweg tot Evergem. Brusselse buitenring 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Brusselse binnenring 11 minuten van Expo tot Machelen. Op de E17 richting Antwerpen tel je 10 minuten bij van Kruibeke tot Antwerpen-West. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Wat iets in dat allemaal eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Is het de moeite?
2: Ja, het is de moeite. Er staat namelijk iemand op de voorpagina die je nooit zou verwachten op de voorpagina van de dag allemaal.
3: Cliché Clash.
2: Ruben van Gucht. Staat erop.
1: Oh, ik was echt aan het denken, wie kan het zijn?
0: Ja.
1: Ja, uiteraard.
2: Er staat nog wat op, hoor. Fabio, de rapper.
1: Ah ja.
2: Die in opspraak kwam met het nummer Ching Chang Chong.
1: Klopt.
2: En dan ook Sophie Straat, die in opspraak kwam met Alle Witte Mannen Naar Achteren.
1: Ah ja,
2: Nederlandse zangeres.
1: Ja.
2: En dan Hilde de Paardenmaker, actrice van weleer. Die heeft, die heeft een nieuw lief. En dat is iemand waar ze les aan gegeven heeft. Maar ik weet niet zo goed in wat.
1: Acteerles?
2: Nee, het is zoals spiritueel meer.
1: Dansles?
2: Hypnose.
1: Ah. Dus ze heeft hem eerst gehypnotiseerd en
2: ik
1: dan...
2: Ik geef sessies in hypnose en kap. Het Kundalini Activation Process, waarbij je eigen energie van je lichaam activeert om tot een hoger bewustzijn te komen. En dus, voilà, zo heeft ze Raf leren kennen.
1: Maar heeft...
2: Want Raf is tot een hoger bewustzijn bij Hilde gekomen. Dat is ongelooflijk eigenlijk, zeg.
1: Het is wel een mooi verhaal.
2: Het is prachtig. Fantastisch. Kan iemand dat verfilmen, alsjeblieft? In ieder geval, dat zijn namen die je moet onthouden als je meteen aan de beurt bent in de clichéclash als mannelijke kandidaat. Want zoals elke dinsdag krijgen de mannen een wederkerende vraag. Namelijk, noem een bekende Vlaming op de cover van Dag Allemaal. Sophie Straat is denk ik tekst gezien in Nederlands, maar dat telt ook. Dat ook.
1: Ja, als je dat zegt, dan vind ik het wel indrukwekkend.
2: Ja, voilà, het zou ook een heel willekeurige gok zijn om zo straat te gokken. Anyway, het staat 10-7 in het voordeel van de vrouwen. Dus ik hoop ten zeerste dat we met de mannen nog eens een puntje kunnen scoren. Stuur clichéclash via de app en dan speel je mee na David Guetta en Sia.
3: De Mystery Dutchess van Connections. Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
4: Tjoe, dat heb ik gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: luisteraar Arno heeft daarnet al even aan de lijn gehangen. Hij had een vraag ingestuurd voor Yes Day. Hij wil graag het allemaal een keer loslaten en alles vergeten. En dus heb ik voor hem een kraan geregeld met een elastiek aan. Met andere woorden, een bungee jump. Dan kan hij het echt eens loslaten. Want ik kan je uit ervaring vertellen, je vergeet echt alles als je aan een bungee jump hangt. Maar echt alles. Nu, voor één persoon zo'n heel spel installeren, dat is ook wat belachelijk. Dus ik zoek iets, een soort openbare plek of zo, waar we dat kunnen installeren morgen tijdens YesD. Dus ik stel voor, Paulien, dat we even zo meteen onze gsm grasduinen naar wat contacten die we hebben.
1: Oh ja,
0: mensen
1: okay.
0: Bij veel plaats en wat sms'jes uitsturen. Goed?
1: Ik heb wel veel contacten.
0: Als de luisteraars ook ideeën hebben bij wie we of waar we een bungee-kraan kunnen installeren, is dat welkom via de Q-app.
2: Cliché Clash.
0: Eerst gaan we quizzen. Zoals elke dag rond dit tijdstip in de Cliché Clash. Met vandaag Sarah, 35 jaar uit Schoten. Dag Sarah.
3: Dag Vincent.
0: Wat is jouw cliché mannelijk kansje?
3: Ik werk in de haven Antwerpen. En ik rij mijn kapstok rond.
0: Oké, is dat vooral een mannenbastion, de haven?
3: Ja, toch wel. Ik heb eigenlijk alleen maar mannelijke collega's. Dus.
0: Zeg, en je rijdt met een kapstok rond.
3: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen, want in havencontext ken ik het woord kapstok niet.
3: Dat is een soort grote reach truck dat containers verzet, verplaatst.
0: Oh, je letterlijk met de blokken spelen, maar dan XXXXL.
3: Ja, inderdaad, de grote Lego blokken.
0: Ah, fantastisch. Je neemt het op tegen Jens, die is ook 35 en die komt uit Meerhout, dat Jens.
4: Goeiedag.
0: Goeiedag. Jens, wat is jouw typisch vrouwelijke kansje?
4: Ik drink al graag een rozeetje.
0: Oh, rozeetje. Op zo'n warme, lange zomeravond.
4: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, dat snap ik wel hoor. Ik ben team Jens wat dat betreft. Zeg, je hebt je voorbereid op de wekelijkse vraag van de dag allemaal. Vertel.
4: Ik ben dagbladhandelaar. Dus dat ligt hier voor me.
0: Jij hebt een gazettenwinkel, zoals ze dat zeggen.
4: Ja, inderdaad. Dat klopt.
0: Daar heb ik een vraag voor jou. Want ik heb ook een gazettenwinkel waar ik vaak passeer voor pakketjes te ontvangen en te versturen en zo.
4: Ja.
0: En mijn vraag is eigenlijk, aan wat verdien je eigenlijk het meest? Aan de boekjes, aan de kranten, aan de frisdrank en de snoepjes, aan de Pokémon-kaarten, aan de pakketjes? Wat is jouw grootste inkomstenbron in de winkel?
4: Mijn grote inkomsten. Ik ben een raar man op dat gebied. Bij mij zijn de snacks. Ik heb ook worstenbroodjes en dergelijke. En daar ligt de marge nog altijd wel hoger dan op sigaretten en dergelijke.
0: Ja, dat snap ik. Oh, worstenbroodjes. Dat is, voor op een trein, dat is perfect. Dan heeft heel de trein geroken dat je er bent. Heerlijk.
4: Ja, inderdaad. We zijn aan het station, dus dat is echt nagel op de kop.
0: Hey, fantastisch. Jens en Sarah, we gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Sarah. Sarah, veel succes.
3: Dank u.
0: Sarah, mannen zijn meestal de klussers in huis. Toch volgens de clichés. En dus hebben ze veel gereedschap liggen. Ze kunnen dat opbergen in een gereedschapskist. Van welk merk is de gereedschapskist in een appelblauw zeegroene kleur?
3: Het lijkt op Mitsubishi, maar nee, het is het niet.
0: Ja, klopt.
3: Ja, klopt het?
0: Ja, niet voldoende voor een punt, maar wat je zegt is niet geloven. Ga je nog een gokwaaier of mag ik het vertellen?
3: Ik doe maar Mitsubishi, ik weet het niet.
0: Het is Makita.
3: Ah, dat was het.
0: De eerste twee letters zijn toch dezelfde, hè? Oké, vraag 2.
3: Ik moet wel, denk je.
0: Vraag 2. Met welk voertuig rijdt een man rond als hij rondrijdt met een Harley Davidson?
3: Met een motto.
0: Natuurlijk. Vraag 3. Van welk sportobject is het merk Select een goed en bekend merk?
3: Sportkleding?
0: Nee, Select, dat zijn de beste voetballen die er zijn.
3: Ja.
0: Die zwabberen niet, die gaan gewoon rechtdoor. Heerlijk.
1: Die zwabberen niet? Heerlijk. Die andere voetballen dat wel
0: doen? Ja, die zwabberen.
1: Waarom? Allee, hoezo? Omdat
0: dat je daar dan tegen trapt, dat die bal zo van links naar rechts gaat.
3: Gebruiken ze die in Deurnen ook?
0: Dus de Belgische eerste klasse heeft jarenlang met Select gespeeld. Maar sinds kort hebben ze een deal met Decathlon en spelen ze met Kipsta.
1: En die zwabberen?
0: Ik heb nog niet getrapt met die ballen, maar bijvoorbeeld zo de WK-bal die zwabbert altijd, want dat is altijd dat niet als zwabberbal. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, fijn. Ik zal ooit wel eens dat uitleggen, maar niet nu.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is voor later. Goed, Sarah, 1 op 3 gehaald. Dat kan voldoende zijn, maar dat... pas op, niet te negatief. Dat kan voldoende zijn, hangt gewoon van Jens af. Jens, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Alright, vraag 1. Noem een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal.
4: Ruben van Gucht.
0: Het heeft nog lang geduurd. Vraag 2. Wat is de Engelse naam die gebruikt wordt voor stickertjes die veel vrouwen gebruiken om de puistjes op hun gezicht te verkleinen?
4: Om de wat te verkleinen, hè?
0: Puistjes. Als ze ineens een puistje hebben van puberteit of van hormonale toestanden, dan kunnen ze daar een soort sticker op plakken, waardoor dat kleiner lijkt. Het heeft een naam. Hoe heet dat?
4: Een gezichtsmasker?
0: Ja, maar het is in het Engels.
4: Een patch.
0: Ja, er moet nog iets voor.
4: Een pimpelpatch?
0: Ja.
1: Ja. Geef het weg anders.
0: Ja, nee, ja. De vraag is, geef een Engelse term en zit gezichtsmasker. Ja, dan herhaal ik dat wel even, maar het is in het Engels.
1: Ja. Ja, komt altijd voor volgende keren.
0: Zeker. Een pimpelpatch. Goed zo. Dat wil zeggen dat de mannen bij deze de clichéclus al gewonnen hebben. Goed gedaan, Jens.
4: Top.
0: Oké, ik ga net zeggen, dit is het moment waarop je juicht. Maar er kwam een super naar de top, dat is prima. Dat ging eigenlijk vlot, Jens. Jens, van waar, want je moet even wat context geven, zodat ik mij kan verdedigen. Van waar ken jij, ben je bij Pimpelpatch beland?
4: Kru gezegd, mijn dokter die doet zo'n gezichtsmasker op. Dus het begon bij gezichtsmasker. En dan, ja, naar patch is het niet zo moeilijk. En dan, ja, het klein beetje hulp van Vincent komt me bij Pimpel uit.
0: Ah, ja. Ja, ja, dus jij kan gewoon heel goed Engels. Oké, okay, snap ik. Prima.
4: Ja.
0: Maar Paulien, kijk maar nu niet aan. Maar Paulien, nu precies dat je het hebt voorgezegd. Dat is het toch
1: maar
0: niet?
1: Ja, zo voelt het wel een beetje. Zo, ja,
4: nee,
1: ik begon
4: nee,
1: bij gezichtsmasker.
4: Ik had, er wel opgekomen. Ja,
0: ja. Zeg het daar eens, Jens. En Sarah zei ook iets, maar dat heb ik niet verstaan. Sarah, zeg nog eens.
3: Paulien neemt het op voor de vrouwen.
1: Het ja, zal wel zijn.
0: Maar hoe kijk jij ernaar, Sarah?
3: Nou ja, het is eerlijk gewonnen.
0: Voilà, zeg. Punt erbij. Dat wil zeggen dat in het algemene klassement 10 punten voor de vrouwen zijn en 8 voor de mannen. Het is gewoon een beetje treurig omdat Paulien op voorhand had voorspeld dat de vrouwen deze editie zeker gingen winnen.
1: Ja, maar Sarah heeft wel heel goed gespeeld.
0: Zeker, Sarah was aan de...
3: En we staan nog altijd voor, toch?
1: Voilà.
0: Heftige editie, moet ik zeggen. Tot ziens allebei.
3: Dankjewel.
2: Dit

0: Ik ga gewoon zie dat de volgende keer dat een vrouwelijke kandidaat wat twijfelt over een antwoord ook een handje helpen.
1: Maar echt een serieus handje dan, hè? Want die had eigenlijk en Ruben van Gucht al opgestoken.
0: Ja, maar nee, maar ja, wow, dat doe ik elke week. Dus dat telt niet, hè?
1: Ja, maar oké, dan gaan wij vanaf volgende keer.
0: En opsteken, ook, die man wist dat al, want het was een dagbladhandelaar.
1: Dan ga ik ook vertellen welke ploegen allemaal verliezen de Jupiler Pro League.
0: Ja, alleen als er Antwerpen wint. Anders mogen we dat niet doen.
1: Ik ga erover nadenken. Ik kan niks beloven, Vincent.
0: Paulien, ik zit aan de knoppen, dus ik kan wel iets beloven. Ik zet uw microfoon uit als een Antwerp verliest. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Ha, verdorie toch. Oké, terug focus op iets wat ons verbindt.
2: Vincent Live presenteert Yes Day. Ja. Op woensdag 23 september.
0: Ja, dat is morgen dus. Morgen zeggen we yes de hele dag lang bij Q-Music tegen allemaal fantastische dingen die de Q-luisteraars willen meemaken of willen bereiken of willen fixen. Voor zichzelf of voor een ander. Daarnet had ik Arno aan de lijn.
3: Ik wou eigenlijk heel graag, zoals je zelf zei, ik had wat knaldrang. Bij papa komt zo wel een hele verantwoordelijkheid kijken en ik wou hier even alles loslaten.
0: Alles loslaten. En dus had ik een klein voorstel voor hem. Zeggen wij samen yes tegen een bungee jump?
3: Wij zeggen samen zeker yes.
0: Oké, dan gaan we dat ook doen. 3, 2, 1. Yes! Voilà, dat is gebeurd. We hebben een kraan, een soort bungee kraan ding, maar nu hebben wij een probleem. Waar in godsnaam gaan we die kraan plaatsen? Mijn tuin is te klein. Een oprit heb ik niet.
1: Dat is echt groot, hè?
0: Ja. En,
1: zo veilig zijn ook, hè?
0: De tuin van Q-Music is bezet voor een ander evenement. Dus wij moeten, Paulien, ons netwerk aanspreken. En we gaan even whatsappen, toch? Naar de vrienden en familie.
1: Mijn ouders kunnen misschien wel, die hebben een grote tuin.
0: Ja, ik ga beginnen ineens bij Marco. Of die in Derby een bungee jump kunnen doen.
1: Oh, dat is wel tof.
0: Geachte heer... Beste Mark, sorry.
1: Ik kan naar de Doge sturen. De burgemeester van Aalst.
0: Hoe heet hij?
1: Christophe Daze.
0: Ah, ja.
1: De Doge, zeg maar.
0: Vaak over gepraat, ja.
1: Kunnen we naar daar gaan?
0: Ja.
1: Ik stuur hem.
0: Ik zal Els van Doesburg ook sturen. Dan kunnen we eventueel op de markt van Antwerpen in een echte stad. Ja.
1: Zeg.
0: Ja, oké. Dat
1: je
0: is verzonden.
1: Staan.
0: Toby Alderweel, te weinig grote tuinen.
1: Ja.
0: Aangezien die komen eten.
1: Amai, ja.
0: Ik kan je voorstellen, Toby. Hey, kampioen. Alles goed?
1: Toby vind ik echt wel een goed idee.
0: En is dat de luisteraar die stuurt van moeilijk op de bosuil doen, op de heilige grond?
1: Het is wel allemaal zo côté Antwerpen, hè? Kunnen we niet een beetje breder...
0: Ja, je moet het gras wel beschermen, natuurlijk. We doen het niet op de bosuil.
1: Nee.
0: Het gras moet proper blijven. Dat is belangrijk. Anders moeten we nog zeggen dat het aan het gras ligt.
1: Ja.
0: Dat is niet goed.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Wie kan ik hier nog sturen? Staf Koppes, maar dat is wat ver.
1: Oh, ja, Zweden. Daar raken we niet.
0: Ja, alleen het is gewoon plaats in heel Zweden.
1: Nee,
0: dat
1: gaat niet.
0: Zou de VRT sturen? Aan die een toren daar?
1: Ja?
0: Nou, proberen.
1: Ja, op zich kan dat wel. En Brussel is wel nog centraal.
0: Ja. Oké. We gaan zien wie er antwoordt. Als er iemand antwoordt. We gaan het ontdekken. Ondertussen One Direction.

0: Olivia Dean en Sarah Easy to Fall in Love. Pauline en ik hebben daar net wat lijntjes uitgegooid naar vrienden en kennissen, netwerkpeoples, met veel plaats. Want we zoeken een plek waar we morgen tijdens Yes Day kunnen gaan staan met een bungee-kraan. Zodat we luisteraar Arno en eigenlijk iedereen die wil een bungee-jump kunnen laten doen op Yes Day. Zodat je ja kan zeggen tegen iets dat op je bucketlist staat. Ik heb een paar antwoorden wel gekregen.
1: Ah, goed.
0: Ja, maar Koeken die kan niet, want die is ribbetjes aan het eten de hele dag.
1: Ah ja.
0: Toby hadden wij... Ik heb al yes gezegd tegen een andere tv-opdracht. Els van Doesburg heeft nog niet geantwoord. Die heeft het te druk met het moederschap ongetwijfeld.
1: Ah ja.
0: En jij, Paulien, heb jij antwoord van de
1: Ja, mijn de ouders reageren niet. En de burgemeester van Aalst heeft mijn bericht gelezen, want ik heb twee blauwe vinkjes, ja. Maar voorlopig nog geen antwoord. Maar ja, die heeft het waarschijnlijk ontzettend druk, hè.
0: Dus het ligt eigenlijk bij onze burgemeesters, die van Antwerpen en die van Aalst.
1: Ja, tenzij er nog andere ideeën zijn, maar alleen.
0: Ja.
1: Het is ook morgen al, hè?
0: Ik ga altijd wel vragen naar mijn cafévoetbalploeg. Het valt daar, dat is kunstgras.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Enfin, dat zou wel kapot kunnen, maar niet op die manier. Ja,
1: oké, okay, dat is dan plan B sowieso.
0: Ja, een beetje meer respect voor KSC of alsjeblieft, denk ik. Maar goed, we houden je op de hoogte. Ondertussen gaan wij verder met Vincent Live, met zometeen de 10e luistersessie van Jisoo en Klik. En een beetje een atypisch gesprekje met weerman Frank, want die is op fietsvakantie met het vliegtuig. En die kan niet bellen, maar hij gaat toch bellen.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Goedemiddag. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht op een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Collega Nathalie Dijk geeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
1: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een hele week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties, onder hen ook 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. En Kevin De Bruyne die is klaar voor de Nations League. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich mentaal en fysiek fit.
4: Ik voel me goed in mijn lichaam. Ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
1: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft ook droog met minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en halen we tot 23 graden.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tel je 28 minuten bij van de Brugse Vaart tot Evergem. Antwerpse ring richting Nederland, drie kwartieren van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-Tunnel en 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E429 tel je 20 minuten bij vanaf Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Brusselse binnenring 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen. Op de A12 richting Antwerpen tel je 18 minuten bij vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 10 minuten van Melzede tot Sint-Anna-Linkeroever. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Music.
5: Vincent Live.
0: Zo meteen nog eens Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Maar eerst Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

0: Kygo, Khalid en Griffin bij Vincent Live. Elke dag rond 17:30 bel ik met Frank de Weerman. Frank Duwokage, onze vaste Weerman. Maar gisteren zat hij plots met een probleem waardoor ik hem vandaag vroeger moet bellen.
1: Zeg, Vincent,
0: ja?
1: Ik heb nog één probleempje.
0: Oei, en ik moet dat oplossen.
1: Wel.
0: Be careful.
1: Misschien wel. Het is zo dat ik morgen vertrek ik op fietsvakantie. Dus dat is het probleem op zich niet.
0: Op fietsvakantie, wat leuk.
1: Ja, naar Spanje. Dus ik neem het vliegtuig.
0: Ja?
1: En ik neem nu...

0: Dozen.
1: Oh my.
0: Inderdaad, ik heb al zoveel over u gehoord de voorbije 5 jaar dat ik hier bij Paulien van het Nieuws in de studio zit. En nu hebben we u eindelijk echt in de show.
1: Ja.
0: Aangenaam, ik ben Vincent. Even voorstellen.
2: Ja,
1: mij kent hij wel.
2: Ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn. En ik denk dat ik u de gastvrijheid mag aanbieden van een heel toffe, ambizante stad die Aalst noemt. En dat lijkt me wel de ideale plek om jullie bungee jump kraan te laten placeren op de hopmarkt.
0: Ah ja.
2: Dus
0: we zitten met
2: bent meer dan welkom.
0: Ah, super, want we zitten een beetje met een ding. Het is morgen Yes Day, meneer Dazen. En er is een luisteraar die heel erg eens een bungee jump wil doen. We hebben een soort van een kraan geregeld. Maar ja, mijn tuin is te klein. Ik kan al die mensen niet ontvangen. En u sprak over de hopmarkt in Aalst.
1: Topplaats.
2: Ja, dat is een ideale locatie. We hebben daar al trouwens wel leuke dingen gedaan op dat plein. En u bent meer dan welkom.
0: Oké.
2: U kan daar volledig u gaan.
0: Ja, als het goed is, nemen wij ook een radiostudio mee. En gaan we daar gewoon even onze tent op slaan om tussen 4 en 7 Vincent live vanuit Aalst te maken, toch?
2: Ja, dat mag. Hè. Dus u weet, wij zijn een leuke stad. Soms zegt men dat we iets te marginaal zijn. Soms zijn we digitaal, geniaal, ontaal. En morgen zijn we dan even heel... Q-musicaalst.
0: Zie eens, kijk, fantastisch.
1: Oh, mooi.
0: En dan heb ik nog één vraag voor u, meneer Dazen. Gaat u zelf ook van de bungee jump springen? Of duwt u liever een lid van de oppositie eraf?
2: Ik denk dat ik voor het laatste ga kiezen. Als ik hier heel eerlijk mag zijn, zo van die heel hoge toestanden is niet direct aan mij besteed.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk, het zal ooit eens de eerste keer moeten zijn. Want ik zie sommige van mijn collega's zo van die halsbrekende toeren uithalen. Maar bungee springen en zo, dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Ah, wel, nee. U bent altijd welkom. Of het nu voor uzelf is, voor een ander willekeurig slachtoffer van de oppositie van het Schepencollege, maakt niet uit. Alvast merci voor de gastvrijheid en we zien elkaar in Aalst. Tot ziens.
2: Heel graag gedaan.
0: Yo, bye bye.
1: Maar zo tof, dit is echt mijn grote droom, hè?
0: Ja, wel, dat is Yes Day.

0: mensen met Ella in hun naam en een voorliefde voor cowboyliedjes. Ongelooflijk. Choosing Texas was dat. We gaan naar Aalst. Morgen op Yes Day tussen 4 en 7. Daar het zenden. Dat zullen we morgen wel evalueren of dat lukt. Ja, nee, natuurlijk.
1: Ik kan dat nu al vertellen.
0: Ja, de Hopmarkt. Wat voor een plek is de Hopmarkt eigenlijk?
1: De Hopmarkt is een beetje het centrale punt van Aalst, waar zo alle leuke evenementen georganiseerd worden. Daar vind je ook onder meer de toeristische dienst.
0: Ah,
1: en dat is zo een
0: klein...
1: dat is zo'n beetje opgekalafaterd. Zo, daar zijn mooie tekeningen op de grond en dat is een beetje hip geworden.
0: Dat is een parking.
1: Ja, er is ook een parking, wat handig is, want dan kan je daar gewoon binnenrijden en hop, je bent...
0: Ik sta op Google Maps eigenlijk, alleen zo Google Street View nu, en ik zie eigenlijk alleen maar parken. Of is dat nog een oud beeld?
1: Kom kijken.
0: Is dat voor of na de vernieuwing?
1: Nee, dat is niet nu.
0: Ah, dat is voor de vernieuwing.
1: Is dat ooit de Hopmarkt geweest?
0: Ja, in juni 2024, Paul, dat is 2 jaar oud.
1: Nee, dat is echt niet waar. Maar dit is iets anders, hoor, want...
0: Dat is de Hopmarkt in Aalst? Ah, nee, is in Assen.
1: Nee, ik ging juist...
0: Ah, is in Assen.
1: De Hopmarkt in Aalst is zo met allemaal winkeltjes en restaurantjes en zo in de buurt.
0: Ah, ja, gezellig.
1: En daar is ook... de cinema is daar. Allee, dat is niet echt de cinema.
0: En de Hop & Go.
1: Ja, de Hop & Go en de Mr. Spaghetti. En een sushi-ding heb je daar ook.
0: En daar gaan wij staan met onze bungee-kraan. Dan mogen alle Q-luisteraars die daar zin in hebben van de bungee komen springen.
1: Ja, met carnaval staat daar ook altijd zo'n hoog ding voor de kermis, waar je dan zo kan afvallen. Dus dat is perfect.
0: Ah ja, super. Allee, iedereen is welkom, hè, morgen vanaf een uur of 4. Om naar Vincent Live te komen kijken en vooral om die bungee jump te komen doen. Wij gaan verder met de show nu. Wim de Handschutter die staat weer in de coulissen te popelen. Je hoorde hem daarnet. Gisterochtend ook bij Maarten en Dorothee. Hij had een nachtje doorgedaan om het boek van de broer van Prinses Diana te lezen. Maar nu is hij uitgeslapen. En hij heeft 3 verhalen mee over verzamelingen van royals.
1: Oh.
0: Je hebt altijd geld te veel, dus dan kan je echt crazy verzamelingen starten. Maar eerst moeten we dus zoals beloofd videobellen naar Frank de Weer. Ik ben eigenlijk al een beetje te laat, dus we gaan snel de reclame in. Hupke.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
2: even? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Hey, we're the Jonas Brothers.
8: And you're listening to Q Music.
9: Vincent.

0: en Love Me To Heaven. Sommige mensen gaan voor hun job tot het absolute uiterste. Het hoogtepunt, wat dat betreft, bereiken we vandaag met Frank de Weerman, die in een vliegtuig zit om naar de wolken te kijken wat voor weer we krijgen. Dag Frank.
1: Dag Vincent.
0: Ja, we zijn een beetje later, dus het vliegtuig moet over 3 minuten opstijgen. Maar vertel eens, wat voor weer krijgen we vanavond nog?
1: Ja, we moeten erop zijn, want ze zijn inderdaad al klaar hier met het vliegtuig. Maar nee, voor vanavond is het zo dat er nog wel bewolking is, maar uiteindelijk gaat die wel verdwijnen. Hè. Dus loop van de avond ten nacht wordt het dan zo goed als helder.
0: Dus geen turbulentie, Frank?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Tussen dit en Alicante, geen flauw idee wat dat gaat worden. Maar ik zie het allemaal wel. Ik heb vertrouwen in de maatschappij waar ik mee vlieg. Dus dat komt wel in orde.
0: Oké, dat is goed. Morgen dan, op Yes Day, wat voor weer krijgen we dan?
1: Ja, prachtig weer, denk ik, voor jou, Yes Day.
0: Yes.
1: Voilà, ik heb zon besteld. Je had dat gevraagd aan mij van, en ik moest alleen maar yes antwoorden. Dus voilà, ik heb zon besteld voor jou. Af en toe wat wolkenvelden, misschien nog 's ochtends, maar uiteindelijk ziet het er allemaal prima uit. De temperatuur van 21 graden. Dus wordt echt wel genieten. Ideaal dagje, ideaal weer voor jou, Yes Day.
0: Alright. Donderdag en vrijdag dan?
1: Donderdag, ik moet even nadenken. Donderdag zitten we met zon en stapelwolken.
0: Zijn dat uw vrienden die we aan het uitlachen zijn, Frank?
1: Ja, kijk, ja.
2: Dat zal niet durven.
1: Van uw vrienden moet het hebben. Maar los daarvan, dus donderdag zon, stapelwolken, iets kouder, 19 graden.
0: Ja.
1: En vrijdag, topdag. Vrijdag zon en temperatuur waarschijnlijk tot 2, 23 graden.
0: Oh, super.
1: Dus ik om naar uit te kijken. En het weekend ziet er ook goed uit.
0: Ja,
1: we gaan redelijk wat zon hebben. En nog altijd aangenaam warm. Hè. Moet je niet vergeten dat het al bijna eind september is.
0: Mm-hmm.
1: En we halen altijd 2, 23 graden. Dus.
0: Ja. En daarna?
1: Ik dacht dat je ging vragen tot zondag.
0: Maar ja, tuurlijk. Dat weet ik ook wel. Dat is allemaal lange termijn, dat doe je normaal niet aan, Frank. Alleen maar goed, zeg. En hebben ze zo al verteld van de veiligheid van hun gordel en zo en luchtmaskers?
1: Ah, nee, nog niet.
0: Oh.
1: Nog niet, maar iedereen zit er al in het vliegtuig.
0: Ja.
1: Ik heb nog niet onder mijn voeten gekregen, want iedereen is hier stil.
0: Ah ja, oké, maar nu weet wel iedereen wat voor weer het wordt. Wat voor weer wordt het in Alicante eigenlijk? Is het de moeite dat je u verplaatst aan de andere kant van Europa, of niet?
1: Vincent, ik weet niet of ik het wil horen, maar het wordt daar fantastisch weer. Elke dag zon, 7, 28 graden. Vrijdag 32 zelfs.
3: Oh.
0: Amai, dat is wel warm voor op de fiets, maar goed, oké. Okay. Frank, geniet ervan.
1: Ja, merci.
0: We spreken elkaar morgen. Ginter, van op het terrasje waarschijnlijk.
1: Het zou van op het terrasje in het zonnetje zijn, hè?
0: Ja, smeer die goed in, hè, jong.
1: Dat gaan we doen.
0: Ja. Allee, is goed. Groetjes daar, Frank. Dank je wel.
1: Repeat it
3: of niet? Die man.
0: Ja, mijn timing is wel aan de zak, maar wat een topleven heeft hij eigenlijk. Sorry, ik wilde ook een keer af en toe over liedjes vertellen van op het vliegtuig. En dan, dag.
3: Doei. En probeer het eens, hè, ja.
0: Ja, ik zal het morgen aan mezelf vragen. Zeg, gewoon dit. In Repeat of Niet zitten we voor de 10e en laatste keer met Jisoo. En dat is op zich wel bijzonder, want zij, het ging nooit echt geweldig vlot. Maar ze is er wel elke keer doorgeraakt. En nu heeft ze 9 op 10. En de vraag is, haalt ze 10 op 10 of niet? Jij beslist via de Q-app.

0: Ik denk dat dit de eerste keer ooit is. Repeat. Of niet. Dat een nummer struikelt over de laatste horde. Het is een niet. Nee. Ja, blijft niet hangen, stuurt Veerle. Gerrit is het ook ongelooflijk dat dit 10 op 10 haalt. Uit principe een niet. 10 keer niet, stuurt Anna. Er zijn ook wel positieve berichten. Uiteraard, Isabel zegt repeat, hartje gegeven. Repeat voor Jisoo, eindelijk wat herkenning voor haar ook. Stuurt Ashanti bijvoorbeeld. Maar ook Alista zegt nee, het is te kinderlijk 1 op 10, maar in plaats van 10 op 10. Voor de 10e keer nee, stuurt Jeske. Dus het struikelt bij 9 op 10. Het maakt op zich niet zoveel verschil, want je hoort nog altijd morgenavond bij Joren Linssen een nieuwe track. Vanavond bedoel ik bij Joren Linssen een nieuwe track, maar toch, ja, speciaal. We maken wat mee, jongens, en dat op een dinsdag. Paulien, in het nieuws gaat het over Trump. Die heeft op de algemene vergadering van de VS het hele boeltje omgetoverd. Ja, tot de grote Trump-show.
1: Ja, het was pittig. Ja. De Amerikaanse president heeft veel gezegd. Hij begon met een hele lofzang voor zichzelf, dat hij de grote vredestichter is. Hij zei, terwijl anderen spraken over vrede, heb ik het gecreëerd. Hij noemde de VS ook het meest gewilde land ter wereld en dat ze nog nooit zo sterk stonden. Nadien ging het zowat alle kanten op. Hij zei dat hij de vrede tussen Rusland en Oekraïne wel zal regelen, sneller dan we zullen denken. En hij zegt ook dat hij voor een belangrijke beslissing staat als het over Iran gaat, een deal of Iran compleet verwoesten. Op voorhand had de voorzitter van de vergadering alle sprekers ook nog eens extra benadrukt dat hun speeches maar 15 minuten mochten duren, omdat Trump zo'n gelegenheid meestal gebruikt om veel langer te spreken. En mobiliteitsminister Jean-Luc Rucke die wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders die staken daar al bijna een hele week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en de vakbonden vinden daarover maar geen akkoord.
0: Ah, nog eens. Ik heb er niets van onthouden op zich van Frank, dus doe maar.
1: Dus de korte samenvatting. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. En morgen krijgen we een zonnige dag, 23 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En 10 minuten van Antwerpen-Zuid, de Kennedy-tunnel. Op de E429 een half uur extra van Tubeke tot de Bergense Steenweg. Op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot Heverlee. Brusselse buitenring 25 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Vilvoorde de Koningslo. Op de A12 richting Antwerpen verlies je 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En 10 minuten van Aardslaar tot Wilrijk. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 20 minuten erbij van de Evergemse Steenweg tot Wippelgem. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar

0: isn't ready. Bij ons in de studio, Wim Naamschilder.
1: It sounds like...
0: De leukste, fijnste, sympathiekste koningshuiskenner van het laatste nieuws, van VTM Nieuws en van Q-Music. Wim, ben je een beetje uitgeslapen ondertussen? Je was gisteren heel lang wakker, omdat het boek van de broer van Prinses Diana uitkwam. En ja, je hebt dat gelezen s'nachts, want je kon dat s'nachts lezen.
2: Ja, ik ben 40 uur wakker geweest om de nacht van zondag op maandag door te trekken. Om 1 uur gisternacht heb ik de pdf ontvangen van het boek van Diana, over Diana, Zwanenzang. En die heb ik dan moeten lezen. Ja,
0: dat is omdat het dan middernacht in de UK was of zo? Ja, of omdat het 1 uur s'nachts is? Ja, oké. Dan heb je het s'nachts gelezen, het boek.
2: Ik ben er diagonaal doorgegaan op zoek naar de scoops, de nieuwe onthullingen uit het boek.
0: Ja.
2: Om het dan meteen online te kunnen zetten op HLN. En dat soort zaken, ja.
0: Wat we bij het team bijzonder fijn vonden, Wim, is dat je een blik achter de schermen hebt gegeven in een soort dagvlog op Instagram. We hebben daar een kort fragment uit, want...
3: Oei.
0: Ja, nee, maar ik vind het fijn dat het zo wat dramatisch is met de muzikale keuzes en zo. Dat is fantastisch. Is het de dagvlog van Wim, hè?
4: Afgelopen nacht heeft onze royalty-expert een exemplaar in handen gekregen.
0: En gelezen.
4: Wim Naamschilder, goedemorgen.
0: Oké, Eurosong erdoor.
3: Ik hoorde dat er exemplaren gestolen waren van het boek.
0: Zeg je
3: gewoon eerlijk, waarvan komt jouw kopie?
2: Mijn kopie is niet van de camion gevallen.
0: Oh, wat een dag, Wim. Dat moet dat geweest zijn. En dan nog in die 40 uur tijd gevonden om een videovlog te monteren.
2: Oh, ja, ik heb de hele dag gefilmd en ik had eigenlijk niet heel veel goesting om dat nog te maken. Maar ik dacht van, ik heb het nu toch gemaakt.
0: Ja, wel een unieke dag in het leven.
2: Ja. En nu begrijp ik ook influencers die zeggen dat influencer zijn een dagtaak is.
0: Dat is hard werken, zo'n vlogje in elkaar steken.
2: Ja.
0: Dat is prutsen en doen, ongelooflijk. Goed, het is tijd voor onze wekelijkse business.
5: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Je hebt 3 verhalen mee over royals en hun verzamelingen. We gaan kijken welk van deze 3 echt gebeurd is.
5: Verhaaltje 1.
2: Koningin Margrethe van Denemarken heeft een Neandertaler fluitje in haar bureau liggen dat ze ooit kreeg van beroemde archeologen.
5: Verhaaltje 2.
2: Koning Filip heeft een stukje maansteen in zijn bureau liggen dat hij ooit kreeg van astronauten van de Apollo-missies.
5: Verhaaltje 3.
2: Koning Felipe van Spanje heeft in zijn bureau een opgezette dwergwalvis op wieltjes die dienst doet als koninklijk voetbankje. Hij kreeg die van maritieme historici.
0: Oké, dat zijn 3 doldwaze verhalen, maar welk van deze 3 is waar? In de app van Q-Music staat een poll. Heeft koningin Margrethe van Denemarken een fluitje van een Neandertaler op haar bureau liggen? Heeft koning Filip een stukje maan thuis? Of heeft koning Filip van Spanje een opgezette dwergwalvis op wieltjes?
1: Ik hoop het laatste.
0: Dus alle 3 te gek voor woorden, maar 1 van deze 3 is waar. Welk verhaal geloof jij? Stemmen kan in de app.
5: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
6: Ach, de vlogtrek bij de nog eens.
5: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
7: Jij bent een rijdende piemel.
5: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
8: Jezus, gast, meen je deze? Slimebal.
5: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:45 de Q Musical met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee, je dag is goed.
9: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
10: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
9: Je familiefoto's?
10: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
9: De buren?
11: Zeg, is dat een hert?
12: Nee, dat is een everzwijn.
9: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
15: Jij?
16: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja,
11: kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
12: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
16: Geef 8 hamburgers.
15: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elea's stage in Kotmadam Sergeant? En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: iets wijs over het paleis.
1: Royalty-journalist Wim de Handschutter is nog steeds bij ons in de studio. Hij heeft ons drie verhalen verteld waarvan er één echt gebeurd is. De vraag is welk? Het publiek heeft alvast een voorkeur, moet ik zeggen. 15% van de stemmen ging naar het verhaal van koningin Margrethe van Denemarken, die een Neandertaler-fluitje in haar bureau heeft liggen. 19% van de stemmen ging naar koning Felipe van Spanje, die in zijn bureau een opgezette dwergwalvis op wieltjes heeft, die dienst doet als voetbankje. En 66% van de Q-luisteraars gelooft het verhaal dat koning Filip een stuk maan heeft liggen thuis. Een stuk maansteen. Wim de Handschutter, welk van deze verhalen is waar?
2: De luisteraars hebben het bij het rechte eind.
1: Ah, ja. De maansteen.
2: Klopt.
1: Hoe kom je aan een stuk maan?
2: Herinner jij je nog de Apollo 12? Dat is de tweede bemande landing op de maan in november 1969. Dus lang voor onze tijd. Ja. En de bemanning heeft toen brokstukken meegebracht naar de aarde. En de Amerikaanse president heeft toen Goodwill Moon Rocks uitgedeeld aan bevriende landen. En in België is dat het diplomatieke geschenk bij koning Boudewijn terechtgekomen. Ja. En zo binnen de koninklijke familie. En koning Filip was nog een prinsje van 10 jaar. En zo is hij met die maansteen in contact gekomen.
1: Dus een jongen van 10 en die kreeg plots van zijn vader of van zijn onkel, van zijn onkel kreeg hij plots wat stenen van op de maan, cadeau. Inderdaad. Fantastisch. En die liggen nu op zijn bureau, als je dat wilt zien, want ik kan me inbeelden dat dat wel een aantrekkelijk ding is om te zien. Dan moet je inbreken bij de koning.
2: Of je kunt naar het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel gaan, want daar ligt ook zo'n maansteen. Dat is een steentje van 18 mm, veilig in vitrine natuurlijk opgeborgen. Maar alleszins, die maansteen heeft wel de fascinatie bij koning Filip aangewakkerd voor ruimtevaart.
1: Ja, wat is dat een ruimtevaartliefhebber? Was dat zijn droomjob?
2: Ik denk als hij geen koning zou geworden zijn of moest worden, dat hij misschien wel ruimtevader zou willen worden. Ja. Hij is helemaal in de ban van de ruimtevaart. Herinner je in 1992, als ik het goed heb? Ja, 1992 is de allereerste Belg naar de ruimte gegaan.
1: Ja, ik was er net, maar ik herinner het mij niet meer.
2: Ik herinner het mij wel. Ik was 11 jaar.
1: Ah ja.
2: En er werd zelfs op school uitgezonden. Dirk Vriemout als eerste Belg naar de ruimte. Ja. En ook koning Filip, toen nog prins Filip, zat op de eerste rij. Ook letterlijk op de eerste rij. Oh. Niet voor zijn tv in Laken, zoals wij op school voor de tv zaten. Maar wel vanuit het zenuwcentrum van de NASA heeft hij toen alles kunnen volgen.
1: Houston. Okay.
2: Dat was in het controlecentrum daar in Houston, Texas.
1: Wat ik wel op school geleerd heb, is dat die toen gebeld hebben met elkaar, toch? Filip en Dirk Vriemout, die astronaut vanuit de ruimte?
2: Ja. Vriemout heeft toen de prins aangesproken met Monseigneur, heel formeel en volgens het protocol. Ja? En ik heb dat fragment trouwens nog eens meegebracht, wat er toen gebeurd is, een legendarisch gesprek.
1: Okay.
3: U kunt mij Filip noemen, want ik denk dat in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u ziet door het venster?
1: Ah.
2: Ja, en Dirk Vriemout heeft toen ook gezegd wat hij door het venster heeft gezien.
1: Ja.
2: En dat was het buitengewone zicht op de aarde.
1: Ja, dat begrijp ik. En dan een paar jaar later, want daar herinner ik mij wel nog, een tweede Belg naar de ruimte, toch? Frank de Winne.
2: Ja, Frank de Winne. In 2002 een missie naar het ISS.
1: Ja?
2: En toen heeft Filip het nog grootser aangepakt door Houston te vliegen om daar een telefoongesprek te voeren met een ruimtevaarder. Hij is letterlijk naar Kazachstan gegaan. Want toen de Winne terugkeerde naar de aarde, is die capsule geland in de ijskoude afgelegen steppes nabij Kazachstan. En wie stond daar toen midden in de vrieskou te wachten op de Winne?
4: Nee.
2: Prins Filip. Toen nog Prins Filip.
1: Dus
2: met een muts en een kap met wit bont aan.
4: Zalig.
2: En de Winne stapt uit zijn capsule.
1: Ja?
2: En Filip zegt, ik zou u een dikke kus moeten geven.
1: Oh! En heeft de koning dan een kus gegeven aan de astronaut?
2: Wat denk je?
1: Nee.
2: Jawel.
4: Wow.
2: Een onstuimige kus en ook een knuffel daarbij.
4: Wow.
2: En Filip heeft toen op tv verklaard dat hij heel trots was op de tweede Belg in de ruimte.
1: Snappig.
2: En heeft zijn uitstapje naar Kazachstan beschreven als buitengewoon en erg romantisch.
1: Erg romantisch. Dat belooft, want er zit toch binnenkort een derde Belg aan te komen die naar de ruimte gaat.
2: Ja.
1: Rafael
2: Liégeois.
1: Ja.
2: Die gaat normaal volgend jaar naar de ruimte. En die twee, dus Liégeois en Filip, hebben veel contact met elkaar.
1: Het is al begonnen.
2: Het is al romantisch aan het worden. Ja. Want elke keer als ze elkaar zien, zegt Filip tegen Liégeois dat hij heel gepassioneerd is door ruimtevaart.
1: Ah.
2: Hij vertelt ook heel veel verhalen over de Apollo.
1: Ja.
2: En hij zegt ook tegen Liégeois hoe jaloers hij eigenlijk gevaarlijk is op hem. Ja. Dus hij wilde inderdaad wel ruimtevaart in, ja, ruimtevaart in zijn gedachten zijn. Want het doet hem wel dromen zo in de ruimte zijn en ja, een blik op de aarde. Dus ja, zoals velen doet hem aan het dromen zetten.
1: Hoe goed is dat dat de koning jaloers is op jou, die Rafael? Echt, wat een situatie. Wim de Aanschutter, dank je wel voor dit fantastische verhaal. Blijf hangen voor 3 testopgaves voor Wie Neemt. Vandaag met de Joost. Vincent Live.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: kon bijna niet anders. Hè. Na een verhaal over maanstenen. Een nummer van Meteor. Dat was Nooduitgang, uiteraard.
1: Winnen met...
0: Er zit 700 euro in onze prijzenpot. Dat is redelijk wat. De vraag is wat Wim de Handschutter daarmee zou kopen met 700 euro. Shoppingbudget.
2: Oh, ik denk nu aan Texas. Een reisje naar de NASA.
0: Een reisje naar de NASA. Een
2: gesprek te voeren met ruimtevaart.
3: Ja. Amai.
0: Ik weet niet of je toekomt met 700 euro, maar je gaat wel wat ver geraken. Op zich wel. En jij, Paulien?
3: Ik zou een nieuwe laptop kopen, want die van mij is kapot.
0: Oei.
3: Ja, ik heb die uit de zetel laten vallen op het hoekje, waardoor het scherm...
0: Ik dacht dat je ging zeggen op een van uw katten.
3: Nee, gelukkig niet. Ja. Maar dus het scherm werkt wel nog, maar er zitten zo allemaal kleine lijntjes in.
0: Ah ja, en dat is uw laptop privé of van het werk?
3: Dat is mijn privé laptop.
0: Ah ja.
3: Dus ik heb gewoon een nieuwe nodig, want anders als ik die van het werk gebruik...
0: Anders weet je van IT op welke sites dat jij zit.
3: Ah wel.
0: Ja.
3: Dat wil ik ook niet, hè.
2: Dat weten ze sowieso, hoor.
0: Ja, daar wil ik niet over nadenken, eigenlijk. Goed, met welke letters spelen we?
1: D.
0: De D. Een DJ.
2: DJ, ja, wie? Zijn er DJ's, Mandy? Delicious?
0: Oh, yeah. DJ Delicious, ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Yes. Een winkel.
2: Deba.
0: Wat?
2: Deba, van de meubelen. Of is dat enkel maar...
0: Dat is Weba.
2: Nee, je hebt ook in Sint-Niklaas, Deba.
0: Deba, oké.
3: Okay. Ja, dat ken ik niet.
0: Ah ja, Deba meubelen. Ja, zie
2: in Belzele.
0: En iets uit de keuken?
2: In de keuken... help me even.
0: Waar het heel koud is.
2: Diepvries natuurlijk.
0: Diepvries. Of een deksel of een deegroller. DJ's trouwens, David Guetta, Dimitri Vegas. Ja. En dan inderdaad alles met DJ. Dat ging vlot, maar misschien niet vlot genoeg.
2: Niet vlot genoeg,
0: voor 10 categorieën op 30 seconden. Als je denkt dat je het beter kan, stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een D.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
0: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is en twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
6: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
3: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken, want hij zal het wel regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Maar collega Nathalie Dijk heeft wel meer details.
7: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
3: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Rucke wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders die staken daar al bijna een week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne die denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
8: Ik voel me goed in mijn lichaam. Ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken. Dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
3: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens die speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft ook droog bij minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en 23 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een uur bij van Sint aan Linkeroever tot Berchem. Richting Gent op de Antwerpse ring 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E17 een half uur vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 17 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. De ring rond Brussel, buitenring 26 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. De ring rond Gent richting Zelzater een kwartier van de Evergemse Steenweg tot Wippelgem. En op de E40 tel je 10 minuten bij vanaf Sterrebeek tot Berchem. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Music. Vincent Live.
0: Alright, we gaan zo meteen nog eens goed ouderwets woordmoppen tappen. Eerst Stella Lefty bij Vincent Live. Dit is Boston.

0: Stella Lefty. En Basten. Zometeen laat ik de laatste nootjes horen, maar eerst bereiden wij ons voor op onze jonge online collega. Jels heet hij. Jels komt uit West-Vlaanderen, woont in Aalster, is een zeer bijzondere cocktail, maar heeft een voorliefde voor woordmopjes. Hij heeft al een paar keer een platform gekregen in de show waarin hij eigenlijk rond een Q-artiest een aantal onnozele woordmopjes maakt. Dus onnozel, simpel, ga snel. Vorige keer bij Benson Boone klonk het zo bijvoorbeeld.
1: Hoe noem je Benson Boone die ook de zanger is van Clouseau?
0: Benson Koen.
1: Hoe noem je Benson Boone die 67 plus is?
2: Een Benson pensioen.
1: Ja. Hoe noem je Benson Boone die een gebouw is voor cowboys?
0: Benson Saloon.
1: Exact.
0: Oh yeah. Dat dus, die vibe. Hij heeft een nieuwe artiest waarmee hij aan de slag gaat zo meteen. Q
3: Music. Winnen met een D.
0: Eerst gaan we naar Hanna. En Hanna die is 31, komt uit Diest. Dag Hanna.
4: Hallo Vincent.
0: Hallo. Wat is jouw lievelingswoord met een D?
4: Dat Weekas, mijn favoriete DJ in onze muziekgenre.
0: Wie?
4: Dat Weekas.
0: Ah, dat is hardstyle.
4: Ja.
0: Ja, ik herken het. Je krijgt zometeen, als je wint, 700 euro aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee kopen?
4: Ik ga misschien binnenkort verhuizen en ik zou dat daaraan spenderen. En wij hebben ook een hele grote kinderwens.
0: Ah, oké. En is dat ook de reden dat je gaat verhuizen?
4: Nee. Wij krijgen recht op een sociaal woning en daar gaan we... overmorgen naar toe kijken.
0: Ah ja, oké. Ja, en dan kan je dat gezellig inrichten en zo snap ik volledig.
4: Ja, inderdaad.
0: Alright, 700 euro. Dat kan van jou zijn. Je moet gewoon op 30 seconden tijd 10 woorden geven die met de letter D beginnen en die ook passen in de 10 categorieën die ik jou geef. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik wens je superveel succes.
4: Dankjewel.
0: Hanna, die is te beginnen eraan in 3, in 2 en in 1. Een beroep.
4: Dokter.
0: Een titel van een liedje.
4: Titel van een liedje, Dromendans.
0: Ja, een Disney-figuur.
4: Dumbo.
0: Iets uit de badkamer.
4: Toestegel.
0: Een alcoholische drank. Een duveltje. Een duvel.
4: Ja, ja.

0: gaan de deuren van de Q-rechtbank weer open. Ik ben al eens gaan kijken naar het verhaal van vandaag. Ik vind het fantastisch. Meer zelfs, ik denk dat Paulien voor het eerst niet gaat veroordelen, maar gaat vergeven.
1: Echt?
0: Ja, er is alcohol in het spel. Dus ik heb misschien enige vorm van herkenbaarheid.
1: Mas, gij. Allee, doe eens niet alsof ik hier de dronkaard ben van...
0: Nee, was. Nee. Goed, het thema van Is het Live bestaat niet alleen uit Paulien en ik, we zijn met vijf. Waaronder iemand die alle video's maakt die je op Instagram en op TikTok en op Facebook ziet van Vincent Live. Dat is Jels. Dag Jels.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Welkom terug in de studio.
2: Dank je.
0: Je bent de jongste van het team.
2: Ja.
0: Maar je hebt wel de humor van een boomer. Dat mogen we zeggen. En je draagt het ook met trots, toch?
2: Ja, enorm. Ik ben er enorm trots op.
0: Ja. Daarom heb je een soort van een rubriek in de show die af en toe passeert. Het is nu wel van voor de zomer geleden, maar we zijn er lang uit geweest.
2: Ja, het is wel roestig, denk ik. Maar goed.
0: Waarbij je één artiest centraal zit en daar wat onnozele woordpopjes over maakt. Wie is de artiest van vandaag?
2: Vandaag de one and only Taylor Swift.
0: Oh, ja, dat is de top of the bill.
2: Ja.
0: Doe er al eens eentje.
2: Hoe noem je Taylor Swift waarmee je kunt kleuren?
1: Ah. Taylor Swift.
2: Taylor Swift. Ja. Yes.
0: Hoe noem je Taylor Swift als je er echt geen fan van bent?
2: Oei.
0: Taylor Stomwicht. Enfin, dat dus, maar dan sympathieker. Zometeen en allemaal vanwege Jels. Ik ga met mij gewoon aan.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons met mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, lievers?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat is Imo!
13: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
18: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
19: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
18: En is dat dan morgen wel opgeladen?
17: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
18: Wow.
17: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Het is tijd voor de laatste nootjes.
1: De laatste nootjes.
0: Het concept is simpel. Ik laat het einde van Vincent Live horen. Jij moet raden welk nummer dat is. Ik denk dat het super moeilijk is.
2: Oei, oh nee, als jij dat al zegt.
0: Ja, maar ja, wie weet, omgekeerde psychologie, zeg jij, oh ja, dat is superhelder.
2: Onbetwijfelijk.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, het is niet David Guetta, hè. Dat voel je dat het nummer met emotie is. maar ja.
2: Het is kei moeilijk.
0: Ik heb een iets langere versie uitgeknipt, maar ik zou het wel willen proberen of iemand op basis van dit fragment het kan raden. Zou jij het weten, Jels, van online?
3: Ik heb een klein vermoeden.
0: Oké. Proficiat. Dat is online. Die zijn mee met alles.
2: Ja, blijkbaar.
0: Maar je bent hier voor een andere reden.
1: Vincent Live.
0: We gaan onnozele woordmoppen tappen. Jels, jij doet dat regelmatig op basis van een bepaalde Q-artiest. Vandaag is het Taylor Swift. Ben je bang voor kwade reacties van Swifties?
3: Nee, er zit niet echt iets negatiefs tussen, hoop ik.
0: Dus... Ja, oké. Okay. En dan zou je anders wel bang zijn van de Swifties?
3: nee, eigenlijk niet. Sorry.
0: Ah, oké, top. Heel veel plezier en succes. Hoe noem je Taylor Swift die op en neer gaat?
2: Taylor Lift.
0: Taylor Lift, yes. Hoe noem je Taylor Swift waarmee je in hoofdletters kunt typen?
3: Taylor Shift.
0: Ja, klopt. Taylor Capslock. Hoe noem je Taylor Swift die je niet kan lezen, maar een apotheker wel?
2: Taylor Doktersgeschrift.
0: Ja, of Taylor Voorschrift.
3: Ah ja, goed.
0: Hoe noem je Taylor Swift die een cadeautje is?
3: Taylor Gift.
0: Ja, klopt.
2: Oh, het is Engels en al ook.
3: Yes, internationals. Hè.
0: Oh. Hoe noem je Taylor Swift die uit de bocht gaat?
3: Taylor Drift.
0: Klopt. Hoe noem je Taylor Swift die plots het zot in haar kop gekregen heeft?
2: Oei. Geen idee.
3: Taylor Geschift.
0: Ja, klopt. En de laatste. Hoe noem je Taylor Swift die ook een document is waarvan je droevig wordt?
3: Wacht, dan moeten we even stoppen, want ze gaat beginnen zingen. Een document waar je droevig van wordt.
0: Ja.
2: Is het toch geen document?
0: Taylor, belastingaangifte.
3: Ah, verdorie toch. Ja.

0: Ik ging net zeggen, het is hoog tijd dat mensen nog eens wat dingen opbichten via q-rechtbank@qmusic.be. Dat is het mailadres waarop je ons kan bereiken. En dan kunnen wij met de Q-rechtbank ons buigen over jouw zaak. Word jij veroordeeld of vergeven? q-rechtbank@qmusic.be. En op het moment dat ik denk van, het is even wat magertjes de laatste dagen. Denk ik, ik ga eens in de spam kijken. Zit vol verhalen.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel. De spambox zit vol verhalen ook nog.
1: Dat is keileuk.
0: Van luisteraars die zogezegd spam zijn. Ah, heerlijk. Maar goed, het verhaal dat we vandaag gaan behandelen, dat ligt al vast. Dat is het verhaal van luisteraar Valerie. En ik vind het persoonlijk fantastisch.
1: Oké.
0: Ja. Maar ik moet natuurlijk...
1: Ja, neutraal
0: blijven. Neutraal blijven als voorzitter van de jury. Dus we behandelen het zo meteen na het echte nieuws. Het echte nieuws gaat over New York. Paulien, zijn daar nog updates over?
1: Ja, er zijn intussen wel al wat belangrijke mensen gepasseerd die het woord hebben genomen op die algemene vergadering van de VN. Ik ga er even chronologisch door. De secretaris-generaal Antonio Guterres die heeft serieus uitgehaald naar Israël en zei dat het beleid dat ze voeren veel weg heeft van etnische zuivering. Daarna kwam president Trump aan de beurt. Hij heeft veel gezegd dat Amerika nog nooit zo sterk is geweest, dat hij de grote verzoener is en ook de brenger van vrede. En dat hij nu moet kiezen of hij Iran compleet verwoest of dat ze toch gaan werken aan een deal. En daarnet heeft nog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de regering openstaat voor een ontmoeting met Iran, maar dat er nog niets concreet gepland is. En Kevin De Bruyne, die is mentaal en
0: wat
1: fysiek...
0: Wat heeft die gezegd eigenlijk?
1: Die was niet op die vergadering, maar wel op een persconferentie. Hij is mentaal en fysiek klaar voor de Nations League. Onze Duivels die spelen nu vrijdag voor een eerste keer tegen Italië. Dat doen ze ook in Italië. Kevin De Bruyne die voegde er ook nog aan toe dat hij niet denkt aan stoppen bij de Rode Duivels. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft ook droog met minima rond 10 graden. Morgen een zonnige dag en 23 graden.
0: Sorry, ik ben aan het lezen. Die mails die zijn binnengekomen. Daar zit... Daar zit... Shit. q-rechtbank@qmusic.be.
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Wat heb je allemaal op je kerfstok staan? Stuur het door. Het komt bij mij terecht. Ik anonimiseer het en lees het voor de hele radio. En dan gaan we met heel Vlaanderen beslissen of jij veroordeeld of vergeven wordt. Dat gaan we zo meteen ook doen met het verhaal van luisteraar Valerie. Eerst kijken we hoe het zit op de weg. 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tel je 50 minuten bij. Vanaf Hazendom tot Antwerpen-West. Antwerpen-Sering richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Zuid. En op de Brusselse buitering 17 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Sta je bij andere plekken aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: Jelle stuurt via de Q-app open haakjes. Ik anonimiseer jouw verhaal. Sluit haakjes. En dan het verhaal van luisteraar Valerie. Ja, nee, maar dus ik geef het verhaal een fotnaam. Het hoofdpersonage het verhaal een fotnaam. Zodat wij er nadien met de hele jury makkelijker over kunnen discussiëren. Van, ah, Valerie had dat moeten doen, Valerie had zus moeten doen. Maar het verhaal dat je nu gaat horen is dus van iemand die niet Valerie heet.
1: De Q-rechtbank.
0: Maar het is wel echt gebeurd. Want rond dit tijdstip beginnen we eraan. De Q-rechtbank. Mezelf, Edelachtbare Vincent, vormt samen met heel Vlaanderen een jury en we buigen ons over dus de zaak van een anonieme luisteraar. Vandaag Valerie. Ik ga er gewoon ineens aan beginnen, want ik ben dol enthousiast hierover. Om oprecht de mening van de mensen te weten.
2: Ah ja.
0: Ik top verhaal, ik vraag me echt af.
2: Oké.
0: Hallo rechter Vincent, zijn Edelachtbare. Ik wil met een bekentenis over mijn verjaardag een aantal jaar geleden. Ik heb die verjaardag goed gevierd, dat is een feit. Maar het gaat over de manier waarop ik die verjaardag gevierd heb. Met al mijn vriendinnen zette ik mij op een van mijn favoriete terrassen in de stad. En wij zijn echte cava-drinkers. En dus de flessen vlogen erdoor de hele dag. Van ergens kort na de middag tot 's avonds laat. Op een bepaald punt wou iemand nog een fles cava bestellen, want dat ging ongeveer elk kwartier zo. En plots zei de man achter de toog: mevrouw, de voorraad cava van dit café is op. Het was een hele zonnige dag, het terras had vol gezeten. We hadden echt tientallen flessen, want we waren met een grote groep naar binnen gekeeld. Cava was op. Harde boodschap die wij, we zaten ondertussen tot achter onze oren in de cava, niet konden accepteren. Niet op een feestdag die mijn verjaardag is. En dus besliste om het probleem creatief op te lossen. Op hetzelfde plein waar het café is, is ook een nachtwinkel. We kochten een aantal flessen en vulden onze glazen, maar op ons terras, gewoon verder en dronken daar verder met de cava. Het café had niks door. Ah ja, we zaten er al de hele dag hetzelfde te doen. Het viel niet op. Hebben wij gedaan wat we konden doen. Het initiatief zelf in handen nemen, want het café kon ons niet helpen. Als ze in het café hadden gewild dat we cava dronken, hadden ze maar meer moeten inkopen. Of moesten we iets anders bestellen na een hele dag cava? Mengen is slecht voor de maag. Wat denk jij?
2: Wat een onnozel excuus.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
3: Snoeien.
1: Blazen.
3: Maaien.
1: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
10: Dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat, kom op.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Humo!
13: Humo!
14: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
15: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
14: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
15: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
14: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
16: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
17: Geef 8 hamburgers.
16: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

0: echt ontploffing in de inbox van Q-Music na het verhaal van luisteraar Valerie, wat een schuilnaam is trouwens. Zij ging op café met de vriendinnen voor haar verjaardag. De hele dag lang in hetzelfde café op hetzelfde terras. Kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, tot de kava van het café op was. Er zijn een aantal dingen die je dan kan doen, maar Valerie en haar vriendinnen kozen ervoor om kava te kopen in de nachtwinkel en die verder op te tutteren op het terras van het café waar ze al de hele dag gespendeerd hadden. Is dat een daad die wij met z'n allen veroordelen of vergeven?
1: De deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
0: Ik ga dan toch met Paulien beginnen. Je zei daar net in een zin van enkele woorden eigenlijk al alles, maar... Hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, ik veroordeel sowieso. Omdat ik het gewoon heel erg vind dat je op een ander kava gaat kopen en dat dan bij die zaak gaat opdrinken. Omdat die mensen kunnen daar ook niet aan doen dat hun kava op is, want ze hebben die meisjes hebben dat zelf de hele dag opgedronken. Maar dan verdienen die daar niks meer op. En het is toch net, je gaat toch net op café ook, alleen om je te amuseren, maar toch ook om een zaak te steunen. Dus waarom? Ik begrijp dat echt absoluut niet.
0: Oké. Nigel uit Oudenburg, die stuurt... Vergeven, ik heb ook iets gelijkaardig gedaan, maar met vodka.
2: Allee.
0: Maaike die zegt ofwel naar huis met de flessen van de nachtwinkel of een ander café dat wel nog kava had. Gita uit Erichem zegt... Vergeven, de uitbater van het café had ook naar de nachtwinkel kunnen gaan en daar dan nog extra op kunnen verdienen. Gita vindt dat het café wat meer ondernemerschap had moeten tonen. Elke uit Bekkenvoort zegt... En dan klagen dat er zoveel cafés dichtgaan. Chris zegt 100% vergeven. Zeker. Het was toch enkel maar hun drank en ze hebben daarvoor een hele grote rekening bij elkaar gedronken. Patrick stuurt veroordeling. Het is echt 50-50 hoor. Ze hadden elders moeten drinken, in café of in het park of in de nachtwinkel. Het is echt 50-50. Ik moet zeggen dat... Het is niet omdat ik uit Erichem kom, oorspronkelijk, maar dat ik Gita haar bericht uit Erichem wel begrijp. Moest ik een café hebben en mijn kava is op? Ik zou wel kava gaan zoeken. Zelfs los van die ene grote groep dan die jarig is.
2: Dat is waar, maar ja, je weet natuurlijk niet hoe dat eraan toe ging. Hè. Misschien was het een keidrukke dag, hadden ze geen tijd of was er te weinig personeel. Konden ze niet naar de nachtwinkel gaan?
0: Kan. We hebben een audiobericht van Esther Kelly.
3: In mijn ogen moet Valerie volledig vergeven worden. Want welke lompe cafébaas in een stad heeft nu geen mega grote voorraad van kava? Of kan dat niet anticiperen dat als er na 3, 4, 5 flessen heel die groep er nog altijd zit en we zijn nog maar een paar uur verder, dan zou ik denken, ga snel een paar flessen ergens bijhalen. Dus eigen lompe fout, in mijn oog, is Valerie volledig vergeven.
0: Ja, dus mensen, ik voel dat er heel veel uitgesproken meningen zijn. Er is heel weinig middenveld. Mensen zijn volledig vergeven of veroordeeld tot de doodstraf. Er zit niks tussen. Benjamin uit Deerlijk, hallo.
4: Hallo, goedenavond.
0: Ik ben zeer benieuwd, vertel het eens.
4: Ja, ik zei dat is ook vrijgesproken. Dus dat is een beetje lekker café zonder bier. Dat kan toch ook niet.
0: ooit meegemaakt een café zonder bier?
4: Ik heb, was ik in de horeca en ik had inderdaad, de Jupiler was op, maar de palm was er nog wel. En dan gaat heel snel de ronde dat er geen café zonder bier is.
0: Maar dus jij werkt in de horeca, Benjamin. En
4: ja.
0: Toch zeg je van oké, vergeven, want daarnet heeft Paulien eigenlijk een lans gebroken voor mensen met een horecazaak. Je moet die steunen. Kan je daar enigszins in vinden of is het van ja, nee, een café heeft zijn plicht en moet drank voorzien?
4: Ja, nee, ik kan het mij wel even vinden. Ik zou het ook super ludiek vinden. Misschien kunnen meemaken, tuurlijk.
0: Jij zou het ludiek vinden, moesten ze dan kava in de nachtwinkel gaan halen op je terras opdrinken?
4: Ja, stoppen is stoppen. Ja.
0: Paulien.
2: Er zijn toch voldoende andere drankjes die je kan bestellen?
4: Ja, ja. Maar ze zei het ook van we drinken alleen maar kava en dan beginnen
2: mijn. Maar dat gelooft toch niemand? Kom op. Er is niemand die alleen maar kava drinkt, hè?
4: Ja, ik ben geen kava drinker. Ik ben ook geen vrouw, dus ik zou het niet weten.
0: Ja, maar stel nu dat het bier op is en alle bieren van de tap en van de flessen, van het schap of hoe noemen ze dat allemaal. Zou je dan eerder overschakelen naar iets anders of ook naar de nachtwinkel gaan en pintjes gaan halen?
4: Oeh, daar komen we aan de nachtwinkel. Dan, ja.
0: Dat is duidelijk. Andy uit Brugge die, heeft een kleine kanttekening geplaatst. Je kan als horecazaak geen drank kopen in de nachtwinkel nadien verder verkopen, want dan verkoop je in het zwart, want alles moet aangekocht worden met factuur.
2: Ah, ja.
0: Dat wordt ook nog eens bijverteld. Jongens, toch, het wordt hier ingewikkeld. Benjamin, merci om aan de lijn te komen. Ik heb de berichten weer laten tellen. Het is tijd voor een eindoordeel. Luisteraar Valerie, die samen met haar vriendinnen een heel café leegdronk wat kava betreft. En dan maar kava ging bestellen in de nachtwinkel. Is vergeven. Door de Q-jury. In de Q-rechtbank. Kan er niet

0: heel even terugkomen op de Q-rechtbank van vandaag. Het verhaal van luisteraar Valerie, die op café met haar vriendinnen de kava had opgedronken van het hele café. En dan maar, ja, dat moet een prestatie geweest zijn, denk ik hoor. En dan kava ging kopen in de nachtwinkel om dat dan op café verder op te drinken. Heel wat mensen blijven berichten sturen. Team Paulien, zwaar veroordeeld, gebrek aan respect.
1: Dank u.
0: Veel vergevers weten duidelijk niet wat het is om een café te houden. Maar is er team die zegt bijvoorbeeld, een tafel zat een vrouw, het trekt veel volk, dus extra winst.
2: Ook waar.
0: Ja, dat
1: was heel vrouwenvriendelijk.
0: Is dat team stuurt?
2: Dat is gewoon een realiteit, Paulien.
1: Maar kom op. Ja. Alsjeblieft.
2: Allee, ja.
0: Ik denk niet dat het onderwerp daar per se over gaat.
2: Nee,
0: maar ik
2: kon
0: maar zeggen, de meningen zijn super, super verdeeld. Dus ik wil even Joren Lins toch ook vragen.
2: Ja, ik denk als
0: wat zou jij doen? Veroordelen of vergeven?
2: Ja, als je per se bezig bent met... Ik zou ze vergeven. Maar pak, je moet niet per se ergens anders iets gaan halen. Want het is ook gewoon... De broodwinning van dat café hangt er natuurlijk ook wel van af. Ja, dus,
0: dat is een heel politiek antwoord natuurlijk.
2: Ja, nee, ik weet het. Maar je kunt ook iets anders bestellen. Dus ik zou overschakelen op een Aperol Spritz bijvoorbeeld.
1: Daar heb je kava voor nodig.
2: Veroordeeld! Godverdikke!
3: Oh, dat was goed.
2: Ik zei het en ik dacht ook, zwijg al.
0: Toen ik zei, ik had dat Joren vragen, had ik dit niet verwacht.
2: Duvel, van alles kunnen zeggen, maar we zeggen nu ook best.
0: Maar dus, jij wou eigenlijk zeggen, ik vergeef het, maar het was niet zo slim. Want ze hadden iets anders kunnen doen.
2: Exact.
0: Ja.
2: Saai antwoord eigenlijk.
0: Ja, maar de conclusie van de Q-jury is al getrokken, het is sowieso vergeven.
2: Eigenlijk niks meer te zeggen.
1: Ja, nee.
0: Nee, ik was gewoon benieuwd naar jouw mening.
2: Okay.
0: Zullen we eens luisteren naar de laatste noot?
2: Oh, heel graag.
4: Dit zijn... De laatste nootjes.
2: Oh. Huh?
0: Nicola.
5: Hallo. Dag Vincent.
6: Hallo.
0: Heel snel, vergeven of veroordeeld?
5: Veroordeeld.
0: Ach, snap ik. Blijft in balans. Leuk. Leuk item. Goed, welk nummer heb jij herkend?
5: Ik denk Emily Sandé met Read All About It.
0: Dat is volledig correct. Jij mag dat nu aankondigen. Je krijgt daar 10 seconden voor. Ben je daar klaar voor?
5: Ik ben daar klaar voor.
0: Alrighty. 3, 2, 1.
5: Voor iedereen die zijn woning in de regio Waver en omstreken wilt verkopen, slechts 1 adres bij mijn goede vriend Joffrey van Wijns Vastgoed, die mij een diner zal trakteren voor deze gratis reclame.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: 7 uur, goedenavond. Hier is Loren met nieuws.
4: Goedenavond. Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
4: Na Trump's speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet afgesproken is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat dan onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, dat heeft hij toch gezegd tijdens een speech voor de VN. En in Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
3: 3 over 7, goeie avond. 3 files ook op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. En we beginnen op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier aanschuiven daar. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West achterbij. En op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. Daar is een ongeval gebeurd. Daardoor verlies je nog 5 minuten.
6: Music. Joren Linssen.
3: Ciao, het is weer All You Can Hit. Lekker veel hits aan het begin van je avond met Criss Cross Amsterdam. En eerst Calvin Harris.

bij Oh My God, dinsdagavond en jij hebt het net gehaald. Je hoort de eerste barsten al, want morgen knakt de week dan in twee en dan is het praktisch weer weekend. Hey, als we er zo tegenaan kijken, dan komt het allemaal goed, hè. Berichtje van Bjorn uit Westerlo in de Q-app. Eind vorige week heb ik de droom van mijn zoon nog ingediend voor Yes Deva Vincent Live. Hij wil heel graag eens gaan kijken naar een match van FC Barcelona in de business seats.

0: Je avond start met de maximum hits van Q. Daaronder valt ook Shakira en Die Die. Zometeen hoor je Sarah Larsson en Alison het Geel. Met welke artiest begin jij de avond graag?
1: Shawn Mendes.

0: All you can hit. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Het is British Week bij Mini, dus
2: keep left.
1: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
2: a blimey.
1: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
2: keep calm.
1: Als je hem koopt, want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
1: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: Dit is All You Can Hit. Je avond start
6: met de maximum hits van Q.

0: Maar er komt een moment dat enkel de één overblijft. Temper City is goed onderweg naar de top van de Q Top 40.
1: Dit is All You Can Hit.
0: Dat zijn de maximum hits aan het begin van je avond. En ook een TikTok-choreografie die je nu mag uitvoeren. Geheel vrijblijvend op

0: Straks om 8 uur openen we officieel de poorten van de avond. Maar lieve vrienden, om de poorten open te krijgen, moet het wachtwoord nog gekraakt worden. En dat doen we over dit en een kwartier. Zometeen een All You Can Hit. Een nummer waarvoor ik de doos Kleenex al even klaarzet. En ook de vaseline. Die zet ik klaar voor een ander nummer om de stembanden te smeren, voor alle duidelijkheid. Want Pommelien Thijs staat ook in de rij. En goed nieuws, je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dus hup, wel weg.
1: Joren Linssen.

0: Avond start lekker met de Maximum Hits van Q. All you can hit.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Om exact 8 uur, over een minuutje of 20, gaat de avond van start. Officieel, dan openen de poorten. Maar die avondpoorten van het begin van de avond om 8 uur, die zitten nog op slot, lieve vrienden. Jij hebt de macht om straks om 8 uur de avondpoorten te openen door het wachtwoord te kraken. Als jij denkt dat jij dat kan, het wachtwoord kraken, stuur dan nu ik kraak het wachtwoord in de Q-app. Dus gewoon ik kraak het wachtwoord. En wie weet, open jij straks de avond officieel. Ik kraak het wachtwoord nu in de Q-app. Onderweg Thomas Gray en je hoort ook Teddy Swims.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Hij geeft de vlogtrek buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, meen ik dat eens? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgen 7:45, de Q Musical. Met Born en Arne. Elke week op de eerste rij. Jazz Hands. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil! Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Elke avond rond een uur of acht openen wij de poorten van de avond officieel. Maar dat gaat enkel met...
1: Het wachtwoord.
0: Wordt het wachtwoord gezegd, dan gaan de poorten van de avond open. Wat dat wachtwoord is, kan enkel Nathalie uit Essen ons vertellen. Dag Nathalie.
2: Hoi.
0: Zeg, bij jou was het precies vandaag een callcenter, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens, hoe komt het?
2: Juist een appartementje gekocht, waar we ook nog gesproken aan in het verbouwen zijn. Dus daar is heel wat telefoneren en ook wat e-mails sturen. Dus.
0: Oh, ja, en dan zo. En moet waarschijnlijk ook zo internet en elektriciteit en zo, gas of ik weet niet wat je gaat steken, maar ja, goed.
2: Ja, dat zou ik wel goed steken.
0: Ja, en het zal waarschijnlijk ook niet het laatste telefoontje zijn dat jij gepleegd hebt.
2: Ja, maar genoeg hier.
0: Okay. Maar hey, goed, dat komt helemaal in orde. Eerst en vooral proficiat met dat appartement. Hoe leuk.
2: Dank je.
0: Ja, dat is toch iets van jezelf. Dat is dan toch de volgende stap in je leven of zo. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is
0: ook
2: altijd heel spannend. Hè?
0: Ja, dat zal wel. Oh, bij mij moet het allemaal nog gebeuren. Dus als je goede tips hebt, stuur ze maar door in de Q-app.
2: Zal ik zeker doen.
0: Zeg, eerst gaan we de avondpoorten openen. En die kunnen alleen door jou geopend worden vanavond. Het enige wat je moet doen, is het wachtwoord van vandaag kraken en zeggen. Hoe kraak je dat wachtwoord? Wel, heel simpel. Je krijgt 3 vragen over de actualiteit van vandaag. En per juist antwoord verdien je een tip. Als je die tip samenlegt, dan weet je waarschijnlijk wel wat dat wachtwoord is. Klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we. Supermarktketen Aldi heeft een wel heel interessante folder deze week, want in die folder staat te lezen dat ze kunst gaan verkopen in hun winkels. Het zijn reproducties van een muurschildering die bij Aldi verkocht zullen worden aan €24,99. Echte Aldi-prijzen. In alle Aldi-winkels van het land zullen meerdere reproducties in de rekken liggen. Maar welke bekende prinses is de maker van dat kunstwerk?
2: Delphine, ik weet alleen
0: achternaam niet. Ja, dat is niet erg. Prinses Delphine was meer dan genoeg. Ja, de opbrengst van die muurschilderingen van prinses Delphine in Den Aldi wordt integraal geschonken aan Warme William. Dat is een organisatie die zich inzet voor mentale welzijn bij jongeren. Iets waar de prinses zich ook voor inzet. Belangrijk natuurlijk ook. Hè. Ga jij het in huis halen, zo'n muurschildering van Delphine voor je nieuw appartement?
2: Waarschijnlijk niet, nee.
0: Helemaal oké. Ik denk dat je niet de enige bent. Hey, sowieso heb je een eerste tip. Jouw eerste tip is... zetel. Goed. Het regent goed nieuws, wat betreft het weer dan toch. Want de herfst laat nog even op zich wachten. Op sommige plekken in Vlaanderen halen we eind deze week opnieuw 25 graden. Een echte nazomer, zoals dat heet. Maar... welke Engelse term, Nathalie, wordt ook wel gebruikt als het over nazomeren gaat? Het was een Indian Summer.
2: Indian Summer?
0: Indian Summer. Maar dat is niet erg, want hier komt nog een laatste vraag en dat is eigenlijk een muziekvraag. Welke bekende Q-artiest verdwijnt hier achter slot en grendel? Wat was de naam van die bekende Q-artiest? Goh. Zo, het is een lichaamsdeel en het is ook een kleur. En ze heeft zo... nog nummers. Ze heeft ook een kort kapsel, kort pittig kapsel. Nee?
2: Nee.
0: Het was Pink.
2: Ah.
0: Nathalie, het was Pink.
2: Ja, ik dacht Katy Perry, maar dat klopt niet. Dat is Pink.
0: Nee. Dus je hebt 1 juist antwoord en dat is zetel. Of 1 juiste tip voor het wachtwoord en dat is zetel.
2: Dat is niet goed, hè?
0: Nee, dat is niet goed. Je mag wel een gokje wagen. Wat denk je dat het wachtwoord is van vandaag?
2: Ik neem zetel. Living?
0: Nee, dat zochten we niet. Dat zochten we niet. Nee. Ja, had je nu 1 tip meer gehad, dan had je het geweten, volgens mij. Dan had je het geweten.
2: Ja, dat is niet erg.
0: Dat is niet erg. Hey, je hebt een
2: leuk om mee te doen.
0: Ah, wel, voilà. Ik vond het al heel fijn dat je erbij was. Je hebt een nieuw appartement. Je gaat nog heel veel telefoontjes plegen. Oh, wat is het leven toch geweldig, eigenlijk, hè, Nathalie. Hey, maak er een zeer fijne dinsdagavond van. Salut, hè.
2: Ja, maar ik zie het voor u ook, hè.
0: Dank
2: u
0: wel, bye-bye. Ja, en voor de mensen die het wel weten, het zou heel straf zijn. Ik heb dus nog wel een juist antwoord nodig. Een juist wachtwoord. De eerste tip was zetel. Ik zal er voor jullie nog een tweede bij geven. Tweede tip is kijken. Zetel en kijken. Als je het wachtwoord weet, stuur het dan nu door met een audiobericht in de Q-app. Wat doe je in de zetel? En waar kijk je dan naar? Enfin,

0: Goja en Jason Derulo, de Q-topschijf van deze week, Michiko. Straks om 8:10 gaan we verder met onze wekelijkse uitdaging. Ik wil namelijk twee artiesten uit de Q-top 40 met elkaar verbinden, lieve vrienden. Dat is de bedoeling. Dat doen we door een ketting te maken van andere artiesten. Artiesten die ons via via van artiest A naar artiest B brengen. Dat is de bedoeling. Deze week gaan we van Meteor naar Beyoncé. Lijkt onmogelijk, maar het kan volgens mij. Luisteraar Katrien zette ons gisteren al meteen op een goed spoor.
1: Ik ga u naar iemand sturen die eigenlijk ook al heel wat internationale collaborations gedaan heeft. Laat ons zo zeggen. En ook met Meteor. En dat is Emma Heester.
0: Oké, de eerste stap was van Meteor naar Emma Heester. Want zij werkt samen met Meteor. Maar goed, wat is nu de volgende stap? Want wie kent Emma Heester die ons nu verder bij Beyoncé kan brengen? Dat ontdek je dus rond 8:10. Eerst wil ik graag even een lans breken voor mensen die niet geloofd worden omdat hun excuus te zwak is. Ik ga binnenkort namelijk naar mijn boekhouder met het excuus. Boekhoudertje, sorry, ik kan mijn facturen niet binnenbrengen, want mijn hond heeft ze opgegeten. Het zit zo. Vorige week had ik verlof. En ik dacht, wat doe je tijdens je verlof? Opruimen. He, toch? Ik ruim vaak op tijdens verlof. Dus ik dacht, ik zal de bureau een keer opruimen. En dat wordt bij mij heel snel opruimen, bureau verzetten. Dus heel de bureau staat anders sinds vorige week. En de facturen die niet digitaal worden doorgestuurd naar mijn boekhouder, die bewaar ik in een bakje. En dat bakje stond, voor ik de bureau anders had gezet, op een veilige hoogte. Maar daarna niet meer. Want enter mijn golden retriever Leo. Die kwam de bureau binnengesneakt, heeft al mijn facturen opgegeten. Dus ja, als ik dat excuus vertel, beginnen mensen er ook mee te lachen. Want wat zeg jij nu? Allee jong, sukkel. Een heel slecht excuus is van ja, mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Exact dat. Maar het is echt gebeurd. Mijn hond had honger en heeft mijn facturen opgegeten. En daarom ben ik dus vanavond ook op zoek naar een soort van lotgenoten, lieve vrienden. Mensen die ook af en toe al een keer een slecht en ongeloofwaardig excuus hebben gehad. Maar het is toch waar gebeurd. Dus deel dat excuus even in de Q-app. Dus het leek ongeloofwaardig, maar het is toch echt gebeurd. Daar ben ik naar op zoek. Mijn hond heeft mijn huiswerk of mijn papieren opgegeten. Ik ga het vanaf nu altijd geloven. Dit is Taylor Swift, zonder excuus.

0: Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond de currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
5: 1 over 8, goedenavond. Hier is Lore met nieuws.
6: Goedenavond. Ook morgen zijn zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt, om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat dan onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou dat gaan regelen. Dat heeft hij gezegd tijdens een speech voor de Verenigde Naties. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft het droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
5: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
7: Music. Joren Linssen.
5: Ciao, hoe geraken we van Meteor naar Beyoncé? Ja, wel ja, via Emma Heesters, maar welke artiest?

0: heb net, voor ik aan deze show start, mogen bellen met Jamie Miller. Jamie Miller, dat is de hoogste nieuwe in de Q Top 40 van afgelopen vrijdag. En je kent hem van...
1: Nieuw.
0: Baby Doll. Wordt voorspeld als toekomstige nummer 1. En ik heb mij geëxcuseerd tegen Jamie Miller. Waarom hoor je zo meteen?
2: Via Via, de Q Top 40.
0: Elke maandag trek ik twee artiesten uit een grote bokaal. Dat was gisteren, heb ik gisteren gedaan. En de uitdaging is dan om die twee artiesten met elkaar te kunnen verbinden tegen donderdag. Hoe geraken we van Meteor naar Beyoncé? Ja, niet in één rechte lijn, dus daarom doen we het via via. Want ons kent ons in de muziekwereld, zo werkt dat nu eenmaal. Gisteren zette Katrien uit Wespelaar ons meteen op een internationaal spoor. Meteor die werkte ooit samen met Emma Heesters. Zij kent op haar manier weer een heleboel andere artiesten met wie ze ooit samenwerkt. Dat was toen haar... ja, denkwijze. En dat heeft ons wel op een paar pistes gezet. Kevin uit Lille zegt bijvoorbeeld... ja, Emma Heesters die heeft ooit samengezongen met Andrea Bocelli. Dat wist ik zelfs niet. Hoe cool is dat, man? Dus dat is een piste waar we naartoe zouden kunnen.

0: zijn we nu al van Meteor naar Emma Heesters. En dan gaan we van Emma Heesters naar Reggie. En dan kunnen we misschien morgen ergens nog wat internationaler gaan wat betreft DJ's. Want die kant wil je op, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, bedankt om mij weer op een juist spoor te zetten. Allee, of het juist is, dat gaan we nog moeten zien natuurlijk de komende dagen. Maar toch bedankt, Melissa. Zeg je nog leuke plannen vanavond, of hoe zit het?
1: Vanavond niet meer. Oh. Dat wordt een rustige avond radio luisteren.
0: Hey, maar sorry, ik vroeg juist, staat er nog iets leuks op het programma? Jij gaat het leukste doen dat er bestaat, radio luisteren. Is toch heerlijk?
1: Ja. Eén van de leukste dingen.
0: Ah, wel kijk, absoluut. Geniet van je avond, bedankt voor de tip en graag tot de volgende. Salut.
1: Ja, salut.

0: Oké, van Meteor tot Beyoncé, dan gaan we langs Emma Heesters en op haar manier via Reggie. En morgen zoek ik dus nog iemand anders met wie Reggie samenwerkte, die dan op zijn of haar beurt ons weer dichter tot bij Beyoncé brengt. Als je suggesties hebt over wie ons van Reggie tot bij Beyoncé kan brengen, deel ze dan nu in de Q-app. Dat zou mij al een pak vooruit helpen. Q-music. Net voor ik dit programma begon, zo rond een uur of zes, mocht ik bellen naar de UK, ladies and gentlemen. Dat was de Amerikaans, denk ik. Ladies and gentlemen. Bon, mijn Brits is niet on point, ook niet toen ik met Jamie Miller sprak. Dat is de nieuwe kid in town en hij wordt getipt als de toekomstige nummer 1 in de Q-top 40. En ik heb hem gebeld met een paar vragen en ik moest mij ook excuseren. Namelijk omdat ik ooit zijn nummer, Baby Doll, verkeerd aankondigde. En dat klonk toen een beetje gênant en dat heb ik hem dus ook uitgelegd. You remember I owe you an apology, hè, Jamie?
1: Yeah. Why is that?
0: Well, we have an item in the show and it's called Repeat of Niet. So it's quite simple. We play a song and if the listener thinks it's a good song, we play it more. Otherwise, we don't. And Baby Doll performed...

0: know, flawlessly. They all loved it. But the first time I announced a song, I didn't say, oh, this is Baby Doll by Jamie Miller. I said, this is Baby Droll by Jamie Miller. And that was quite funny, but I thought, oh. So I listened again and I thought, what was I thinking? Am I the first one?
1: You might be the first, but listen, there's no apologies necessary. I love it. So you can name it whatever you want.
0: Okay, thanks. Yeah, it won't happen again. I learned my lesson.
1: No, you're all good.
0: Okay, thanks. Jamie was niet boos op mij. Alle chance. Hoe klonk dat dan op de radio? Wel, daar zijn gelukkig nog fragmenten van, namelijk zo. Eerst en vooral willen we natuurlijk jouw bericht zien binnenkomen met Repeat of Niet voor Baby Droll, Baby Doll.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Allee, als het dan toch niet uitmaakt, nieuwe muziek bij Q. Dit is Jamie Miller en Baby Droll. Jamie.

0: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
1: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
0: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
1: Yes.
0: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
1: Yes.
0: Een helikoptervlucht naar je oma.
1: Yes.
0: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app.
2: Vincent Live.
0: Yes Day. Morgen de hele dag bij Q.
2: Q Music.
3: Q sounds better with you.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

Ik moet binnenkort naar mijn boekhouder met een mededeling. Boekhoudertje, mijn hond heeft mijn facturen opgegeten. Een superbelachelijk en ongeloofwaardig excuus, maar toch is het echt gebeurd. Jens uit Bonheide zegt, ja, tijdens de coronacrisis had ik een belangrijke afspraak. Mijn auto stond al geruime tijd stil, maar ik ben niet op die afspraak geraakt omdat mijn auto niet startte. Namelijk een eekhoorn had daar een complete wintervoorraad hazelnoten in mijn luchtfilter gestopt. Bon, dat soort verhalen, slechte excuses, ik ben er naar op zoek.

0: just like a song when we were young.
1: Ze komt met gloednieuwe muziek, hè? Wie? Adele? Maar nee, Taylor Swift. Ja, ja, ja. Vrijdag dropt ze een gloednieuw nummer, Patient Zero. En dat klinkt... Ja, ik zou het willen laten horen, maar vrijdag pas. Ik heb het echt opgezocht, want zo, heel vaak zijn er zo leaks. En dat is niet leuk voor de artiesten. Dat is echt niet tof, want dan bouwen die ze op naar een hele release. En dan is dat dan groots aangepakt. Maar dan, soms kan je dan toch al ergens vinden. Kan het nergens vinden, dus ze heeft het goed aangepakt. Haar firewall is in orde, van Taylor. Zeg nog beter nieuws. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Zeg, wat denkt er? Martin Garrix.

0: Tones and I en Dance Monkey. Q-Music, Joren Linssen. Q. Ik ben te laat, want ik kon niet vertrekken omdat mijn aap stond te dansen voor de voordeur. Het is super ongeloofwaardig, dat excuus, maar wie weet is het ooit echt ergens gebeurd. Daar zijn we vanavond naar op zoek. Excuses die ongeloofwaardig lijken, maar toch echt gebeurd zijn. Naar aanleiding van mijn hond, die al mijn facturen heeft opgegeten. Ja, dat kan echt. Het is niet enkel een stomme smoes. In het school, vroeger. Jolien uit Beernem zegt: dag Joren, ik heb een golden retriever die ook graag papier eet. Ook op die manier een belangrijk document verloren gegaan en sindsdien leggen we onze papieren waar ze zeker niet aan kan. Ik heb een zeer, zeer goede golden retriever die echt, ja, hoe moet ik het zeggen, zeer vindingrijk is ook. We gaan naar Vincent uit Rumst. Dag Vincent. Nee, ik moet Vincent even terugbellen. Komt goed hoor. Vincent was weg. Vincent is aan het poelen met vrienden, heeft hij mij laten weten. Dat is niet erg, dan bellen we Vincent gewoon nogmaals.
1: Hey Jordan.
0: Hey Vincent. Waar ben je ondertussen weer een rondje gaan poelen? Of,
1: Nee, ik ben een en al oor en tong voor u.
0: Oor en tong. Speciaal dit. Goed, Vincent, waar hebben ze jou ooit niet geloofd?
1: Wel, in het tweede middelbaar had ik een keer een buis op wiskunde. Dat was niet mijn sterkste vak. En die leraar zei, moet je je buizentoets laten ondertekenen thuis door je ouders. En mijn vader heeft dat effectief gedaan. Maar die had zo'n heel grappige handtekening met heel veel krullen. Ben op een kinderlijke manier gedaan. En ja, hij geloofde mij niet. Dus voor heel de klas heeft hij dat er ook uitgesproken. Van, je hebt dat zelf gedaan, meneer Lamberts. Ik zei van, nee, dat was mijn papa. En die is achteraf echt bevestiging gaan vragen bij mijn ouders. En toen hebben die moeten zeggen, ja, dat klopt, dat is mijn handtekening.
0: Dus dan moest je vader zeggen, ja, ik heb inderdaad een kinderlijke handtekening. Ja, wrijf het er nog eens in, ja. He?
1: Ja, ja, ik was er niet bij op dat moment, maar achteraf, bon, ja, het moet voor hem toch ook een gekke situatie zijn geweest. Dus ik kom je wel herkennen in uw verhaal.
0: En heeft hij nog altijd diezelfde handtekening, Vincent?
1: Ja, nog steeds. Het is lang geleden dat ik hem gezien heb of nodig heb gehad.
0: De handtekening.
1: Ik kan hem ondertussen wel heel goed nabootsen. Dus
0: ah, toch?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, want misschien had jij gewoon gezegd op school van zeg, als ik dat zou naapen, ik zou het wel veel beter doen dan het origineel. Dat kan natuurlijk ook.
1: Oh, die kans is er wel.
0: Ja, oh, perfect. Is er wel. Zeg, ik ga je laten verder poelen, want ik heb zo het gevoel, lieve vriend, dat jij een drukke avond tegemoet gaat.
1: Ja, een leuke avond, maar een drukke avond inderdaad. Maar ja, nodige pintjes en biljarten, dat is altijd wel fijn.
0: Zijn er al de nodige pintjes gevloeid?
1: Ja, we zijn al twee jonge vaders, dus
0: Say no more.
1: Af en toe kan dat wel eens fijn zijn.
0: Say no more, ja. Geniet ervan. Ik ga jullie laten. Fijne avond nog, ja. En bedankt voor het telen. Salut, man.
1: Yes, dik merci. Bye.
0: Yo, bye bye. Noemde je mij nu dik? Dik merci. Hey, ik ben op zoek naar excuses die zo ongeloofwaardig zijn, maar toch echt gebeurd zijn. Als je zo eentje hebt, deel het via de Q-app. Miley is onderweg naar

0: klinkt als een slecht excuus, maar is toch echt gebeurd. Q Music. Joren Linssen. Isabel uit Menen. Die stuurt, ja, toen ik de eerste keer op weekend was, was het met mijn man en we zijn toen mossels gaan eten. En ik ben toen ziek geworden. Belangrijke nuance, ik had ook heel veel witte wijn gedronken. Maar ik ben er zeker van dat het aan een slechte mossel lag. Ja, ja, ja, ja, Isabel. Ja, ja, ja, ja. Jarno uit Hasselt, die hangt aan de lijn. Jarno, wat hebben ze bij jou ooit niet geloofd?
1: Dat ik me ooit heb vastgereden in mijn gazon in de voortuin.
0: Wacht, en het is echt gebeurd, dit?
1: Ja, ja, ja, het is effectief om, ik denk, 4 uur dus morgens, na een hele regenachtige nacht, eigenlijk. En ik wou mij draaien voor uit te rijden. En ja, door de modder volledig ingezakt. Mijn snuit lag volledig tegen de grond. Dus ik heb echt effectief met de baas moeten opbellen van, ja, luister, kun je mij komen halen, want ik raak niet op werk.
0: En die is ondertussen niet even komen duwen. Als je er toch zet, baas, kom even duwen.
1: Ja, nee, dat verstand hadden we niet.
0: Ja, kijk, goed, kom met de jaren natuurlijk. Kom met de jaren, dat verstand.
1: Ja, dus ja, daar hadden we eigenlijk al een tweede aan gedaan.
0: Zeg, en hoe is uw auto er dan uitgeraakt?
1: Ja, eigenlijk, ja, door mijn vriendin haar een auto hebben we er aangehangen. En ja, die, ja, heeft het dan uiteindelijk eruit getrokken.
0: Het zou heel goed zijn geweest, moest ze nu verteld hebben van, ah ja, die staat er nog altijd, nooit aangepakt.
1: Ja, ja. Ja, dat had ook kunnen, maar dan denk ik dat ik ruzie gehad had met mijn vriendin.
0: Ik denk het. Even haar een auto ingeschakeld en zo bleef de schade beperkt, absoluut.
1: Oké, okay, ja, goed.
0: Hey, niemand gelooft het, maar sinds vandaag ik wel. Sinds dat mijn hond alles heeft opgegeten, ik wel, Jarno. Dus ja, ik sta aan uw kant.
1: Ik heb ervan gehoord.
0: Ja, kijk, we're all in this together, hè?
1: Ja, voilà. Dus,
0: Zeg, doe de groeten daar in Hasselt en ik wens jou geen al te zomperige grond meer in uw voortuin.
1: Ja, ik hoop het ook niet, dat ik er meer mee maak, want...
0: Kom, deel maar goed, man.
1: Dat was hilarisch.
0: Fijne avond nog, en zo lukken ze.

Dat is een TikTok challenge. TikTok, ja. We blijven bezig, maar we gaan het tempo iets verlagen. Maar gewoon een keer wat rustiger, hè? Op dinsdagavond.

0: Bijna 9 uur, goedenavond. Hier is Floren met nieuws.
1: Goedenavond. Een opvallend milde Trump bij de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondent Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza. En leek hij de hand ook uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
2: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: De Franse president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan. Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. En ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Het komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
0: Zeg, ik heb nog beter nieuws ook. Weet je wat?
1: Geen files.
0: Maar jongens, toch goed kan ze het raden. Nee, geen files, hè.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao vrienden, zeer goeie avond. Er is vanmiddag iets gebeurd in Repeat of Niet bij Vincent Live. Iets

0: Morgen een belangrijke dag, want morgen is het Yes Day. En misschien zeg jij ook morgen wel yes tegen Maarten en Dorothee als ze jou opbellen om mee te spelen met Vier op een Rij. Want dat kan morgenochtend, hè. Alleen liep dat vanochtend niet supergoed. Als in eigenlijk heel slecht voor luisteraar Lien uit Landen. Kom ik zo meteen even op terug. Eerst vanmiddag bij Vincent Live. Daar is iets gebeurd wat in de geschiedenis van Repeat of Niet nog nooit gebeurd is. Luister even mee, het klonk daar toen zo.
1: Ik denk dat dit de eerste keer ooit is.
2: Repeat of Niet.
1: Dat een nummer struikelt over de laatste horde. Het is een niet.
3: Nee.
1: Ja, blijft niet hangen, stuurt Veerle. Gerlo, is het ook ongelooflijk dat dit 10 op 10 haalt. Uit principe een niet. 10 keer niet, stuurt Anna. Er zijn ook wel positieve berichten. Uiteraard, Isabel zegt repeat, hartje gegeven. Repeat voor Jisoo, eigenlijk wat herkenning voor haar ook. Stuurt Ashanti bijvoorbeeld. Maar ook Alista zegt nee, het is te kinderlijk. 1 op 10, maar in plaats van 10 op 10. Voor de 10e keer nee, stuurt Jeske. Dus het struikelt bij 9 op 10. Het maakt op zich niet zoveel verschil. Want je hoort nog altijd morgenavond bij Joren Linssen een nieuwe track. Vanavond bedoel ik bij Joren Linssen een nieuwe track.
0: Of is het nu toch morgenavond? Nee. Je hoort een nieuwe track van Jisoo. Is er niet meer bij? Straks een nieuw nummer in Repeat of Niet waar jij je ongezouten mening over mag geven, want daar luisteren wij graag naar. Eerst ontstressen met Lugan Wolf. Na Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive Safe bij Q Music. What?

0: Zeg, no stress, hè. Want morgen kan jouw droom realiteit worden.
1: Vincent Live presenteert
2: Yes!
3: Yes!
2: Yes!
1: Yes Day!
0: Morgen is het Yes Day. Vincent Vierens zegt zoveel als hij kan morgen yes tegen dromen van luisteraars. Misschien ook wel jouw droom. Misschien zit jouw droom er morgen wel tussen. En misschien is jouw droom wel meespelen met...
1: Yo, yo, music. Vier op een rij.
0: Dat kan, hè. Dat je zegt van, ik wil een keer meespelen met vier op een rij bij Maarten en Dorothee. Ik heb dat al heel vaak zien binnenkomen in de Q-app. Zegt waar pushmeldingen dat wij daarvan krijgen, omdat er zoveel mensen sturen. Ik wil een keer meedoen met vier op een rij. Ja, dan moet het natuurlijk wel beter zijn dan vanochtend. Want het was toch wel even mayhem, mayhem. Het wilde maar niet lukken bij Lien uit Landen. Luister even mee.
4: Vuur.
5: Water.
4: Warm. Groen.
5: Geel.
4: Blauw. Munt.
5: Plant.
4: Geld. Bril.
5: Lenzen.
4: Zien.
6: Lenzen.
4: Maar
6: nee. Oh, gisteren was ook al zo triestig.
0: Kijk, het goede nieuws is wel, morgen kan het een pak minder triestig zijn als jij meedoet met vier op een rij. En het ding is, je wint sowieso ook een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Dus eigenlijk is het nooit slecht nieuws, maar het zou ook wel een keer fijn zijn mocht er zo'n 1000 euro shoppingbudget naar buiten gaan. Of... jouw droom wordt werkelijkheid bij Vincent Live op Yes Day. Eigenlijk, ik zeg het u, je moet al moeite doen om niet in de prijzen te vallen. Q-music. Als je van Katy Perry houdt, word je gelukkig zometeen. Q-music.

Jisoo ligt eruit. Het is weggeklikt. Repeat. Of niet. En dat terwijl ze eigenlijk ook 10 op 10 had kunnen halen. En vlotjes door repeat of niet was gegaan. Maar nee, we kozen met z'n allen toch voor een andere weg. Namelijk de weg van Topic. Want Topic zit met zijn nieuw nummer in Repeat of Niet. Het begon allemaal in 2019. Toen kwam de Duitser binnen in de hitlijsten met Breaking Me. Een jaar later was er Your Love. En toen dacht hij, ja, nu heb ik het wel gemaakt. Nu kan ik het eens vragen aan een international om met mij samen te werken. Waarop Alvaro Soler zei, ah, wel, het is goed. En zo werd Solo Para Ti geboren in 2022. Twee jaar later, in 2024, kwam hij met... En nu staat hij nog in de Q top 40 met Sorry Papi en Becky G. Maar... Het jaar is nog niet om en meneer heeft al een tweede hit te pakken. Het is te zeggen, daar beslis jij over. Samen met een redelijk onbekende duo, Carte Blanche, heeft Topic Lucky Ones gemaakt. Maar is dit ook een lucky one voor hem? Open de Q-app, ga naar berichten en stuur ofwel repeat of niet voor Lucky Ones. Dit is Topic.

Ik ben al heel blij dat ik niet de enige ben. Calista uit Sint-Katelijne-Waver stuurt. Dat klinkt mij nu wel heel bekend in de oren. Ja. Het is precies gemaakt door Empire of the Sun. Maar dat is het gewoon. Vooral als ze laag zingen. Als ze laag zingen bij Empire of the Sun, dan lijkt het heel hard op Carte Blanche en Topic met The Lucky Ones. Repeat. Of niet. Want die zitten momenteel in repeat of niet. En Melissa Dilsen-Stockholm zegt repeat. Stefania Tongeren zegt repeat. Kenny uit Genk die voegt er nog twee woorden aan toe. Repeat, leuke beat. Thibaut uit Lokeren die zegt repeat. Wel gek dat artiesten zomernummers blijven maken. Subiet skippen we gewoon de andere seizoenen. En rollen we rechtstreeks in de zomer van 2027. Nee, dat gaan we nu ook niet doen. Hè. Ik heb wel zin in de herfst. Goed pompoensoep. Jelisa uit Hoegaarden zegt repeat. Jan uit Wingen die zegt repeat. Tof deuntje, wordt zeker een hit. En hopelijk vanavond ook Lucky Ones met de Euromillions. Ah, ik speel enkel op vrijdag. Ik speel vandaag niet mee. Zoiets zijn mijn getallen vandaag eruit gekozen. Hè? Dat zou nu toch wel zijn, potverdikke. En Bart uit Waterloo om af te sloten zegt vanaf de eerste noten. Wat een topschijf. Repeat, super vibe. Morgen is goed luisteren bij Matthias van den Bulken. Hè? Zo rond 9:40 dan ga je dit nummer opnieuw horen. En dan mag je er opnieuw je mening over geven. En zometeen laat ik de nonkels binnen voor een nieuwe vraag. 1 vraag, 5 nonkels. Naar Sabrina Carpenter. Dit is Taste Back, Q Music.

0: Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En zometeen hoor je Calvin Harris. You sounds better with you.
1: Joren Linssen.
0: En nu Teddy Swims.

0: Vijf nonkels.
1: Nonkels, verzamelen! Hallo. Voor mocht je nog niet kennen, we spelen één vraag, vijf nonkels. Ik stel één zeer duidelijke vraag. Jij geeft daar een goed nonkelantwoord op. Wat is nu een nonkelantwoord, Joren? Nonkel, Joren? Wel, stel je even voor, je zit op een familiefeest en het is even zeer serieus. Maar echt zo heel serieus en dat je denkt van hoe geraken we nog ooit uit dit diepe gesprek? Dus er is altijd een nonkel en die komt dan met een flauwe mop die heel de situatie even ontmijnt. Daar zijn we naar op zoek, naar een goede flauwe nonkelmop. En vandaag een nieuwe vraag voor de vijf nonkels en daarvoor gaan we vanavond naar het Italiaanse dorpje Spodorno. Daar zijn nonnen in verzet gekomen tegen de plannen van de gemeente om hun strand vrij toegankelijk te maken. De burgemeester wil namelijk voldoen aan de Europese regelgeving waardoor 40% van de stranden vrij toegankelijk moeten zijn. Ja, die nonnen die hebben dus momenteel hun eigen nonnenstrand en die willen dat dus ook behouden. Hoe zou je zelf zijn? Die zeggen non! Tegen de burgemeester. Of enfin. Maar stel dat het dan toch toegankelijk wordt voor publiek. Hoe gaat het er dan uitzien voor ons? Voor het gewone plebs?
0: Eén vraag.
1: Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Er staan veel psalmbomen. Of meedenken mag via de Q-app. Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt?

0: Ik zei het zojuist alsof ik drie duvels achterover had gekapt. Happiness is so sad. Maar het nummer heet dus Happiness is so sad van Swedish House Mafia. Goedenavond, vrienden. 10 minuten voor 10. En ik heb de onkels ingeschakeld. Want ik heb een belangrijke vraag. En vandaag gingen we daarvoor naar het dorpje Spotorno. Daar zijn nonnen in verzet gekomen omdat ze hun privéstrand zien verdwijnen. Niet het strand zelf, maar wel het feit dat het privé is. Want de burgemeester zegt... Europa heeft ons opgelegd dat 40% van de stranden vrij toegankelijk moeten zijn. Dus die van jullie, nonnetjes, ook. En daarom, lieve vrienden, of vriendinnen in hun geval... gaan we het strand vrij toegankelijk maken. Zij verzetten zich daar nu tegen, maar het grote publiek zit natuurlijk al te watertanden om richting dat strand te vertrekken. En nu vroeg ik mij af, stel dat wij daar aankomen op een heilig strand.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dan is de vraag natuurlijk, hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Ja, maar ja.
1: 1 vraag.
0: Dus, hoe weet je nu dat je op een heilig strand... vroeg ik toch, hoe weet je nu dat je op een, dat je op een heilig strand ligt?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Nonkel Ruben, wat was de vraag ook alweer? Ah, wel, hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? De zee kan daar wel open.
1: Nonkel 2.
0: Denk daar maar eens over na. Dus nonkel Jolien, hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Wel, iedereen loopt rond in zijn Adamskostuum.
1: Nonkel 3.
0: Dus nonkel Kevin, hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Hey, kijk eens daar. Er loopt plots een man op het water.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Els. Hey, nonkel Els. Hoe weet je nu dat er een... Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Je kunt daar de non zien zakken in de zee.
1: Nonkel 5.
0: En dat is nonkel Dirk. Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt? Iedereen laat er graag zijn kruis zien. Ja, jongens. Bedankt voor het meedenken. Morgen zijn we er terug voor een nieuwe vraag met nieuwe nonkels. Als we dat maar overleven.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Daarover gesproken, overleven. Dit is Louis Capaldi.

0: Lewis Capaldi. En Survive Back Your Music. En als je nu denkt van, oh nee, ik moet nog een hele avond werken, wie gaat er bij mij blijven? Dan is daar Lian van Averbeek.
1: Ja! Goedenavond.
0: Hey, ik bedank jou even in naam van alle luisteraars die nog even moeten doorgaan, want zo zijn er heel veel. Hè?
1: Ja, dat is graag gedaan, maar ik ben er ook voor betaald natuurlijk.
0: Wel waar, ja. Whatever pays the bills ook. Zo geldt.
1: Kijk al.
0: Zeg, wat zit er in de show vanavond?
1: We gaan het hebben over nutteloze talenten.
0: Oh.
1: Ja, dus eigenlijk iets perfect voor u, hè? Dus
0: ik ga luisteren naar de show. Ik had de mop eerder moeten maken, echt waar. Oh, doe me toch. Nee, ik ga luisteren, want mijn nutteloze talent is, ik kan een wild zwijn nadoen.
1: Echt?
0: Zijn we nooit goed? Oh,
1: dat is inderdaad goed. Amai.
0: Nee, doe toch wel. Wacht, wacht. Moet je doen?
1: Ja, doe ja.
0: Ook net een kalkoen opgegeten, denk ik.
1: Misschien moet ik het toch over iets anders hebben.
0: Ja, maar wat zit erin?
1: Ja, ik ga nog niet verklappen, hè. Daar moeten mensen luisteren. Ik heb ook wel een goed nutteloos talent.
0: Ah, wel, ja, vertel ja, daar eens iets meer over.
1: Ik kan klappen met één hand.
0: Ah ja, dat weet ik al. Kan je dat nog eens doen?
1: Ja, ja. Ja, je kunt natuurlijk, het is heel visueel, maar nu klap ik dus met één hand. Voor de luisteraar.
0: Sommige mensen dachten ook van, ik moet even een doos Kleenex gaan halen.
1: Gedachte. Ja, jij zit nog op dat onderstrand, denk ik.
0: Heb je de vraag gehoord, eigenlijk?
1: Ja,
0: oké. Okay. Ik weet niet of dat duidelijk is, hè. Maar goed.
1: Wat was het?
0: Hoe weet je nu dat je op een heilig strand ligt?
1: Geilig strand?
0: Geilig strand. Ah, hey, potverdikke. Zometeen vanaf 10 uur, Liam.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt collega Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië, want die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom in het treinstation Brussel-Schumann vandaag. Want een hele dag heeft daar door de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek dus om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus wel op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
0: Ja, hier op de radio blijft de plaat gelukkig niet hangen.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Integendeel, zometeen nog eentje van het Dua Lipa Physical. Komt eraan naar Jonas Blue en Malef, Edge of Desire.

0: Ja, je hebt zo van die talenten die absoluut nergens op je cv thuis horen, maar waar je wel, ja, dan zo stiekem toch een klein beetje trots op bent. Afgelopen weekend was er zo in Spanje het WK speedpuzzelen. En het is exact wat je denkt. Ongeveer 1700 mensen uit 70 landen die letterlijk tegen elkaar zitten te puzzelen tegen de tijd. En in de individuele finale krijgt iedereen dan dezelfde puzzel natuurlijk, van 500 stukken exact, die niemand op voorhand gezien heeft natuurlijk. En dan is het om ter snelst. En de winnares is een noorderbuur van ons, de Nederlandse biologiestudente Maartje van der Meer. Zij deed er 27 minuten en 57 seconden over. Dat is ongeveer de tijd die ik nodig heb om dan alle hoekjes te vinden en zo. Maar daarom dacht ik ook, waar ben jij zo goed in? In zo van die kleine dingen, de kleine nutteloze talenten. Ik zei net al tegen Jore, ik ben goed in klappen met één hand. Dat hoor je natuurlijk niet op de radio dat het met één hand is, maar het is echt met één hand. Ik zweer het u. Wat is jouw nutteloos talent? Wat is een leuke partytrick, maar is voor de rest compleet nutteloos?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dat mag je laten weten in de Q-app tijdens de nieuwste van Berre. Dit is Loving Each Other.

geweldige schijf, zegt Charlotte uit Bonheide in de Q-app. Ja, zo is het, hij, de nieuwe Berre. Ik heb ondertussen al heel wat talenten binnengekregen in de Q-app, waarbij ik meestal één vraag heb, namelijk hoe ontdek je het in godsnaam dat je dat kan? En maar eentje daarvan is echt totaal niet nutteloos, van Thomas uit Beringen. Hij stuurt, ja, Liam, ik steek een USB-stick altijd in één keer juist in de computer, zonder drie pogingen of zo. Ja, vind ik wel. Dat is geen nutteloos talent, hè. Dat is heel handig als je dat kunt. Zometeen meer nutteloze talenten als jij er ook nog hebt. Stuur maar door tijdens Rosé en Blue.

0: als je nu heel blij werd van deze Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, dan ga ik je nog blijer maken waarschijnlijk, want nu vrijdag komt Taylor Swift met een nieuwe single. Dat posten ze ja echt daarnet zelf op Instagram, met zo'n heel zwoele foto bij waarbij ze ergens tegen een muur of zoiets loont. Of leunt. Ja, ik heb geen idee of het een hint is naar het nieuwe nummer of niet. Maar het is dus uitkijken naar nu vrijdag. Het nummer zal wel Patient Zero heten. Dat weten we wel al. We zijn ontzettend benieuwd.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Lips Don't Lie. We hebben het deze avond over nutteloze talenten. Aan de Q-app te zien zitten ze verweven door heel de samenleving. Maar toch vooral een klein beetje geconcentreerd precies in West-Vlaanderen. Ik mag dat zeggen, ik ben zelf een West-Vlaming. Bijvoorbeeld Niels uit Brugge. Goedenavond Niels, vertel eens, wat is jouw nutteloos talent?
1: Mijn nutteloos talent is kan belletjes blazen met speeksel vanuit mijn mom.
0: Joe, is dat erg als ik dat een beetje vies vind, Niels?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hoe heb je dat ontdekt?
1: Weet je eigenlijk niet, ik ben altijd iemand die al zo bezig was met het prutsen met zo geluidjes maken uit mijn mond. En plots merkte ik like, als ik zo klik met mijn tong, dat er zo een belletje onder mijn tong komt. En als ik die dan met de tip, allee, de top van mijn tong neem, dan kan ik die zelf afvuren als ik erop blaas.
0: Je kan die afvuren ook?
1: Maar als dat op de top van mijn tong ligt en ik blaas voorzichtjes, dan is er een kans dat ik het zo zegt afvuur en dat dat zo echt naar beneden komt.
0: Allee, maar dat vind ik het wel cool als je het kunt gebruiken als wapen bijna. Iemand, zo'n collega die wat vervelend is op het werk, hup, een beetje bubbeltjes naar afvuren.
1: Ik moet wel zeggen, het lukt wel aan die altijd.
0: Ah ja, oké. Dus als het dan mislukt, dan is het wel gênant.
1: Dan is het wel inderdaad gênant. Als ik zeg van kijk, ik kan niet, het is wel een beetje vies, het lukt dan niet.
0: Ja, dat snap ik.
1: Het is wel gênant.
0: Hey, maar misschien om dat te delen, ik ga je niet beloven dat ik het komende nummer alleen maar ga proberen om zo'n bubbeltjes te maken.
1: Probeer het oké.
0: Dat is goed.
1: Ik ga het
0: u laten weten dat het lukt.
1: Oké, dankjewel

is nog altijd niet gelukt om belletjes te maken met mijn speeksel. Ja, ik belde net met Niels uit Brugge, dat was zijn nutteloos talent. En blijkbaar kan Alicia uit Moerbeke het ook laatst weten in de Q-app. Kom, dan moet ik dat ook kunnen, hè. Ik ga nog even proberen. Tijdens bazaar. Begin opnieuw.

0: Ja, het gaat niet lukken, denk ik. Ruim 10:30 ondertussen op de klok en goed nieuws onderweg horen, want er is geen enkele file van langer dan 5 minuten momenteel op de Vlaamse snelwegen. En zometeen in de playlist van Q, de vrouw, toen nog meisje eigenlijk uit de UK, die op haar 18e al een dik platencontract ging tekenen in LA. Je hoort ze na deze Bebe Rexha, de herwerking van Insomnia.
1: Q Music, Liam van Haverbeke.
2: Hoi hoi.

Amy Webb en Good Without. Stel je even voor, het is zo'n zondagochtend waarop het echt heel rustig is en je weet niet goed wat gedaan. En dan denk je, ah ja, ik kan eens naar de bioscoop, een vroege voorstelling. En je rijdt er naartoe, lekker gezellig. Je parkeert je auto, kijkt 3 uur lang naar The Odyssey, een aanrader trouwens. Maar wanneer je dan buiten komt, dan mag je met die auto plots niet meer van de parking. Ja, je hebt helemaal niets verkeerd gedaan toen je binnenreed, maar vertrekken kost je €58. Hoe je zoiets voor hebt en ja, vooral kan vermijden, dat kom je te weten over exact 6 minuten na

vertelde je daarnet over iemand die zondagmorgen gewoon met de auto naar de cinema reed. Maar na de film kon hij plots niet meer naar huis. Of ja, mocht hij toch niet meer naar huis? En nee, hij had niets verkeerd gedaan of zo toen hij binnenreed. Hij ging naar de Kinepolis in Brussel voor de Odyssey. En de film begon 's ochtends iets voor 9:30. Daar doen ze soms van die ochtendvoorstellingen. Alleen was de beste man iets cruciaals vergeten. Want vanaf 9:30 begon in Brussel de autoloze zondag. Ja, dus terwijl hij rustig 3 uur naar een film zat te kijken, veranderde buiten gewoon ja, de regels natuurlijk. En wanneer hij dan terug naar zijn auto ging, bleek de keuze simpel. Ofwel kon hij wachten tot 7:00 s'avonds, of hij kon toch al vertrekken en een gasboete krijgen van €58. Ja, hij koos voor die tweede optie. Ik zou gekozen hebben om gewoon ja, de hele namiddag daar te blijven zitten in mijn stoelken en naar films te kijken. Maar goed, moraal van het verhaal, de volgende keer beter te voet naar de bioscoop. Allee, toch op zondag. Dit

De kortste Q-topschijf ooit, denk ik. Deze Michiko. Zometeen dan weer de langste. Allee, niet de radioversie, maar op YouTube is hij met de videoclip en al 7 minuten lang. Ik heb het over Ella Langley en haar Shoes in Texas. Eerst komt de sympathieke Wim voorbij, ofwel dus DJ Licious met Magic With You.

Lee in de avond van Q-Music. Het is 10:57 ondertussen. En als je ergens midden jaren 2000 zo voor het eerst op sociale media zat, dan bestaat er waarschijnlijk ook ergens een profiel van jou dat ten goede van jouw huidige reputatie uiteraard beter nooit meer wordt teruggevonden. Denk aan zo'n sociale media profiel met een heel rare profielfoto of net iets te veel persoonlijke statussen gepost of zo van die glitterletters. Dat was toen een ding, hè. En waarschijnlijk ook een gebruikersnaam die te gênant is om nu ooit nog opnieuw te gebruiken. Waarom zeg je dat allemaal? Wel, vandaag hebben ze in Nederland een van de grootste sociale netwerken uit die tijd, uit de vroege jaren 2000, na 13 jaar gewoon weer aangezet. Ze hebben het gewoon opnieuw gebruikt, inclusief een paar functies uit die tijd, waarvan ik dacht dat we collectief hadden afgesproken ze in 2010 achter te laten. En zometeen neem ik je terug naar die tijd, naar de tens, na deze van Kygo

0: Right person, right time. We want het nieuws van 11, dat hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt collega Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V om vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. In volleybal dan, op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
0: Music. Liam van Haverbeke. We gaan 20 jaar terug in de tijd. Niet met de muziek, wel dankzij Netlog. Dat is voor zometeen.

koude wind in de avond. Dankzij deze noren van de Bauza. Magnetic. Het is 8:08. En het was vandaag een feestdag in Nederland. Alleen een onofficiële dan. Het was niet Prinsendag of Prinsessendag of Koningsdag, whatever dat ze daar allemaal vieren. Maar onze Noorderburen die hebben vandaag wel een stuk van hun jeugd teruggekregen. Namelijk Hives. Kijk dan nog. Ja, exact 22 jaar nadat die site werd opgericht, is het opnieuw gelanceerd. Het is dus een site, een beetje een voorloper van Facebook, zeg maar. Ja, als je nu denkt, Hives wat, dat was een beetje vergelijkbaar met Netlog, wat wij hadden, maar dan dus de Nederlandse versie. En ik geloof er wel in dat dat opnieuw kan doorbreken, zo van die oudere sociale netwerksites. Want ze proberen het bewust niet te maken zoals de sociale media nu is. Hè. Er is om te beginnen al geen eindeloze tijdlijn zoals we die vandaag wel hebben. Hè. Zo doomscrollen bijvoorbeeld op TikTok. Vreselijk. Je bent nooit op het einde. Er is altijd nog iets meer wat het algoritme je geeft. Eigenlijk zoals Facebook vroeger was. Dan kon je wel naar het einde scrollen. Enfin. Dus ik ben wel heel blij voor de Nederlanders. Maar dan rijst natuurlijk ook de vraag. Waar blijft onze netlog? Serieus, dat was toch echt de shit. Ook Vlaams, hè, trouwens, gemaakt in Gent, geloof ik. Op een bepaald moment zelfs goed voor 70 miljoen gebruikers. Dus ik eis Netlog terug op het internet. De comeback van sociale media. En de comeback van ook belachelijke gebruikersnamen, zoals de mijne. Dat was aapje.liam. Ja, echt waar. I know.

Hives is terug in Nederland, de sociale media site. Dat is zo'n beetje de Hollandse netlog. Ja, mijn gebruikersnaam op netlog was api.liam. En er komen spontaan andere

0: Waregem stuurt. Mijn gebruikersnaam was X Princess Jana X. En dan met eronder, don't judge me if you don't know me. Uiteraard. Maar goed, bij deze, als Netlog echt terugkomt, dan vind ik wel dat we ook enkel onze oude gebruikersnamen mogen gebruiken. Ja, anders stel het niet, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe van Lulu en X Steve X. Ofwel Lucas en Steve. All I

0: En daarvoor de nummer 1 in je Q-top 40. Heel blij mee hoor. Summer, my body isn't ready. Ik ben sinds kort terug beginnen kijken naar mijn Guilty Pleasure-programma op televisie. Gisteren was er een nieuwe aflevering van. En ik wil het er even over hebben met je, want het zorgde bij ons thuis wel voor heel wat discussie. En ik denk dat het bij ons niet alleen was. Ja, we gaan het erover hebben na Freya Sky en haar... Silent treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Belangen niet, belangen niet. Maar dan... Ja, maar dan de danceversie. Never Going Home Tonight, David Guetta en Alesso. Ja, mijn programma tegenwoordig op de televisie is blind getrouwd. Oh, ik vind dat top, hè. Ik ben echt een grote fan. Nog maar tweede seizoen wel dat ik kijk, maar ik vind het geweldig. En gisteren was er een nieuwe aflevering. En verschillende koppels die hadden een klein beetje discussie in de winkel over... Ja, kopen we nu dingen van het huismerk of niet? Dus ik dacht, we nemen misschien even de proef op de som. En we laten laatluisterend Vlaanderen beslissen. Welk product koop jij dus nooit van het huismerk en welk product dan absoluut weer wel? Ikzelf ben bijvoorbeeld een Pepsi-fan en ik kan geen andere cola kopen. Dat is iets wat ik nooit van het huismerk neem, maar ja, oké, ook niet van andere merken. Maar voor de rest maakt het mij niet zoveel uit. Hoe zit dat bij jou? Ik ben heel benieuwd. Stuur maar even door in de Q-app. Ondertussen is het bijna 11:30 op de klok en er is één vertraging op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de A12. Reken daar 6 minuten extra tussen Bomen en Willebroek-Noord. Dat komt omdat een deel van de snelweg daar is afgesloten. Dus opletten daar op de A12 richting Brussel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

weken vroeg je daarnet naar aanleiding van Blind Getrouwd welk product jij nooit koopt van het huismerk en waarbij het je ja, echt niet uitmaakt. En ik voel dat er wel een paar gevoelige dossiers in de queue-up zitten. Van Ellen uit Bilze bijvoorbeeld, die stuurt ja, afwasmiddel jam, altijd treft. Ik heb één keer het huismerk gekocht en ik had het gevoel dat ik een halve fles nodig had voor 3 borden. Matthias uit Moorsleden, die zoekt het dan weer bij eten. Hij zegt enkel van Choco koop ik het merk, Nutella of niks. Voor de rest maakt het mij niet uit. Allee, Matthias, zo'n goede pot Duo Choco van een Aldi, is ook lekkers, hè? Zometeen heb ik ook Sammy uit Lier. Hij heeft er bijna zijn huwelijk voor op het spel gezet, omdat hij absoluut mayonaise wou. Allee, niet vies denken, hè. Het gaat echt over gewoon mayonaise. It's been so-

0: Mr. Lost Frequencies en Live It All. Ja, mijn guilty pleasure tegenwoordig op televisie, dat is Blind Getrouwd. Ik weet niet waarom dat voelt als een guilty pleasure, maar ja, ik zeg het er toch bij. Enfin, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het ging vooral over de laatste aflevering, die van gisteren. Daarin was er een discussie tussen twee koppels over de huismerken in de supermarkt. Koop je dat ja of nee? Ik heb er zelf niet zo'n bizar grote mening over. Alleen mijn cola, dat moet wel van een merk zijn. Voor de rest maakt het niet uit. Bij Sammy uit Lier zorgde het bijna voor een echtelijke crisis.
1: Eigenlijk bijna alles van het huismerk, behalve mayonaise. En mijn vriend, die heeft dat één keer zonder iets te zeggen... het huismerk in een pot van de Vos Lemmens gedaan. En ik had het echt onmiddellijk bij de eerste frituur. En ik ben zo boos geworden dat hij het nu nooit meer durft doen.
0: Ja, Sammy, zo te horen, ik zou ook niet willen dat jij boos wordt. Dus ik begrijp uw vrienden helemaal. En ik gun u nog heel veel lekkere potjes mayonaise. Dan ook een berichtje van Arne Verstappen.
2: Drift moet wel echt drift zijn. En van mayonaise, Vos of de Vos Lemmens. Al de rest mag voor mij huiswerking zijn.
0: Okay.
2: Maar Liam, wie drinkt nu Pepsi? Zo'n slechte cola.
0: Hela, we een beetje beginnen bashen. Ik heb ook een vraag voor u, beste Arne. Zijn jij familie van? Ja, Arne Verstappen. Dat zou zomaar kunnen, hè. Laat het maar weten tijdens Maxime en Mabet. Dit is Hoe dan ook.

0: daarnet de luisteraar Arne Verstappen uit Beernem in de show. Ja, ik vroeg, ja, zijt jij familie van de Max Verstappen natuurlijk? Maar zijn antwoord is duidelijk.
1: Nee, Liam, geen familie van.
0: Helaas, helaas. Niet Formule 1, wel het WK wielrennen is begonnen. En Thibaut Nijs die stond deze ochtend ook klaar om zijn vlucht te nemen richting Canada. Ja, daar gaat het WK dus door, voor alle duidelijkheid, Montreal. Alleen ja, was onze Thibaut Nijs één iets heel belangrijks vergeten. Wat denk jij dat Thibaut Nijs, de wielrenner, vergeten is voor het WK? Stuur maar door in de Q-app. Het is niet zijn fiets, dat kan ik u al zeggen.

0: vroeg je daarnet wat Thibaut Nijs vanmorgen vergeten was toen hij richting Canada vertrok voor het WK wielrennen. Ja, zijn fiets was het gelukkig niet. Wouter uit Menen die denkt, ja, misschien zijn internationaal paspoort. Goh, nee, nee, stel u dat voor. Gelukkig is het iets minder erg. Nu, wat hij wel mee had, was zijn iPad. Dat is ideaal natuurlijk, hè, om op die vlucht. Canada is toch een eind vliegen, wat films te kijken, een beetje te kunnen relaxen. Of ja, dat zou je toch denken. Want wat was hij vergeten?
1: Ik had nog één vraagje. Wat staat er zoal op je iPad om te bekijken tijdens zo'n vlucht?
2: Niet zoveel. Ik ben niet zo'n Netflix-guy. Ik ben nu trouwens nog de logingegevens aan het zoeken, want dat is al te lang geleden. Ik vind het niet, dus ik kan nog in de last minute iets moeten downloaden.
0: Ja. Het was zijn wachtwoord. Dan zijn ze volledig voorbereid op een WK. Fiets mee, materiaal mee, heel die reis geregeld. Uren, dagen, maanden getraind. En dan zit je straks, ja, ook uren op een vliegtuig met een iPad waar je eigenlijk niets mee kan. Ik vind dat ergens een geruststellende gedachte. Dat zo'n toppers in hun sport, in hun vak, ook gewoon hun wachtwoord kunnen vergeten, zoals wij allemaal. Zolang je maar niet vergeet van te winnen zondag, hè? Ja, maar ja.

0: Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Ja, en morgen. Dus over dik 2 minuten. Moet je bij Q-Music eigenlijk maar 1 ding onthouden. Namelijk, vraag iets wat je normaal nooit zou durven vragen.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Want Vincent zegt er sowieso yes op. Vanaf 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds is het Yes Day. Dan gaat onze Vincent Virus proberen om op zoveel mogelijk dromen van jou, van alle luisteraars gewoon, ja te zeggen. Hoe zot die dromen ook zijn. Dus als jij nog zo'n droom hebt waarvan je denkt, ja, dit gaan ze toch nooit doen, dat kan niet, dat is onmogelijk. Probeer het! Ga naar qmusic.be, klik op Yes Day en stel je vraag. En dan hoor je morgen vanzelf hoe ver een simpele yes kan gaan. Veel succes!

0: Goeienacht, het is 12 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goeienacht. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Greg De Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaar zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minimaal rond 10 graden. En morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden.
0: En onderweg staat er 1 file momenteel. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Reken daar 7 minuten extra tussen Berchem en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.